0: 54-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ojala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarige meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. En prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in hun zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Angela,
1: go away, please. Leave me alone. I'm tired.

0: मैं हर एक
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het Hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.

This is our army. This is.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarige meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. En prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in hun zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: பார்த்துக்கே.
1: யூ ஆர்
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Hij werd vorig jaar via een DNA-match met een Britse databank opgespoord en bekende. De straf valt lager uit dan de eis. Ook moet hij €680 schadevergoeding betalen. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. De motoren gebruiken brandstofcellen die waterstof omzetten in elektriciteit, stoten alleen waterdamp uit en zijn lichter dan batterijen. De samenwerking start naar verwachting volgend jaar. Wanneer de technologie in de luchtvaart wordt toegepast, is nog onbekend. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. Het hof legde haar 3 jaar cel op, waarvan 1 jaar met enkelband. Ze gaat in cassatie, waardoor de straf wordt opgeschort. Haar uitsluiting van verkiezingen is inmiddels verstreken. Meerdere straten in Manhattan zijn afgesloten vanwege instortingsgevaar van een 37 verdiepingen tellende woontoren. Tijdens een verbouwing begaven draagkolommet. Het gebouw en omliggende panden zijn ontruimd. De gemeente diende een klacht in tegen de ontwikkelaars wegen bouwovertredingen. Er zijn geen gewonden gemeld. En dan nog het weer. In de nacht krijgt een groter deel van het land te maken met meer bewolking. Alleen in het noordoosten zou een licht buitje kunnen vallen. De temperatuur zakt naar 19 graden in het zuidwesten en 15 graden in het noordoosten en oosten. Morgen begint de dag op veel plaatsen met bewolking, maar in de loop van de dag komt vooral in het westen en noordwesten de zon vaker tevoorschijn. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Een 59-jarige man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting van een 14-jarige meisje in Bodegraven in 1990 en verboden wapenbezit. Airbus en MTU Aero Engines richten een joint venture op voor de ontwikkeling van waterstofvliegtuigmotoren. Marine Le Pen stelt zich ondanks haar veroordeling kandidaat voor de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar. En prins Harry zegt dat hij en mede-eisers geen gerechtigheid hebben gekregen in hun zaak tegen uitgever Associated Newspapers, eigenaar van de Daily Mail. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: कुछ यादें।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij, Rassemblement National. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Bruimstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. De politie nam geen enkel risico en zette de omliggende straten direct af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt. Dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. Een ruime meerderheid in de Senaat stemde voor het nieuwe wetsvoorstel. De wet moet een einde maken aan de zogenaamde draaideurconstructies, waarbij werkgevers flexwerkers jarenlang van het ene naar het andere tijdelijke contract schuiven. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. Dit gebeurde al op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Het jongetje heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelf weer naar huis. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Het weer tenslotte, er trekken vandaag aardig wat wolkenvelden over het land, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In Zeeland heb je waarschijnlijk de beste kans op zon. De temperatuur loopt uiteen van zo'n 20 graden aan de noordkust tot 23 graden in het midden. Het zuiden spant de kroon, daar wordt het nog zo'n 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, I love you.

Ujala Radio Headlines. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Aan de Bruinstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. En een bizar verhaal uit Amerika. Een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Aan de Bruinstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. Flexwerkers krijgen vanaf 2028 meer zekerheid over hun inkomen en werktijden. En een bizar verhaal uit Amerika, een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium ineens toch weer te ademen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: BNR.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 40 kilometer file, vooral wegwerkzaamheden veroorzaken extra vertraging. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Afrikerk Driel 10 minuten oponthoud. A4 daarna richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en Knopert-Bresseplein 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wakker worden met RJ. En goedemorgen met RJ. Op UR, Ujana Radio.

Net 6:30 geweest in de uitzending van Ojala Radio. Een hele goede morgen, Nederland. Namens de directie en crew van Ojala Radio heet ik u allen heel hartelijk welkom op deze woensdag 8 juli 2026. Swagatam, khusham deed, namaskar, satriakal, assalamu alaikum. Goedemorgen Nederland, hartelijk welkom bij Good Day with RJ. Tot 9 uur zit ik eraan met de actualiteiten en uiteraard ook wel de mooie liedjes die ik voor u heb uitgekozen. En dan ga ik beginnen met Papoon. En dit is een prachtige song, Maula.

Zo, dat was weer even prachtig, nietwaar? Van Papoen, wat een prachtige stem heeft deze man, toch? Maulamere, deze is dus uit 2020 wat gehaald. Ja, ja, hele mooie song was dat. En dan gaan we naar Jubino Tjaal met de muziek van Roetje Kooli. Gupriet, Zaini en Gantum, G. Sharma, die zingen ook hierin mee. Bali Bali Schmeer. Ja.

ja, dat was weer even prachtig om gehoord te hebben, nietwaar? En dan hebben we nog meer mooie songs om de dag verder door te kunnen komen. Zoals deze. Na Pehli Barishme, een andere popsong dat je te horen krijgt hier zo. Teri Bahoki Kami, hè.

In de tussentijd heb ik ook al aardig wat appjes binnengekregen. Dankjewel allemaal daarvoor. We gaan strakjes dan de namen daarbij aanhalen. Hartelijk dank allemaal. And keep on listening to your favorite radio station, Ujala Radio. En dan kijken we eventjes naar het weer. Hoeveel graden is het nu vandaag? Op dit moment dan althans. Want het is altijd weer anders. In huis voelt het echt wel warmer aan. Nu op dit moment zeggen ze bewolkt en 18 graden. En dat zal gedurende de dag tot een uur of twee nog een beetje bewolkt blijven, zeggen ze. Maar het wordt wel een warme dag. Dat wel, dat wel. Hoe dat allemaal ook zij. Je blijft gewoon lekker luisteren naar Ujala Radio, toch? En dan gaan we naar de 90s. Ja, en daar hoort ook wel begin van 2000 erbij, millennium zeg maar. En dan heb ik deze uit Kruksjitter voor je eruit gehaald. 7:15 precies. Goedemorgen Nederland. En dan krijgen we deze te horen van Kumar Sanu en Alka Yagnik.

गया रे प्यार आ गया रे, ja, dat was dus van Kumar Sanu en Alka Yagnik. Nog altijd even populair. En Alka die had ook onlangs nog een award gekregen, nietwaar? Maar ja, ze komt niet meer zoveel in de publiciteit. Als ze dat doet, is ze ook nog in een rolstoel. Maar dat komt omdat ze nu wat evenwichtstoornissen heeft. Vanwege haar oorproblemen. Dat maakt dat ze je dan niet zo goed hoort. Eén kant is wat beter. Zo gaat dat nou eenmaal. Anyway, ga even snel naar de appjes toe. Want die heb ik ook in de tussentijd binnengekregen. Aasje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Een hele fijne dag toegewenst. En geniet van je vrije dag, zal ik zeggen. En op Wimla daar in Den Haag wens ik een mooie dag toe. Ook de groeten aan je zus en zwager. Ine en Paul. En ook Rewien, je was er ook lekker vroeg bij vandaag. Goedemorgen en een fijne werkdag toegewenst. Ook zus Lina daar in Enschede wens ik een hele mooie dag toe. Ja, jullie zijn altijd afgestemd op het Jala Radio. En daar dank ik je heel, heel hartelijk voor. My bro Rakesh, have a very, very nice day too. En ook even kijken. Dan ga ik naar Ria Kalu. Ook voor jou een mooie dag toegewenst. Blijft allen afgestemd op het Jala Radio. In de tussentijd heb ik een andere song voor je klaarstaan. En ditmaal inderdaad ook weer van de twee grootheden in India. Alka Ji en Kumar Sanu. Uit de film Najayesh.

0: Oeh, jealous. Brassa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brassa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Event Center. 10.000 bezoekers. Party peeps. Get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brassa Fest. 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op 1 event, Brassa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brassafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brassafest.nl. Brassafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brassafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt het vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olie-industrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook offensieve vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Marine Le Pen doet volgend jaar gewoon mee aan de Franse presidentsverkiezingen. Dat liet de rechtsradicale politica weten op de Franse televisie, vlak nadat de rechter haar in hoger beroep had veroordeeld. Ze kreeg die straf omdat ze Europees geld zou hebben doorgesluist naar haar eigen partij. Le Pen legt zich daar niet bij neer en stapt nu naar de Franse Hoge Raad om de uitspraak aan te vechten. Aan de Braamstraat in Eindhoven zijn gisteravond 8 woningen ontruimd nadat de politie in een kelderbox een partij professioneel vuurwerk vond. Ze hebben geen enkel risico genomen en zetten de omliggende straten af. De eigenaar van de kelderbox is intussen opgepakt, dat laat de politie weten aan Hart van Nederland. En een peuter die na een val in een zwembad dood was verklaard, bleek uren later in het mortuarium toch ineens te ademen. Dit bizarre verhaal gebeurde op 8 februari in Phoenix, maar komt nu pas naar buiten via politiedocumenten. Nadat medewerkers van het ziekenhuis de ontdekking deden, is het jongetje met spoed per helikopter naar een ander ziekenhuis gebracht. Hij heeft het incident overleefd en mocht na een tijdje zelfs weer naar huis. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon, daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Ujala Radio, raat of dien, 24 ghante lagataar, aapke liye, doorgaat ie. Aur haan, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: Casa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd, tussen Leidschendam en Knoopend Hoogvliet, 10 minuten vertraging, 1 rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam, tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Bresseplein, 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel. Een kwartier vertraging, daar zat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: RJ, goedemorgen met RJ. Hallo RJ, goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisaat, ghar ghar me, auto me. Chahe jahan par bhi hai, aap Ujjala hi Ujjala sunte hai. Ujjala kisaat, een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

0: Inmiddels geworden 10 minuten over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is woensdag 8 juli 2026. En Auntie Jessie ook een hele mooie dag aan jou toegewenst. En alle andere mensen die luisteren. Ook Sadesh, een fijne werkdag. Het wordt weer lekker warm als gisteren. Dus we genieten er volop van, hè. Oké, en dan is het ook alweer tijd voor de uptempo songs. De current songs, kan je ook wel zeggen. En een van die current songs, dat is Current Legale, is uit de film Circus. En daar ga ik vandaag mee van start. Goedemorgen Nederland.
1: Everybody ready?
2: Ready, ready.
1: Beats ready, hè? Shabai? White testing 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: keren te legaan, hè? Ja. Nakasha, sis, was dat samen met Dhani Bhanushali, Junita Gandhi en Leo, George en Vivek. Die allemaal aan hebben meegewerkt. En we gaan gelijk door met de volgende. 7:15 de uitzending van Ujala Radio. Nou, uit je pyjama allemaal, hoor. Is het tijd om naar het werk te gaan? Of naar school nog?
1: Lieke

Ik zei niet voor niets uit de pyjama's nu, hè. Korta pyjama was dat van Tony Kukker. Oké, straks krijgen we nog muziek van Sunny Johan, ook van Jojo. Maar eerst gaan we naar het weerbericht. Want de dag die start met vrij veel bewolking. Volgens Auntie Jessie was het dat ze daar al lekker zon had in Den Haag. En hier is het behoorlijk bewolkt door in Amsterdam Zuidoost. Maar ik wens u allemaal een hele fijne dag toe. Dus de dag start met vrij veel bewolking. In plaatselijk vallen er ook nog een paar spatjes motregen. Vanmiddag breekt de zon wel steeds vaker door. En vooral aan de westkust wordt het flink zonnig. De wind is matig en komt uit een noordwestelijke richting. En de maxima liggen tussen de 21 graden in het noorden en 26 graden in het zuiden. Ja, en morgen wordt ongeveer een stukje warmer. En voor vandaag moeten we het houden tussen de 21 en 26 graden. Gisteren was ook zoiets, maar er was die wind erbij en dan voelde het wel lekker aan. Maar af en toe toch wel een beetje chili chili. Ja, dat zeiden de mensen dan. Als je binnen bent, dan voel je er niet veel van. Anyway, we gaan door met Jojo Hanny Singh.

van Yo Yo, Honey Sing, Melody Roja. En dan zei ik het ook al dat we ook Sunny Johan in het programma hebben. En dit is dan de poppensong die ik je wil laten horen, Miriadine.

By the way, Shanta, dankjewel voor je appje. En dat is Shanta met een J. Je bent onderweg naar Middelburg, je kantoor. Ik wens je een hele fijne werkdag toe. En alle andere mensen die naar het werk toe rijden en luisteren naar Ojala Radio, have a very nice day.

Oké, dat was dus van Sunit Hichahan en nu kan ik nog meer liedjes gaan afdraaien voor je. Maar dan is die ene weer te lang en die andere dan weer te kort. Oh ja, deze zou ik wel weer kunnen afdraaien. Dat doen we dan voordat we met de nieuwtjes gaan beginnen.

Half acht precies in de uitzending van Ojala Radio. Ja, daar heb ik ook eerst nog wat appjes erbij gekregen. Van Mieke uit Den Haag. Een hele fijne werkdag ook voor jou. Waar ze Gerda Moerli zijn ook van de partij. En even kijken. Margriet, een mooie dag aan jou toegewenst. En de groeten aan Waldo. En ook mijn matchmaker is erbij in Amstelveen. En luistert ook altijd naar Ojala Radio. Bye, Hadji Abdul Wahab. Dennis, ook een hele mooie dag aan jou toegewenst. En heb ik mijn broer Rakesh al gezegd? Jawel, dat heb ik ook al gedaan. Dus bij deze allen een hele mooie warme dag toegewenst. Dan gaan we beginnen met de nieuwtjes. Een Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is gisteravond vermist geraakt tijdens een vlucht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. En dat meldt de Pakistanse luchtvaartautoriteit op Facebook. Aan boord 5 bemanningsleden. Het vliegtuig was onderweg vanuit VAE naar de Pakistanse kuststad Karachi. En op ongeveer 300 kilometer ten westen van de stad meldde de piloot dat er problemen waren met de navigatie en vroeg de piloot de luchtverkeersleiding om hulp. Rond 9:50 lokale tijd werd gezien dat het vliegtuig snel daalde en kort daarna verdween het vliegtuig van de radar. Het vliegtuig is mogelijk neergestort in de Arabische Zee. En de autoriteiten hebben een zoekactie opgezet, meldt de Pakistanse krant Dawn. En verder is er geen ander bericht meer hierover naar binnen gekomen. Maar zodra er meer binnenkomt, dan krijg je dat ook van ons te horen. Ik naar een ander berichtje toe. Bij een verkeerscontrole in de Amerikaanse stad Houston heeft een agent van de Immigratie- en Douanedienst, ICE, een Mexicaanse man doodgeschoten. Veel details zijn nog niet binnengekomen, maar het lijkt te gaan om de eerste dodelijke schietpartij door een ICE-agent sinds 2 omstreden doden begin dit jaar in Minneapolis. Volgens een verklaring van ICE is het dodelijke slachtoffer de Mexicaanse man Lorenzo Salgado Arroyo. En hij zou illegaal in de VS zijn geweest, meldt ICE. De Immigratie- en Douanedienst zegt dat Salgado Arroyo werd gestopt bij een verkeerscontrole tijdens een gerichte handhavingsactie. En het ging volgens ICE mis toen de man bevelen niet opvolgde en probeerde een ICE-agent aan te rijden. De confrontatie leidde ertoe dat hun agent dus uit zelfverdediging zijn wapen trok en deze gebruikte en de bestuurder ook raakte. Er zijn nog geen videobeelden van dit incident opgedoken in Houston, maar dat zal wel gauw gebeuren, want je hebt overal mensen en camerabeelden. Dus dat zal wel binnen niet al te lange tijd ook naar buiten komen. Nou, dan heb ik nog een ander vliegtuig. Nieuwtje voor je. Flinke pech voor vakantiegangers die vorige week met een Ryanair-vlucht van Milaan naar Alicante wilden reizen. Het vertrek moest 3 uur uitgesteld worden vanwege een mugginvasie. Weer wat anders, hè? Koffers netjes in het ruim, alle passagiers op hun stoel en hun seatbelt is vast. Niets leek het vertrek van Ryanair vlucht FR1423 vorige week vrijdag in de weg te staan. Maar een zwerm muggen gooide echter op het laatste moment roet in het eten. Deze ongenode gasten die drongen het toestel binnen langs de vliegtuigdeur, die minutenlang open bleef staan. En uit de beelden die de Italiaanse Alice Piscitelli maakte, blijkt dat er werkelijk overal in het vliegtuig muggen zaten. Tijdens het boarden viel al op hoeveel muggen er rond het vliegtuig hingen. Ja, wat was er dan? En op TikTok is het een en ander hiervan te zien. De mensen zeggen, ik heb nog nooit zoveel muggen bij elkaar gezien. De stewardessen deden met vliegenmeppers hun best om de muggen te doden.
Maar ook dat bleek geen oplossing te zijn. Na een half uur werd de knoop doorgehakt. Want met dit toestel zou er niet meer gevlogen kunnen worden. Was te onveilig voor de mensen. 7:55 kom. Laten we maar even gaan naar onze 70s song. En wat heb ik dan vandaag nou voor je uitgekozen? Even kijken, waar is die nu? Zal ik deze voor je zetten? Dat is eentje uit 1975.

Ja, en dat was weer zo'n geweldige song van Shailendra Singh en Asha Bhosle uit de film Ravichakar. En even kijken, naar welk nieuws gaan we nu ook weer naartoe? Want dat is allemaal belangrijk ook nog aan je door te geven. En dan heb ik ook weer even kijken, dit voor je. Ja, dan moet het wel beginnen. Ja, hier is hij dan. Twee politieagenten. Nee, wacht even. Ik moet wel bij het begin beginnen. Dit is wel zo'n paar uur geleden geüpdate. Het is wel een berichtje van een tijdje geleden. Maar het is nu pas dus naar buiten gekomen. Een peuter die in een zwembad in de achtertuin van een woning in een buitenwijk van de Amerikaanse stad Phoenix werd gevonden en dood werd verklaard, bleek enkele uren later nog te ademen. De jongen lag toen al in het mortuarium van een ziekenhuis. De hulpdiensten die werden in februari was dat rond 5:30 naar de woning gestuurd na een melding van verdrinking. En dat blijkt dus uit de recent vrijgegeven politiedocumenten. Ze probeerden het 18 maanden oude kind te reanimeren voor ze hem naar het ziekenhuis brachten, waar de jongen ongeveer een uur later ogenschijnlijk overleed. Twee politieagenten die hadden al meerdere keren mogelijke tekenen van leven gezien, maar het kind werd na behandeling toch door het medisch personeel naar het mortuarium in het ziekenhuis gebracht. Ja, de artsen zeiden ook weer van doe uw ding en laat mij het mijne doen. Want zij weten het allemaal wel beter. Hij zegt ook nog wel, ik ben niet voor niets geneeskunde gaan studeren. Nou, toen een team van de plaatselijke lijkschouwer arriveerde, troffen ze de jongen ademend aan. Waarna hij per helikopter naar een ander ziekenhuis werd overgebracht. De jongen heeft het incident uiteindelijk overleefd en is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. En het gaat ook goed met hem. Maar ja, zo zie je maar. Er is nog ook onderzocht of de ouders nalatig zijn geweest. En dat is dus allemaal later naar buiten gekomen. Want volgens de rechercheurs hing er een sterke marihuana-geur in het huis en stonden er deuren open, waardoor de kinderen mogelijk zonder toezicht toegang hadden tot het zwembad. En zo gaat dat allemaal als je even niet oplet. Klein ongelukje. En het is zo gebeurd. Maar het is dus nu pas naar buiten gekomen. De politiedocumenten van Amerika hebben er lang over gedaan. Maar ze durfden het nu pas nadat ze zeker wisten van dat het goed gaat met het kind om dat naar buiten te brengen. Maar goed, ander nieuws. Hier in Eindhoven. In een kelderbox van een flat in Eindhoven is gisteravond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. Uit voorzorg werd een deel van de flat ontruimd. Rond 10:30 s'avonds mochten de bewoners weer terug naar huis. Ook werden een aantal omliggende straten afgezet. Het ging om professioneel vuurwerk dat bijvoorbeeld bij vuurwerkshows wordt gebruikt. En daar heb je een vergunning voor nodig, maar dat had de man niet. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Hij woont ook zelf in het appartementencomplex. En de politie kwam in actie na een tip over het vuurwerk. Als dit vuurwerk vroegtijdig tot ontploffing was gekomen, dan was de schade niet te overzien te zijn geweest. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om het vuurwerk af te voeren. En dat is dus daarna vernietigd. Ja, ze doen hun best daarvoor. Dan gaan we weer even verder met de andere songs die ik voor u heb uitgekozen. 7:45 precies. Goedemorgen Nederland.

Zo krijg je al die mooie songs te horen hier bij Ojala Radio, nietwaar? Een geweldig liedje was dat ook weer. Uit Patti Patni Arvodo. Nou, wat voor nieuws hebben we nog meer? Ja, uiteraard gaat het allemaal over voetbal, hè. Die Egyptenaar Zico, die is met tranen in de ogen, zegt men, oneerlijk behandeld door de scheids, geeft hij aan. Maar ja, de anderen zijn dan ook weer blij. Zwitserland, die wint dus na penalties van Colombia en is voor het eerst sinds 1954 WK-kwartfinalist. Nou, die kan het dus nog verschoppen. Anyway, een 37 verdiepingen hoog gebouw in het centrum van New York, die dreigt in te storten. Bouwvakkers ontdekten in de ochtend scheuren in het gebouw. Niet veel later bleken verschillende structurele steunbalken ingezakt te zijn. De omgeving van het gebouw in Manhattan is vanwege het dreigende gevaar ontruimd. Verschillende verdiepingen van het kantoorgebouw dat zou worden gerenoveerd om woonappartementen van te maken, die staan dus op instorten. Dat meldt ABC Eyewitness News. De 21ste tot en met de 26ste verdieping zouden al zijn beschadigd. En Zohran Mamdani, over deze man gaan we straks ook praten, burgemeester van New York, heeft tijdens een persconferentie gezegd dat het gebouw instabiel is. Verschillende gebouwen in de omgeving, waaronder een hotel en een school waar zo'n 400 leerlingen op zitten, zijn daarom ontruimd. Er zijn tot nu toe geen gewonden gemeld. Zo, dan gaan we nu naar Jagadee, Jay Shah en Rishi Rich, Miri Banjar.

Oh baby, Miri Benneja bij Richie Rich en bijgestaan ook door de andere guys, Jackie D en Jean is dat. Ja, dan moet je wel bij de les blijven. En deze hebben we al gehad, dus gaan we naar die andere. Dat is een lekkere chutney song van Neil Kamal Singh. Neil Kamal Singh is in deze ook wel bijgestaan door... Andere artiesten zijn friends uit de film Dhamaal.

wat een heerlijke song. We zaten ook weer. Je wordt er lekker vrolijk van. Als je nog in bed ligt dan. Dan sta je meteen op en begin je te dansen. Even lekker bewegen. Dat is altijd goed voor jezelf. En dan, ja, ik ga nog een ander liedje voor je gaan draaien dat even kort is. Maar, oké, laten we deze dan toch maar even erbij halen voordat ik naar die andere song ga. Onze 70s song. Ja, die is vrij kort. Dus vandaar nog even deze.

0: Mijn Nacho jobte leuk. Ja, dat is zeker ook een geweldige zang. Maar goed, ik ga nu gauw naar deze toe. Ik ben eigenlijk ook alweer te laat hiervoor. Eigenlijk zou ik hem dus daarna voor je moeten afdraaien, want het is een mooie zang.
1: Oh, dit.

0: I'm Kumasano, Kumasano, Kumasano, Kumasano.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht. Dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Rasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Iran heeft gisteren 3 schepen aangevallen in de straat van Hormuz en daarmee het staakt-het-vuren geschonden. Amerika heeft daarmee direct opnieuw sancties ingesteld tegen de Iraanse olie-industrie. Volgens Iran schenden de Verenigde Staten hiermee juist het eerdere vredesakkoord. Als reactie voerde het Amerikaanse leger vannacht ook vergeldingsaanvallen uit, waarbij ruim 80 Iraanse doelen zijn bestookt. Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. De frustratie zit diep vanwege een cruciaal moment vlak voor de beslissing. Egypte claimde een strafschop na een vermeende overtreding, maar de arbitrage wilde daar niets van weten. In de tegenaanval die volgde sloeg Argentinië genadeloos toe en heeft de wedstrijd beslist. En de voorbereidingen voor het Achthoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 Zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 Zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon, daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Raza Milafest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat 250 kilometer file. De meeste vertraging is er op de wegen in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een kwartier op onthoud. Daar staat een vrachtwagen met pech. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg een half uur vertraging. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knopen de Bresseplein 20 minuten vertraging door werkzaamheden op de A20. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht 20 minuten. En op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel ruim een half uur op onthoud. Er staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

Inmiddels geworden 9 minuten over 8. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ook Lutschman G, hartelijk dank voor uw appje. En geniet ze daar in Scheveningen van Ojala Radio. Ook Marianne in Groningen wens ik een mooie dag toe. Ik weet dat Gisela ook altijd meeluistert, maar soms moet je ook op de kleintjes letten. Dan heb je het wat drukker om dan nog een appje te sturen. Even kijken als ik niemand ben vergeten. Heb ook een appje gehad van... Ja. Ben ik de naam even kwijt hoor. Maar goed, in elk geval. Iedereen die luistert naar Ojala Radio. Hartelijk dank. En ik zei het ook al. Ik ga straks een en ander doorgeven over Zohram Mamdani. En als je je afvraagt wie is dat ook alweer... Blijf luisteren naar Ojala Radio, dan krijg je te horen wie dat is. En wat ik allemaal van hem weet. Oké, we gaan door met die 80s song. Deze heb ik al heel lang in de player staan. Dus ik denk van, laat ik het nu maar eindelijk voor je gaan afdraaien.

Ja, prachtig liedje hebben we dus gehoord uit Art, Willem Art. En straks ga ik je dus vertellen over die Zohram Mamdani. Wie hij precies is, dat zijn de bijzondere weetjes vandaag in dit programma op de woensdag 8 juli 2026. Dus blijf gewoon afgestemd op Ujala Radio. Nou, dan wil ik het nu nog even rustig aan doen hoor. Met deze van Harshdeep Kaur uit Jab Tak Hai Jaan.

hartstikke koor uit de film Japta Kajan. Een van de best songs van deze dame, hartstikke koor. En het is nog altijd even mooi als je daarnaar luistert, hè. Als je het zo hoort, dan denk je van wauw. Ja. Ik ben blij dat met je te delen hier bij Ojala Radio. Niet waar, Jasmin? Je geniet van de mooie songs in de metro op weg naar het werk toe. En hey, wat zeg je? Kijkt uit naar je pensioen? Ik kan me dat bijna niet voorstellen, hoor. Je bent zo'n bezige bij, meis. Groeten aan Akbar Bhai. En ik kijk er naar uit. Ik zie je later ook wel. Ja. Dan gaan we het lekker vieren. Gezellig eten met elkaar. En nu weet Chitra en Andrew ook aan jullie een hele mooie dag toegewenst. En dankjewel ook voor je appje. Je zegt ook dat je geniet van de mooie liedjes. Vooral die van Jagjit Singh van daarnet. You love it. I love it too. En Shanta uit Lelystad, dankjewel ook voor jouw appje. Ook een mooie dag aan jou toegewenst, Mila. Hartelijk dank. Ook Joyce uit Brabant. Kees, jij zit alweer op 25 meter hoogte. En je geniet van Ojala Radio en dat is heel goed. En Raj, ik heb je nog niet gehoord. Slaap je nog? Nee toch? In elk geval een mooie dag ook aan jou toegewenst. En ja, ze is er nog altijd niet. Ik kan weer aan niet, maar ik weet dat ze gemist wordt. En ze zal gauw weer van start gaan, denk ik dan. Maar in elk geval een mooie dag aan jullie allemaal toegewenst. En blijf luisteren naar Ojala Radio. Zo, ik denk dat ik iedereen nu heb gehad wat de appjes betreft. En dan gaan we straks over Zoograam praten. Ja, in elk geval geniet van deze song ook. Wallaji uit de Cocktail 2.

Great song है जवानी तो इश्क होना है. Ja, en deze heb ik in het begin veel voor jou gedraaid, hè. Be Dead van de Wiener Twins.

Op Sitar Muziek biedt dit gemaakt door de Wina Twins. Met andere woorden, Ranjani en Bhairavi. En twee meiden die dus Indiase muziek instrumenten bespelen, zoals sitar, roet, van alles en nog wat bespelen ze. En ze maken mooie muziek. Anyway, ik heb het over Zohram Mamdani, onze weetje van deze dag. Zohram Kwame Mamdani. Hij is in Kampala geboren op 18 oktober 1991. Een Amerikaanse politicus. En sinds 1 januari 2026 is hij de burgemeester van New York City. Ik dacht, Mamdani, laat ik hem even gaan opzoeken, want er klinkt iets bekends aan hem. Ik wist niet waarom, maar ik moest het opzoeken. En ik heb het gevonden. Hij is dus geboren in een familie van Indiase afkomst in Oeganda. Hij is lid van de Democratische Partij. En ook nog van de Democratic Socialist of America, DSA. Daar was hij van 2021 tot en met 2025 afgevaardigde voor het 36e district in Queens van New York State's Assembly. Zohram Mamdani werd geboren in een familie van Indiase afkomst in Kampala. Hij is de zoon van de Amerikaanse filmmaker van Indiase afkomst. En als ik de naam Miraner zeg, dan denk je, hè, wie? Ja, de jongelingen weten daar niks van. Maar Miraner ga ik er zo meteen over vertellen. En zijn pa is academicus, Oekandese academicus, Mahmoud Mamdani. Mahmoud is een professor aan de Columbia Universiteit die kolonialisme bestudeert. Directeur van Makerere Institute of Social Research in Oeganda. En kanselier van de Kampala International University in Oeganda. Mahmoud die gaf dus Zohram de tweede naam Kwame. En daar de Ghanese politicus Kwame Nkrumah. Nkrumah die was dus leider van zijn voorgangerstaat, de Britse Goudkust, van 1952 tot 1966. Nkrumah hield toezicht op de onafhankelijkheid van Ghana van de koloniale heerschappij van de Britten in 1957 en was dus de eerste president en eerste premier. Er is nog veel meer over deze Kwame Nkrumah te vertellen, maar laten we blijven bij Zohram. Zohram Kwame dus. Het is heel veel om over hem te vertellen, maar ik ga weer terug naar zijn ma, Miraner. Miraner is dus filmmaker. En als ik zeg Salaam Bombay van 1988, dan gaat er een belletje rinkelen bij de meeste mensen die van films houden. Haar film Salaam Bombay die werd genomineerd als beste buitenlandse film. Beste een niet-Engelstalige film, Salaam Bombay. En daarnaast had ze ook nog Mississippi Masala gemaakt. Mississippi Masala, dat zegt ook heel wat. Een Amerikaanse film uit 1991, geregisseerd door Ma Miraner. En de hoofdrollen werden vertolkt door, ja, hij was de knapste man, Denzel Washington en Sarita Chowdhury. De film is ook genomineerd voor de Gouden Leeuw. En daarnaast hadden we ook nog Monsoon Wedding. En daarvan heeft ze dus de Gouden Leeuw gewonnen. En dan was ze ook nog genomineerd in 2004 voor de film Vanity Fair. Salaam Bombay die heeft dus ook nog een andere nominatie gehad voor buitenlandse film. En dat was de Caesar Award. Maar is alleen maar genomineerd daarvoor. En dan had ze ook nog een andere film gemaakt. En dat was September 11, 9-11.
In 2002 had ze dat was ze genomineerd geworden. En zo heeft ze nog veel meer nominaties op haar naam staan. Want ze heeft niet alleen maar deze films gemaakt, maar heel veel andere movies. The Namesake zegt je zeker ook wel wat in 2006. Op New York, I Love You in 2009. Ja, deze ma van Zohran Mamdani is niet zomaar een ma. Ze is getrouwd in 1991 en 1991 is hij dus geboren. Dus ze was al in verwachting toen ze trouwde met Mahmoud Mamdani. En nog veel meer te vertellen hierover. Maar dit was dus waarom het mij zo aantrok om hem zijn naam te gaan opzoeken. Mamdani dus. Zohran Mamdani, de burgemeester van New York City. Daar hebben we vandaag zulke bijzondere weetjes dus erbij gehaald. Dat was leuk om te weten, toch? Maar nu weet je ook wie hij is. En hij is ontzettend populair nog steeds in New York City. Hij laat dus ook nog altijd van zich horen. Anyway, we gaan even door met muziek. En dan draai ik deze voor je. Uit, even kijken. Dat is ook alweer uit 2000 Millennium Song. En de beste song geweest ook nog. Gewoon op jaar, hè.

En dat brengt ons naar bijna 9:15 in de uitzending. Tot 9:00 zit ik eraan. En daarna krijgen we nog heel veel mooie songs hier bij Ojala Radio. En ik denk dat Koffie en Chai ook alweer erbij zal zijn tussen 12 en 1. Dus blijf gewoon afgestemd op Ojala Radio, want al die goede omroepers en mooie liedjes krijg je dan ook weer te horen hier bij Ojala Radio. Zo, dan heb ik nog een ander prachtig lied voor je klaarstaan. Zal ik die zetten of deze voor je zetten? Nou, weet je wat? Deeltje Dos Santje, die is zo populair ook nu. Laat ik deze Charmer song van hem maar voor je erbij halen.

Dat was dus deze aura uit Jarmer van Diljit Dosanjh, acteur en zanger, musicmaker, noem maar op. En anyway, ook Sujit wens ik een fijne dag toe en Rashid uit Amsterdam, fijne werkdag voor iedereen toegewenst. Dit wil ik ook nog eventjes met je delen. De Amerikaanse zakenman George E. Johnson is overleden op 99-jarige leeftijd. Als ondernemer was hij een pionier in cosmetica voor de zwarte consumenten. En passant hielp hij ook nog het invloedrijke muziekprogramma Soul Train Nationaal in de markt te zetten. Johnson werd in 1927 geboren in het diepe zuiden van de VS, maar op zijn tweede trok zijn gezin al naar het noorden. Als onderdeel van de grote volksverhuizing om banen te zoeken en racisme te ontvluchten, kwam hij in Chicago terecht. En hij zegt zijn moeder daar dankbaar voor te zijn. Ze hebben zich uit Mississippi kunnen wegrukken als het ware. En daar is hij dus blij om. Als twintiger had hij ook allerlei baantjes. En zo kwam hij bij een barbier terecht. En hij ontdekte dat de man gewoon veel geld als water verdiende met het ontkroezen van het haar. Ja, en zo is hij dan ook daarmee begonnen. Want ze wilden ook dat gladde haar hebben. Nu hebben ze allemaal een pruik op hun hoofd hoor. De meeste van ze, de mannen niet. Of die scheren zich kaal, dan is dat ook makkelijk voor hun. Maar goed, hij is dus uiteindelijk ook met van hot naar her gegaan. En uiteindelijk heeft hij dus in de muziekwereld zijn naam weten te maken. Maar hij zat niet stil, want ook de cosmetica trok hem aan. En voor de zwarte consument heeft hij dan voor de zwarte huid heeft hij dan heel veel ontwikkeld. We gaan even door met wat muziek hier zo. En dat waren dan al de nieuwtjes die ik vandaag voor u had.

Chandemira Dil, dat was weer zo'n prachtig lied van Fahim Abdullah dat we hebben gehoord. En dat brengt ons weer naar 6:06. Tijd geworden om u nu te groeten en u een hele fijne dag verder toe te wensen. Het wordt vandaag tussen de 21 en 26 graden, hè? Dus dat wordt weer een lekkere dag. Wel in het begin wat bewolking, hier en daar misschien een spatje regen. Hangt er allemaal ook wel weer vanaf, hè. En even kijken met welk lied ik eruit ga. Oh ja, met deze ga ik er vandaag uit. Even een song van een tijdje geleden waarmee ik uitga. Ik wens u dus een hele fijne dag toe. Dankjewel allemaal voor de appjes. En blijf vooral afgestemd op het Jala Radio. Want ook vandaag weer hebben we koffie en chai. We hebben stampot, zo dacht ik, rond een uur of 5 of 6. En uiteraard is Ratten ook weer van de partij. Niet waar? Een hele fijne dag verder toegewenst. Blijf afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Signing off, RJ. Shubdinek Mubarak Din. Namaskar Allah Hafiz. Gate Gungunate Armuskurate Rehna. Tot morgenochtend om 6:30.

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan het op. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dadudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: आपके घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza en Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op 1 specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde. Maar die info bleek dus onjuist. Amerika had wel toegang tot de inner circle van Poetin. Juist daarom waarschuwden de Amerikanen de rest van de wereld dat de oorlog eraan zat te komen. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de voorbereidingen voor het Achterhoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. Daarom komen meer dan 100 Zetmaaiers uit het hele land om te helpen het gas weer een stukje korter te maken. De combinatie van het warme weer en de neerslag heeft ervoor gezorgd dat het gas flink is gaan groeien. In een mum van tijd hadden zich al meer dan 200 Zetmaaiers gemeld. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon, daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: Brasa Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse-Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse-Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ruim 150 kilometer file. De meeste files staan in Brabant en Rotterdam. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden-West en Naarden een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld 10 minuten vertraging.

0: en Barneveld 10 minuten vertraging. Er zat een vrachtwagen met pech. En op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh, Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye, Ujala, is van heel Nederland, tu jaan hai toh, Dhindora baja dijiye.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. En de voorbereidingen voor het Achthoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Epigal Javoge. U luistert naar Ujala Radio. Voor informatie kijk je op www.ujala.nl. En nu, Zahab Hassan met Jana. Zindagi se nahi Jana.

0: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio. You are.
1: Ujala Radio Headlines. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. En de voorbereidingen voor het Achthoekse festival De Zwarte Cross zijn in volle gang, maar de organisatie zit met een opmerkelijk probleem. Het gas op het festivalterrein is te lang geworden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL.
2: Oudjala's Brasa Milafes Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Tunabhul. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens.

0: hier, gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf in IJmuiden er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen, vaak te laat. Tata kreeg hier al vaker boetes voor, maar na een massa-aangifte van 800 omwonenden grijpt justitie nu harder in. Nederland was er tot het allerlaatste moment van overtuigd dat Rusland in 2022 Oekraïne niet zou binnenvallen. De Volkskrant schrijft dat de AIVD en de MIVD vertrouwden op één specifieke bron binnen de Russische overheid. Die volhield dat Poetin helemaal geen oorlog wilde, maar die info bleek dus onjuist. De paniek is groot in het centrum van New York, want een leegstaande wolkenkrabber van 38 verdiepingen dreigt elk moment in te storten. Bouwvakkers zagen ineens dat de boel gevaarlijk aan het verzakken was. De burgemeester zegt dat ze nu snel proberen de zwakste verdieping te stutten om de boel te redden. De hele buurt is intussen afgezet en een hotel en school vlakbij zijn meteen ontruimd. En de coronaperiode is dan wel voorbij, maar veel horecaondernemers voelen de nasleep nog elke dag. Ze kampen nog altijd met opgebouwde schulden, terug te betalen coronasteun en personeel dat destijds definitief naar een andere sector is overgestapt. Bert Mulder is de voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland en zegt dat er ontzettend veel verdriet is geweest achter de voordeur. Het weer nog, vandaag veel wolkenvelden, maar tussendoor ook zon. In Zeeland heb je de beste kans op zonnige periode. De temperatuur loopt uiteen van een graad of 20 aan de noordkust tot zo'n 23 graden in het midden. En het zuiden spant de kroon, daar stijgt het kwik naar zo'n 24 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt de heen. Orham. Aapse Baatkeringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: you are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Brabant en bij Rotterdam. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen knooppunt Empel en de afrit Geldermalsen is de vertraging 3 kwartier door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens een kwartier oponthoud. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein ook een half uur extra reistijd door de werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Okay, Ujala Radio, ye hai priya sunne wale live karyakram aap sun rahe hain. Aapka hamara saath thoda der tak rahega. Normally tar ho rahi hai main Ali Mar Metin coffee and chai. Met Lloyd Mahavir. Aaj na. Aaj khali coffee. Ki hum boli aaj khali chai. Ek veni to Lloyd the coffee is of ek the ben. Main na fal aaj khali coffee. En door de week natuurlijk koffie en chai. Dus kalia hum ghumat rahi kahun pe. Tum ghum le natuurlijk, sadichar ke din. En dan kom je mensen tegen en werkelijk iedereen in heel Nederland. Die luistert naar koffie en chai. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Ki itna log sunega, koffie en chai. Gali gali hum jaila, door door jaila. En ik ken die mensen echt niet hoor. Maar die mensen spreken me aan. Of ze horen mijn stem en ze zeggen van... Hey, toke hem chinila. Tuto radio me bati aiga. Ujala radio pe bati aiga. Toke hem sunila. En een van die mannen zei gisteren tegen mij van... Ja, een bus met jalaila. Idar udhar jaila samaan lever kare. Maar als koffie en chai er is, dan stap ik niet uit de bus. Dan blijf ik gewoon in de bus zitten. Ja. Hij zei, hoe wega jaar. Ham na bolila. Ham toke bataila kunchi admi.

Leuk. Oké, hemai li baat hier aan pe, dan ja gewoon, omdat hamme haiga, een ghanta hamme haiga samay, dus een ghanta ham toor saad debe. Or tu hamar saad diye. Ujala radio par yar. Haiga mahina hai. Ja, aadha baris jon haiga 2026 ke don hoi ge haiga. Dus aadha baris jon ab baki ba. Laten we dat een, nou ja, met z'n allen een fantastisch half jaar maken. Eerste half jaar met door Kushna, luk bhal kuch garbaral ba. Geef de moed niet op, gewoon doorgaan. Hem lukt bati na jaar, saath hi saath. Jaise tu sochle rehle, hardam aise na ho veega jeevan mein. Kabhi kabhi kuch aise ho jayega, jon tu na mangat rehe, jon tu na sochle rehle. Maya, that's life, hoort bij het leven. Aadha baris biedt gehe, dus misschien heb jij je doelen van dit jaar al bereikt. Maar misschien zeg jij van na mang, abbe hamme kuch na kuch kamti ba, aur kuch hum kare mangila is saal mein. Ta abbe deer na haiga, abbe aadha baris hai yaar. Aadha baris jane kitna din haiga? 180 dagen, zeg ik het goed? 360, nou ja, 180 dagen zeg, aur jada zelfs. Zoveel dagen heb je de tijd nog. Kuch kar. Or hamesha Ujala Radio suniye natuurlijk. Trouwens, de stem die we net hoorden was van een Virej. Ook er bare mein hum batai sakila kuch acha van de formatie Sensation. Ohu rahega trouwens Brasa Mela pe. Virej bhi rahega wahan pe. Met Sensation. Brasa Fest hame bolek chahega. Brasafest.nl tu jaike dekhle. Brasafest.nl Hangama yaar, bahut jabardast programa hoga. Aur kya kya hai apna agli baat hi dekhi to. Us mein hai pagam frikit number opgeset hoor, want e wali hame chahiye rakhe ke dus humne nahi kahe na khelis. Ah, hum jo ulta knop pe druk karabe, dakhati nahi spela. Ik ga gewoon wat artiesten de revue laten passeren die erbij zijn allemaal op Brasafest. Brasafest.nl, to dekle. Ja, to direct. Surf er meteen naartoe, naar Brasafest.nl. Want toen zocht je het hier, kan je ze likken. Ga gewoon naar de Facebookpagina van Ujala. Ujala.nl, to maanpe dekle. Brasafest.nl. Ik wil linkje haiga. Maar toen ik daar je toe dekle, die website pe. Dan ben je meteen verkocht. Ham toke beloof karila, ham toke ni mantra deila, davat deila, om te gaan kijken. En zij is er ook bij hoor. Dit is trouwens de stem van Rani. Zij is er ook bij. Ham nai nila, sab artiest ham chala paap ki na aaj. Koshish karabe. Je ziet ze allemaal daar, je hoort ze allemaal daar. Op één festival. Sabse Barka Festival. Isaal ke. Sabse Barka Hindustani Festival. 2026 ke. En natuurlijk moet jij erbij zijn. Natuurlijk wil je dit niet missen. Sanitjer, 29 augustus. Ja, zaterdag. 29 augustus. En zondag, 30 augustus. Doei din. Jabberjus. Jabardast programma dekhenge, sunenge, hamara saath banayenge. Hum log aapke saath rachayenge wahan. Den Haag shahar mein yaar, The Hague. Aur kahan pe ho sakega? Jahan Hindustani ke hum log ke khota hoga. Ya to Den Haag shahar mein. Aur wo bhi ek bahut hi jabardast, bahut hi sundar location mein. Location ke naam tu dekh le, tu Google kar le, ya to hum log ke website pe dekh le. Jia. Jia. K-I-A. Waar pe Ujala komende jaren bahut activiteiten karega. Dus toke aavik pari, toke dekhek pari jaise Vijay bolega. Jia Event Center. Tu Google karke dekhle, ya to chal ja brasafest.nl pe, aur tu dekhle. Dus Rani is er ook bij. Sun le to, kitna mooi gaavega chhoriya. Maar deze is er ook bij hoor. Dekhi to, dan moet ik eventjes wel op het juiste knopje drukken. Yes, hier gaan we dan. Boom. Zij is er ook bij. En ik hoop dat mijn playlist alle andere mensen ook bevat. En anders gaan we links en rechts eventjes erbij moeten zoeken. Jaldi, jaldi. Ujala Radio. Live karikram. Je hebt priya zunne walo. En zij is er ook bij. Videsh ke tu sun le to. Rani ke sun le.

0: Vertel.
1: Toen leek het je gewoon. Ja, toch? Zaterdag 19 en zondag... na 19 jaar, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Take a look. To Dick Le Jourte op brassafest.nl. B-R-A-S-A fest.nl. Eén woord, brassafest. To Dick Le. Zij is er dus bij. Roshana Balgobind is erbij. Maar hij is er ook, hoor. Hij is er zeker bij. All right, there we go.

En zij is er ook bij, hoor. En hij ook. Ja. Sorry, ik naam hem, hoor jij dat soms? Maar, hoe heet ze ook alweer, joh? We gaan het eventjes checken voor je. Varshana, Huyana. Ja, Huyana. Samen met Umar. Wakker te zijn. Natuurlijk live on stage. Toen live zo'n je op Brazzafest. En hier op de nummer staat daadwerkelijk Umar. Maar nu horen we de stem van Huyana. Misschien dat Umar zometeen erbij komt.

उजाला रेडियो ये प्रिय सुनने वालों वो याना वर्षिता

Even kijken of we Oemer erbij krijgen nu. Hamna Sunli Ganwa Agesetje. Ik heb een playlist aangereikt gekregen. Dus ik draai ze gewoon achter elkaar. Dat je playlist wat benijs. Nou, hoe nou mooi ze benijzen, ik dan. Maar dat geeft helemaal niet. Want zij is er gewoon ook bij. Itna dheer artiesten hai ga sunne walo. Even een jalak sunaila aapke khali. Maar zijn er zoveel bij, hè? Dus we gaan nog eentje van Oemer. Die hou je even te goed, van eentje van Oemer. Maar dan gaan we naar deze toe. En hij is er ook bij.

naadje gooi, koop naadje gooi, kaske. En natuurlijk gewoon feesten, natuurlijk gewoon genieten. Ook als je niet van dansen houdt, dat toch gewoon soenier, toch gewoon wat chalier. Je gaat elkaar ontmoeten. Het nou moeilijk, ik ga. Indoor, ik ben bitter, dus ik koor risico naar hij gaat. Die barisch eigen, houwe eigen, ik koor risico naar nul. Maar hier, parkeerplekken, genoeg parkeerplekken. Dus toen je het dan ook je auto kan hebben.

Hey, wel leuk hoor, deze superstar is erbij natuurlijk. Sujal Umrao. Ik wil ook zo naar deze Sujal Wali. Ab jij lijkt op Bjaak, het eraf van blok.

kwam ze allemaal daar tegen. Ik heb een event per jaar. Oké, nou hoef wat gali gali jij kan. Toen ik hem mee je. Iwali mee je. Brassafest mee je. En je ziet ze allemaal in één keer. Orkali je. Brassafest.nl, toedikle. Direct toedikle. Sanitjer hoor, het waar keer Higa. Augustus, je laatste weekend. Sanitjer, 29 augustus. Hoor, het waar. Zondag, 30 augustus. Den Haagse hermee. Indoor. Ik dom ander Higa dus. Tja, hij kraap weer, tja, hij mooi weer. Perfect. Ik dan perfect. Ghana Pina. Allerlei standjes erbij. Alle topartiesten zijn erbij. Die heiga Sujalkia was mij afzoenega. Hij is erbij natuurlijk live on stage. Hila deiga Londua. Mooi guys, na ik aan wat. Am janila, ja ik aan aba, maar mooi lage ik aan sunat.

transfers.nl. Get ready. Get ready to tayar hoja. En haal je super early birds kaarten nu direct. Super early bird, ook er maar klap bij. Ik dam sasta met oké milega isai. Deer karie, dat thora zo jada bharie. Toen jaldi se kinie, dan ga je profiteren natuurlijk. Sujal, iPhone stage.

0: Wahre.
1: Je komt meteen in de stemming, toch? Hey, deze hebben we al gehad, toch? Dit is Wie Rish.

Ik heb het op Hissonië, het is live on stage. Ieder keer bij jaar. Wat is dit? Dit is een. Nee, dit is een verkeerd nummer. Dus Iwalipe hem en dat jij het na toch? Iwalipe wel. Iwali wel. Dit je toch eventjes, kan je zeggen, was zo roeweega.

0: En dit is dan de stem van Afisha. Afisha, live on stage. Umar Waqit Hussain, live on stage. Shivam Rajaram, live on stage. Varshita Huyana, live on stage at Brassa Fest. Sujalum Rao, live op brassafest.nl. Kiran Kedar, ook aanwezig natuurlijk, helemaal live. Fasil Waqit Hussain is er ook bij, natuurlijk, ja, Brassa Fest spin. Rani Datai. Nizam Waqit Hussain, natuurlijk, ja. Brassafest.nl, Petu Dekle, ja. Sanjay Jodha. Natuurlijk. Brassafest, Petu Sunie, of Tu Dekje Sanjay Jodha, ke Roshana Malgobin. Suniar. Suniar is er ook bij, yes. Mukesh Mukha Singh, natuurlijk. Brassafest.nl, Tu Dekle, ja. Mr. Black. Live on stage. En natuurlijk onze lieve Lady Sanjana. Oké, wie toe dekje? Ook er staat wie toe geniet karie. Dit is de stem van Afisha trouwens. Live on stage. Yes. En natuurlijk, als je kijkt naar kalakar, hebben we toevoegd naar elkaar bij steeds. Dus toen al karie, Ujala Radio, hebben we sunaal elkaar bij. Oké, Anupa Bhagwandin is er ook bij hoor. Sunevalo, Anupa Bhagwandin. Natuurlijk live on stage. En Abid Hussain, ook live on stage. Brassa Vesper, Randhir Badri. Yes, Randhir is er ook weer bij. Live on stage. En dan is het nog niet klaar hoor, Divac is er ook bij. Vicky Man. Yes. Al die artiesten helemaal op brassafest.nl. Toe dik elkaar je. Ibo Waqit Hussain. Ibo is er ook bij. Yes. Eigenlijk is heel Belmer erbij. Ja toch? Virish is erbij. En Ranjay is er ook bij. King Layo. Vinay Kalpu is er ook bij. Fardin schijnt een jonge man te zijn bij Tagana fenomeen. Dus we gaan ook genieten van Fardin. Ik ga kijken waarom ik niet een nummertje heb op de background. Dus dat moet even hersteld worden hier. Geen probleem, live programma. Hota Heyar. Donovan is er ook bij. Miss Ansh is er ook nog bij. En Bichun. De kleine lijst wat ik een lambaiga. Antak jaila bolet. Bichun is erbij. Steve Kedar is erbij. En enzovoort. Tussen elkaar je. Gewoon. Ujala Radio. Of hem lukt ook betaal. Begin alvast eventjes te kijken op brassafest.nl. Ja toch? Toen van tak. Dat oké. Patalak jaiga. We gaan kijken of wij nu een nummer klaar hebben van Kiran Kedar. Volgens mij de nieuwste van hem. Eventjes kijken of dit de nieuwste is of niet. Ham sochila, sabse naukwa okar bacha. Ajnabi, kaun hai tum? Volgens mij gaat het zo toch, dat nummer.
1: Ajnabi, kaun ho tum?
0: Ajnabi, kaun ho tum? Kiran Kedar. The newest of him.

gazafest.nl toe. Toe Jarur Aye. Begin het in je agenda te noteren. 29 en 30 augustus. Laat hem toch een band van wat aan de. Toen zocht het hoe je kon kon band geliga te. Hoe geliga kie na geliga. Of hoe wali geli kie na geliga. Wel hem toch een bol chukli bati. Alle topformaties zijn erbij. हमें को लाइस तो के देला छोटा वाली एको छोटा लाइस बड़का लाइस तू मंगिए जाने दिखाई ना ब्रासा फेस्ट पे उतर जाओ एक्सक्लूसिव इस अरबे नेचुरली लाइव ऑन स्टेज उमर एंड स्क्वाड्स इस अरबे आज फिर दिल को हमने सुजल सूर्य के साथ सूर्य बैठा गाना ग्रुप सुजल उमराव इस रोक भाई एक्सप्रेस यस Sarigama Records Crew, the legends, the boys from the Belmer. Yes. Natraj ke saath Shivam Rajaram, live on stage. Brasa Fest par aap sunenge. Diamonds 2000, ja, mag niet ontbreken. Amangila gewoon. The band. Kiran Kedar ki awaaz mein aap sun rahe is waqt. Background par bhi. Sensation met Videsh. Dan hebben we nog een aantal DJ's, een aantal dansgroepen. Ze zijn er allemaal bij, Sunevalo. DJ Shahid is erbij. Dilse Dance is erbij. Naj Nation is erbij. En natuurlijk ook Varun Kajal, Lundake Naj. Nachania, we hebben het allemaal daar. En we gaan naar een ander nummertje doen. Dus een Sunivalo Samai Kamba. Dus om Ganwan hame kaate ke parega. Thora thora kaate ke parega Ganwan. Dus een, maar dat is niet erg toch? Hij is erbij. Aan bol chukli toke toch? Shivam Rajaram is erbij natuurlijk met Baithak. Hoe is die groep van hem ook alweer? Natraj.

Rani, Sunny Air, Verdien, Vinay Kalpo. Ze zijn er allemaal bij. Abid, Anupa, Hans. Diamonds Kesaad. Legends Kesaad, The Legends Kesaad. Nizam, Vasil, Ibo, King Layo. Aur Express Kesaad, Mr. Black, Mukha Singh, Mukesh, Lady Sanjana. De band Kesaad, Kiran Kedar, Miss Ansh, Bechon, Steve Kedar, yes! En Shivam Rajaram natuurlijk, Natraj Kesaad. Ja, deze Shivam. Omer en Squads, Omer natuurlijk, met Hoyana Vashita. Surya Kesaad, Surya Baithagana Group Kesaad. Sujal, Umrao. Live on stage, Brasa Vesper. Exclusive, exclusive Kesaad.

Main stage bij Jabber Jabber, artiesten. Food Plaza en Lounge, natuurlijk heerlijke snacks. Sweets. Natuurlijk ook fashion. Lifestyle, gifts. Zie dat dan. Brasa vibes. Doe aan je. Eind augustus, zaterdag. 29 augustus en zondag 30 augustus. Den Haagse Hermeyer. Gia. Trade and Event Center. अंदर रहेगा इबर्स जोन हैगा मेला जोन हैगा अंदर में रहेगा तू जाला कहेगा यार तू जानेगा जबरदस्त तो आ सकेगा ओपनबार फरफूर से बहुत मक्कलक हैगा मैं तू आ सके अपन ऑटो से भी तू आ सके ट्रेम से भी जोन दनाख में मी रहेगा तू जानेगा ट्रेम 16 बस 24 और तू पहुंच गए ले देन हां हम लोग आए ला यार तोर तरफ Score nu meteen je super early birds kaarten. Direct te scoren kar. Je super early birds kaarten. Op brassafest.nl. Al wapen toe de gitaarke nummer bij je WhatsApp nummer. Heiga. E-mail adres heiga. Toe gewoon taar kar sakeiga. Toe e-mail kar sakeiga. Maar meeste informatie John heiga. Toe gewoon website pepaji je. Brassafest.nl. Mr. Black. Natuurlijk live on stage. Wauw. Wat een programmering, ja. Voor jong en oud. Voor de mensen die wat langer meedraaien op deze wereld. Maar ook voor de jongeren. Wij hebben aan iedereen gedacht. Doei Roche, ja. Doei Roche. Volop gezelligheid. Kaske, gezelligheid. Cultuur. En natuurlijk heel veel beleving, ja. Hamlok is uit. We gaan het zelf maken. Hamlok abonneer barkakker bij evenement. Indoor, Summer Edition. Rassafest. 10.000 plus. Party peeps. Together. Dance shows. Clinics. Workshops. Nachania. Brass bands. Food Plaza and Lounge. Main stage. Wow. Score je super early birds kaarten nu direct. Bam. Sasta met ook emilega, jaar vanaf €8,50. Dus als je met 5 mensen bent of met 10 mensen bent, dan profiteer je van hele lage prijzen. Echt waar. Dus dat is een missie baat, hè? Dan koop je voor alle 10 mensen voor €85 maar. Een kaartje. Dus €8,50 per kaart. Normaliter, toen kon je hier een concert met kon hoepie. Dan betaal je misschien al €85 per persoon. Ik denk ik had die. En hier op Rassafest. Hamd ook zo'n stakker liefde door gaat die. Super early bird. Toe direct zit die kalle. Oké, en dan gaan we naar een volgend nummer toe. Dit was natuurlijk Mr. Black. En dan gaan we naar een... Eentje van Oemer, denk ik. Ja. Dit is Oemer. Hier wel hier een beloofde lied, oké? Onnaast zo'n lied hier, op zo'n eiland. En natuurlijk zometeen eentje van Sanjay Jodha. Yes! Mag niet ontbreken. Ik weet niet, hamnaini Mukesh, wel je goed zo'n maar zometeen eentje van Mukesh, eentje van Sanjay Jodha, eentje van Lady Sanjana. Perfect. Ham sab zo'n eiland, oké? Achter elkaar hier op You World. Ja, het gebeurt hier allemaal live. Terwijl ik aan het presenteren ben, worden de liedjes voor mij klaargezet. Boop, boop, boop, boop, boop. Ga maar lijst mee. Aan hier in de jingle machine. Broeps. Toen Jan het toch? Modern hamlok bati. Dus we kunnen dit soort dingen direct doen.

Yes, beautiful, beautiful song, jaar. En dan Samaya Kamba, dus ik moet een beetje skippen, hoor. Up to soon. Sanjay Jodha is erbij. Manu Grandir Badri, hoor, die ga je zo meteen horen.

wil hebben, dan moet je even achter je laptop gaan zitten. Of achter je vaste pc. Dan krijg je echt de optimale belevenis. Maar het kan natuurlijk ook op je mobiel. Zeker als je handig bent. Brassafest.nl. Toe degele jurte. Toe af een karta direct kinle. Sittike litje joa. Super early birds op dit moment. Dus jij profiteert op dit moment van de aller laatste prijzen. Haat zijn dan niet jator. Toe jaldi zeker. Dan gaan we naar eentje van Sanjay Jodha, waar ik echt groot fan van ben. Van dit nummer bijvoorbeeld. Maar hem echt ook bolen bij Gawike. Sanjay gaat dit zeker 100% live on stage uitvoeren.

Samai kam hai, dus we gaan Sanjay toch eventjes eruit moeten halen. Omdat Samai gewoon kam hai, jaar. Samai thora se aur hatam bolti chalende. Maar we gaan even naar nog een geweldenaar.

0: Mukesh, live on stage.
1: Ek gaye samne roop ki roshni.
0: Braza fest pe yaar. Check it out. Get ready. Geef het door aan papa en mama. Geef het door aan je kinderen. Geef het door aan je mosi, mosa, poa, poepa, nani, aji. Stuur het linkje door van brazzafest.nl. Check it out. Of op de website, de festivalwebsite, de officiële festivalwebsite. Alleen daar moet je je kaarten kopen trouwens, hè. Laat je niet in de maling nemen. Koop het alleen via brazzafest.nl. Kom gewoon naar je hier toe. En dan word je doorgestuurd naar de website van Utex. En Utex dan doet de afhandeling van de ticketing. Helemaal secured, helemaal veilig, helemaal tip-top geregeld. En Utex die voldoet aan alle Europese regelgeving, dus... Oké, Cochintana, Haiga. Je bent volledig... safe. Kya geet hai yaar, aur kya singer hai yaar, aur kya group hai yaar, Mukha Singh, Mukesh, Express ke saath, natuurlijk live on stage, tijdens Brazza Fest. Achha, samay kam hai, dus ik ga toch weer eventjes overswitchen naar, ja, laten we hier naartoe gaan, ja toch? Mag niet ontbreken. Dekhi ja?

Yes, op deze tour gaan we dus ook. We kunnen verschillende stijlen met elkaar mengen, toch? Dat zijn wij. We hebben ook Hindustani, Matija. Van buiten Ghana tot aan Bollywood, tot aan alles wat ertussen zit. Dit is een Sanjana, Lady Sanjana. Pyari Pyari Bitya van Prakash. Prakash Malu. Ook live on stage. Natuurlijk tijdens een Brassafest. Geef het door aan iedereen. Je mag dit niet missen. Toen kon je naar die toepassen. En ze gaan je dankbaar zijn hoor. Als je doorstuurt naar ze. Naar al je kennissen.

gaan het allemaal meemaken natuurlijk tijdens een Brazzaverso Nevalo. Abham Nikringe, wij gaan afronden, het programma bedoel ik. Maar, Namboulie, toen dik liet je gewoon op een Brazzaverso.nl. Ja toch? Namboulie, daar kijk je. Brazzaverso.nl. Regel het meteen. Absem Roekzet ook op Ujala Radio per Absuna. Yes, special. Mooi zeg je. Let goed op jezelf, let op al je dierbaren. Anne Valentino met 4 millingen afsejaar, je hier. Radio station per, je hier radio station per, or kahan per jaar, Ujala Radio. En hamesha koffie en chai sunte rehna. Dank voor al die complimenten die we krijgen daarvoor. In het hele land waar je ook bent. Iedereen praat erover koffie en chai. Aaj koffie en chai nahi suna lekin srif.

live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio. Oujala's Brasa Milafest in the Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divak en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Jala, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Steeds meer gemeenten zijn heel kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of er keihard tegenin gaan. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is één van die gemeenten en zet de hakken diep in het zand tegen de komst van het AZC. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Maurice de Hond en Mona Keizer verschijnen vandaag voor de coronacommissie. Het is daardoor een stuk drukker dan normaal in de zaal. De publieke tribune zit dit keer bijna helemaal vol. Maurice de Hond is een van de bekendste coronacritici. En ook Mona Keizer was destijds behoorlijk kritisch op het beleid. Keizer werd toen zelfs ontslagen omdat ze zich in een interview met de Telegraaf uitsprak tegen het coronatoegangsbewijs. En dat is echt uniek, want het gebeurt bijna nooit dat de minister of staatssecretaris weg moet omdat hij het niet eens is met het kabinet. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Justitie verdenkt het staalbedrijf er onder andere van dat ze expres gevaarlijke stoffen uitstoten. Tata zou te weinig doen aan het onderhoud van de fabriek, waardoor er juist meer van die stoffen in de lucht terechtkomen. Ook melden ze grote incidenten, zoals enorme rookpluimen vaak te laat. En Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK. De Egyptenaren voelden zich na het laatste fluitsignaal zwaar bestolen, haalden hard uit naar de scheidsrechter en spraken zelfs openlijk over een complot. Het weer nog. Vandaag en morgen zijn de temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden van het land groot. In het noorden wordt het zo'n 21 graden, in het midden 24 en in het uiterste zuiden, vlakbij de grens met België, kan het lokaal 27 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Raza Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin heet, door Zalgrehe. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio vermaakt op deze keer Pandra vermaakt voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Afrit Geldermals en Zaltbommel is de vertraging een kwartier. A7 Groningen richting Duitse grens. Voor de grens 20 minuten oponthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend Bresseplein. Een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A20. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are just perfect. Just perfect.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vandaag en morgen zijn de temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden van het land groot. In het noorden wordt het zo'n 21 graden, in het midden 24 en in het uiterste zuiden, vlakbij de grens met België, kan het lokaal 27 graden worden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are.
3: Ujala Radio Headlines.
4: Steeds meer gemeenten zijn heel kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of er keihard tegenin gaan. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Maurice de Hond en Mona Keizer verschijnen vandaag voor de coronacommissie. Het is daardoor een stuk drukker dan normaal in de zaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. En Egypte is woest na de 3-2 nederlaag tegen Argentinië in de achtste finales van het WK.
3: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ye Ujala Radio hai. Pal pal aapka dil ke paas.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
4: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca, horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL, NL.
1: Ujala Radio, Hamaru Ujala Radio, Ujala

0: zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis reizen met het openbaar vervoer. Dat kan alleen onder begeleiding van een betalende reiziger zoals een ouder of leerkracht. Per betalende reiziger mogen maximaal 3 kinderen mee. De regeling geldt landelijk en sluit aan bij het bestaande kidsvrij abonnement in de trein. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Tata Steel noemt de strafzaak van het Openbaar Ministerie onterecht. Het OM vervolgt het staalbedrijf onder meer voor het opzettelijk verspreiden van schadelijke stoffen. Volgens Tata Steel gaat het om een beperkt aantal oude incidenten en is de uitstoot al fors verminderd. De betrokken onderdelen worden de komende jaren sowieso gesloten. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
3: Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis reizen met het openbaar vervoer. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. En Tata Steel noemt de strafzaak van het Openbaar Ministerie onterecht. Het staalbedrijf wordt vervolgd voor het opzettelijk verspreiden van schadelijke stoffen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Jehe, udalas, coffee, chai en middagshow. Mijn naam is Lloyd Mahavir en ik ben er weer. Aadje Boudoir, vandaag woensdag 8 juli, programma zonder hem. Thori deer me om aaien, lekker ham to aaien. Ja, afgelopen dagen was ik er niet, maar ik er wat ja heega. Reden is dat ik ziek was. Ja, ja, ik kan ook ziek worden, hè. Gelukkig maar ben ik een mens. Hè? Dat je dan af en toe ziek kan worden. Dan heb je geen coffee jai, middagshow, maar hem loopt bollen hier toch. We doen het alleen maar als het kan. Het is vandaag woensdag 8 juli. Welkom allemaal bij Coffee Jai Middagshow. Je hoort het aan mijn stem misschien dat ik ten eerste die werd die hega. Maar dat komt allemaal goed. Want coffee jai heb je ook hier toch. Welkom. Zometeen komt die man ook hier binnen hoor.

पाहू सम हे आशिकाना या वीरवा मोई है गा मौसम है आशिकाना ना गर्म है ना ठंडा है लकवीर युवाणु जलवरी गुजरे आज का हेडलाइन हम आपको बताते हैं जो मेटेन कम die man hier binnen en dan hebben we natuurlijk over luchtige onderwerpen en allerlei zaken die ertoe doen आज हम आपसे बताने वाले हैं उजाला के कॉफी चाय मेरा शो में वेलकम allemaal और आज का समाचार में ये समाचार है सुनवा दो आज का न्यूज क्या है De Eerste Kamer behandelt vandaag de cyberbeveiligingswet, waarmee Nederland zich beter wil beschermen tegen cyberaanvallen en de Europese NIS2-richtlijn invoert. Nou ja, wat dat is, vergeet het maar. Nederland neemt deel aan de NAVO-top in Ankara, waar veiligheid, defensieuitgaven en steun aan Oekraïne centraal staan. Het treinverkeer in Nederland verloopt grotendeels weer normaal. Na de verstoringen van de afgelopen week, al wordt internationaal nog rekening gehouden met vertragingen. Het zomerweer blijft aangenaam met temperaturen rond de 24 graden. Later deze week wordt het opnieuw warm weer. Ja, het wordt warmer. Dus, tot de jaar, hoja. Paniwani hega. Ja, nou ja, water uit de kraan is ook wel goed hoor, in Nederland. Maar ja, voor de mensen die willen barbecuen, afan saman jake grillab. Want dit weekend wordt het weer een mooi weekend. Behoud garmer hega. Het WK-voetbal bereikt de kwartfinale fase. Zwitserland plaatste zich na strafschoppen ten koste van Colombia en treft de titelverdediger Argentinië. Ja, over Argentinië en Egypte, daar praten we maar liever niet over. De NAVO-top in Ankara gaat vandaag officieel van start. Wereldleiders spreken over Oekraïne, defensie en internationale veiligheid. De internationale beurzen staan onder druk na een verkoopgolf in de chipsector en zorgen over de olieprijs. En kunstmatige intelligentie blijft wereldwijd een belangrijk thema met nieuwe investeringen in veilige en transparante AI-toepassingen. Welkom bij Ujala's Middag Koffie en Chai Show. Het is vandaag woensdag 8 juli. We zijn halverwege de week. En ook vandaag brengen we je in alle rust het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. En natuurlijk wat onderwerpen. Joe, nieuws met name, Higa. Of misschien wel nieuws met Ziada op socials. Dus pak je lekkere kop koffie of chai, warme chai. En een verkoelend drankje erbij. Of een verkoelend drankje erbij. Hè? Mijn geluid mag hebben hier, al daar hebben we aan een Chandrika zien. Koffie, chai, middagshow met haar programma. Je nog maar op kusun aan kusjaren heen. Gaate chale. Gaate chale, aap sunne kusjaren heen. Ujala Radio ke koffie, chai, middagshow met.

0: die man is weer binnen, hoor. Ujala's koffie chai. Middag show mee. Tork had in het koffietjaar heugenheidje aan. Dus ja, vandaag hoef je niet te klagen. Hè? Tork, koffie had men van tevoren... Je hebt het jaar kardelijk, Tork had in.
1: Sunna, dat het één dag goed gaat, betekent niet dat het elke dag goed gaat.
0: Ja.
1: We krijgen alsof het elke dag helemaal tip-top geregeld is.
0: Ja.
1: Is niet zo.
0: Nee,
1: als ik bij jou kom, dan ja, agor.
0: Ja.
1: Adag een tabit jaiga, dan krijg je wat te drinken.
0: Ja.
1: Dat is toch wat. Goedemiddag. Kan je zeggen...
0: Goedemiddag. Ja, kijk.
1: Maar je ziet er nog steeds niet helemaal top uit.
0: Nou, ja, goed. Ja, dat krijg je. Toradien de bemaru je. En als je daarna weer beter voelt... dan duurt het even een paar dagen voordat je weer helemaal tip-top bent.
1: Ja. Dus kidnap je baat is uit.
0: Is uit adhap je baat.
1: Dekhaiga kwart. Bekint ook in de kilte kwart. Dekhaiga doe. Dus ik weet niet hoe je adhap bent, hoor.
0: Ja.
1: Dus wat ik niet begrijp.
0: Huh?
1: Hoe jij onder deze omstandigheden nog radio kunt maken. Een normaal iemand zou zeggen van Sunna, laat me in bed. Laat me uitrusten, ik had op tabat dichtgekooid.
0: Ja, dat zit eigenlijk niet in mij. Dus jij hebt me maar, Bartie. Dus ga maar gewoon eigen kamer, joh. Ik ben gewoon gaan werken, ondanks dat ik ziek ben. Oké, die was duur als je nakkeli koffie chai middagshow. Maar toen dacht ik van ja, na twee dagen denk ik van... derde dag je nakkeren ben. Ik heb het zelf ook nodig, die koffie chai middagshow. Om nog beter te worden.
1: Maar toen flink wat ik je wil baten. Zeker toen aan bijpouwen.
0: Nee, flink. Nou, Chilbiel nou, ook, Chilbiel kan
1: wij
0: ook.
1: Wij als vrienden vinden...
0: ja.
1: Dat jij gewoon een Chilbiel bent.
0: Chilbiel.
1: Toch een kwartier wilde bijtrekken. Nou, je kunt niet een kwartier zitten.
0: Nee, ik ben af en toe net als ik word jinga, toch? Garnaal.
1: Jij is een chota ladka.
0: Ja. Ieder zo.
1: Deze ook een baby.
0: Ja, je moet gewoon bezig blijven.
1: Kijk, maar dat vinden die vrouwen dus irritant, hè?
0: Waarom? Wat?
1: Zij willen een rustige man.
0: Een rustige man,
1: relax. John kan bij het haden, toch bij het halen. Rustig.
0: John kan bijt.
1: Ha, toch?
0: Bolle bijt niet.
1: Eentje die gehoorzaamt gewoon.
0: Oh ja?
1: Oké, bolle je chali aachum aap. Chali. Chali, ja, hamme man kare kuch khaike. Chali.
0: Ha, chali, boodschap kare chali.
1: Geen nee. Maar je moet vooral goed luisteren. Hè, Lloyd?
0: Nee, luisteren is wel belangrijk.
1: Maar hoe kom jij aan deze tas hier? Ita swakon chiba, Lloyd? Dat is je chihuahua tas.
0: Ah, maar chihuahua.
1: Deze tas heb je cadeau gehad dus.
0: Zonder chihuahua natuurlijk, hè?
1: Dus de chihuahua is er nog niet, maar die tas is er al.
0: Die tas is er al, ja.
1: Ai, boy. Hey, het ziet er wel blitz uit.
0: Ja, tuurlijk. Ben je ze voorbereid, Carilla? Chihuahua ook gaat in, toch?
1: He? Maar wat is dit? Ik merk dat ik ga gaan mee.
0: Mm-hmm.
1: Wat is dat? Louis Vuitton?
0: Ja, toch. Zonder als een tas lekker natuurlijk een cadeau wat je lekker staat, dan kan je ze kabelen kooi bijdragen.
1: Dus wacht even. Jij gaat je chihuahua gewoon in een Louis Vuitton tas dragen?
0: Ja, dus
1: Sunna,
0: je gaat een beetje hoofdstraat met je hebben, dan moet ik toch een Louis Vuitton tas hebben, toch?
1: Het is me wat met jou, Lloyd. Je bent echt desperate, hè?
0: Ja, natuurlijk. Koes tot jij kerken.
1: Je doet echt je best, hè? Ik doe zeker mijn best.
0: Met jij je best kerken. Je moet altijd je best doen.
1: Mag ik een beetje mijn best doen voor jou dan?
0: Ja.
1: Mag ik een oproep plaatsen?
0: Nee. Hoef je nou voor je carrière.
1: Ik word chillbill admi haiga. John Khoje heiga.
0: Bulwa heiga.
1: Ik word rustig partner.
0: Ja.
1: Rustig type, Wally. Ik word huiselijk type.
0: Huiselijk type, hè?
1: Mooi bolle.
0: Ha.
1: Hij is geen Khoje, toch?
0: Ja.
1: Oké. Dus al die chamak challus die nu luisteren, niet aankomen.
0: Nee.
1: Van ik heb interesse. Lloyd Khoje heiga, ik word rustig huiselijk type.
0: Ja.
1: Hè?
0: Precies.
1: Kan je zeggen, goedemiddag
0: allemaal. Ja, weekend biedt hier aan. We zijn nu al halverwege de week. Het is bijna weekend.
1: Het is
0: weekend.
1: Al 8 juli, hè? Het is al 8 juli.
0: Het is bijna een weekend. Waar gaan we het over hebben? Gaan we het hebben over voetbal? Gaan we het hebben over... niet over voetbal, toch? Want Nederland nog
1: niet. Nee.
0: Wel jammer van Egypte gisteren.
1: Nou ja, ik vond dat een beetje onterecht, hoor.
0: Ja?
1: Dus die goal die is afgekeurd, vond ik een beetje onterecht. Want die overtreding is wel gemaakt, maar echt, behoed pahile overtreding, maar pahile, ja. Vervolgens maakt die man een geweldige actie en nog iemand erbij betrokken. En,
0: ja.
1: En wordt het een doelpunt voor Egypte. En de arbitrage keurt het af, omdat er dan, ik weet niet hoeveel seconden daarvoor en hoeveel acties daarvoor, een kleine overtreding is geweest.
0: Ja.
1: Een vergelijkbaar ding gebeurt later met Argentinië. En naar dat doelpunt kijken ze niet eens. Dus ik vond het wel een beetje onrechtvaardig, Lloyd.
0: Ja.
1: Het voelde een beetje onrechtvaardig, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik,
1: dus één doelpunt wordt wel toegekend van Argentinië. En die andere van Egypte wordt afgekeurd. Waarom?
0: Ik denk dat de heer Gené is voor Argentinië. Maar een heleboel mensen hebben ook wel... die hadden ook gehoopt van Egypte.
1: Nou ja, gaandeweg de wedstrijd.
0: Ja.
1: En je ziet dat Argentinië het niet goed doet.
0: Ja.
1: Switchen heel veel mensen. Hè? Die worden dan voor de underdog.
0: Ja.
1: Die vinden dat wel leuk. Ik vind dat ook een sensationeel ding.
0: Ik zou het geweldig vinden.
1: Het is sensatie, dus dat switchen van Argentinië naar Egypte.
0: Ja.
1: En er gebeurt zoiets onrechtvaardigs. Dus voetbal is niet altijd heel fair.
0: Nee.
1: En ze hebben het over fair play en dat soort dingen, maar soms is het ver te zoeken. Ja, het leek wel doorgestoken kaart.
0: Vooral als meneer Trump hier daarmee gaat bemoeien. Hè?
1: Ja. Dus als je iets gedaan wil krijgen, moet je Trump bellen.
0: Ja. Eén telefoontje is al genoeg van meneer Trump.
1: En dan regelt hij het wel.
0: Ja. Inderdaad.
1: Trump Kebaja is uit Banheer, Bichara. Ja, hij had toch een deal gesloten?
0: Ja, en nu is die deal... Hij heeft vanmorgen gezegd, of vanmiddag gezegd... van Suna, Dilwa Pnahega.
1: Ja. Nu, maar het probleem is... Je hebt Abnes Surukar is bij Babalwa. Met Iran. En hij zit er zo zwaar in nu... dat hij niet meer weet hoe hij moet stoppen.
0: Ja.
1: En hoe hij eruit moet gaan.
0: Ja.
1: Dat is toch wat.
0: Het is toch wat. Hij zit er zelf mee. Maar doe niet op harkje liggen. Ja, hij met je wel mee.
1: Sap koeike ooi met Duba deze baan. En dan gaat hij nu vrede sluiten. Maar hey, als je die oorlog nu was begonnen...
0: Ja.
1: Hoefde je ook geen vrede te gaan sluiten.
0: Natuurlijk niet.
1: Trouwens even voetbal. Trump kebat chor. Voetbal kebat bina boot langer bij. Maar één ding viel me op.
0: Kon je je opvallen bij Leggen?
1: Welke speler was dit ook? Portugees. Ja. Portugal tegen Spanje had je toch, die wedstrijd? Aha. Op een gegeven moment zie je dat die schoen van een van die spelers...
0: Ja.
1: Pedro Neto, ook er Jutua, voetbalschoen, Juan Nicarguera. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien.
0: Nee, ik heb niet gezien. Nee.
1: Oké, de mensen die live die wedstrijd hebben gevolgd, die hebben dat gezien. Op een gegeven moment gaat zijn schoen eruit.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je aan de achterkant een enorme gat.
0: Oh.
1: Voetbalschoen, Juan met Pichua.
0: Barca Hole.
1: Ik go Barca Hole.
0: Hoe dan? Slechte kwaliteit.
1: Dus ik dacht, niet alleen ik hoor, heel veel mensen. Dus wel je heel... Je hand door heel hega daar, hè?
0: Ja.
1: Dus ik dacht, heeft deze man geen andere schoenen?
0: Ja.
1: Dan moet hij toch een andere schoen aantrekken?
0: Ja.
1: Want nu gaat hij spelen met een gat achterin.
0: Ja.
1: Bij zijn heel. Stel je voor, hoe heb je kooi maroer deze?
0: Ja.
1: Dan heb je wel een probleem.
0: Dan heb je zeker een probleem. Groot probleem. Ha.
1: En dat dacht iedereen, hoor. Ha. Ik denk iedereen die naar die wedstrijd keek, dacht van, wat doet deze man?
0: Ja.
1: Hij heeft toch reservepaar schoenen? Hij kan die erin doen.
0: Ja. Maar Gabriela...
1: Wat is er gebeurd? Dit wist ik ook niet, hoor. Dat heb ik later pas ergens gelezen.
0: Ja.
1: Zijn rechterschoen dus, die had hij bewust kapot gemaakt. Hij had bewust een gat erin gemaakt. Hij speelt dus met een gat in zijn schoen. En dat komt omdat hij een probleem heeft, een of ander probleem, aan zijn hiel. Een botuitgroei.
0: Oh.
1: Dus zijn hiel heeft achterin een botuitgroei. Dus dan haalt hij een klein stukje... van zijn schoenen eraf. Maar ik heb dat nooit geweten. Die speler ken ik al heel lang, maar het is me nooit opgevallen.
0: Ja.
1: Dus Naki, bichara, ke mooi jutanara. Hij had wel goede schoenen, maar hij had schoenen met een gat nodig.
0: Ja.
1: Echt, dat is toch bizar?
0: Dat is bizar.
1: Ik denk niet dat veel mensen dit weten, wat daar is gebeurd. Ik denk wel dat veel mensen het gezien hebben, dat die man met een schoen speelde met een gat achterin.
0: Ja.
1: Maar ja, de reden, hè, de kle, op de jungle.
0: Maar ook een piranha, hoi. Hè? Als je iets, een uitgegroeide bot
1: als je met
0: hebt.
1: Als je met je noppen er tegenaan komt.
0: Boy.
1: Lloyd, daar heb je toch heel veel pijn. Daar heb je geen bescherming
0: zeker,
1: daar.
0: Daar heb je heel veel pijn. Nou ja.
1: Maar die man is gewoon profvoetballer.
0: Ja.
1: En hij speelt met een gat in zijn schoen, achterin. Ja. Want anders heeft hij te veel pijn van zijn hielen. Ah. Want hij heeft een bot uitgroei. Ik ben bemari, baatje. Ik ben ziekte.
0: Oh, ik ben ziekte. Dus,
1: ik ben echt een ziekte. Toen mangen jane namo. हम खोज सके ना मुआ तोड़ खाती भी जमा है छोड़ दे
0: छोड़ दे
1: तू जान के क्या करिए प्रोफेसर तो, जी ये तक
0: ना ना ना हम कुछ ना कर पावे चीजों से मैं इधर फॉल इट इज वेल नया ja. Oké, okay, opmerkelijk.
1: Opmerkelijk. Weet je wat ook opmerkelijk is?
0: Wat is nog meer opmerkelijk?
1: Trouwens, als je het daarover hebt. Toen Janne een poosje terug, volgens mij was het dat meisje toch. Ik heb Bitya, ik Chowri daar 15 jaar wel. Toen ja, Babat, ja. Maar mijn babje doen ook en Maandhar is
0: er. Maandhar is er, wat is er mee gebeurd?
1: Nee, dat is dus werkelijk zo. Ze is geen verdachte meer waarschijnlijk. Waarschijnlijk is het meer dan verdachte zijn. Dus hoe Chowri 15 jaar, in Groningen is dit gebeurd
0: ja,
1: trouwens.
0: Ja.
1: Toch? Oké, okay, ja, toch, je bent meerstad Groningen.
0: Oké, okay, zij tuin met Ant Rotjörgera.
1: Nou ja, Johan en Mathilda, ook er Major Babke naam raha. Dus oké, Maandhar is raha.
0: Ja.
1: Maar in april, en nu komt dat ding dus, voordat die ouders werden vermoord door haar,
0: ja,
1: was het huis net verkocht. Dus Garoua John met Samar Rahatra, die ouders hadden dat net verkocht.
0: Verkocht, ja.
1: Maar die mensen die het gekocht hebben,
0: ja,
1: die willen niet meer in dat huis gaan.
0: Ja, natuurlijk niet. Dat is begin al die Garoua.
1: Nee, toch?
0: Op Kahoiga.
1: Dus op probleem, ja. Die mensen zeggen van zoon, njape doei ad mieke jan lewalba.
0: Ja.
1: Hij is een ghar met kaisem loker. Ik wil nachtmerrie rahi,
0: ja. Ja, natuurlijk. Je blijft eraan denken.
1: Maar het probleem is, Garoua kindje kalla, Saman.
0: Ha.
1: Dus op kaisse oplos kan je je probleem.
0: Hé, hey, dat is wel een groot probleem hoor.
1: Dat is wel een biggie probleem.
0: Dit is een biggie probleem. Vooral voor mensen die daar denken last van te hebben.
1: Dit is nog nooit eerder gebeurd waarschijnlijk. Althans Nederland met name.
0: Nee.
1: Dus die probleem op Haiga Barka. Dus dat wordt een juridisch ding nu.
0: Ja.
1: De vraag is of je het kunt ontbinden. Want er zijn wel hele bijzondere omstandigheden.
0: Ik kan me niet voorstellen dat het in die voorwaarden is staat van... joh, hè, de toemarje je te ham garop hier.
1: Nee, dat staat er niet in. Maar nee. Zoiets verwacht je toch ook niet?
0: Nee, natuurlijk
1: Dus er
0: niet.
1: Gaat wel een juridische strijd misschien komen. I don't know, ik weet het niet. Kika hoi kana hoi ga. We blijven het wel volgen. Orgoise kega dat ze een lagere prijs krijgen. Toch?
0: Ja.
1: Dat kan toch ook?
0: Dat kan ook.
1: Dat ze zeggen van zo'n, want moord aan zich is geen grond, her, Lloyd.
0: Nee, oké, okay, maar hoe doen Johnny dat meen ik Garoua? Hoe te merken? Wie gaat dan bepalen van zo'n Garoua kies ik hier voor een lage prijs?
1: Die dochter blijft nog steeds dingen toch?
0: Ja, maar die is nog minderjarig.
1: Ha, maar ooit in mijn liga, Chijuat, jij hebt een maaibabke maar deze ba.
0: Ha.
1: Dus dat ding is behoorlijk complex hoor.
0: Behoorlijk complex, ja. Maar stel je voor, hè, toen mij ook Garkin, hè. En degene die woning verkoopt, onaboliga van ki gharome kono margeraha. Atu gharwa kin
1: le. Nee, want zo'n gharwa je besmet haiga.
0: Ja.
1: To omdat kuch bhaila waan pe eggs.
0: Ja.
1: Dan moet je daar een compensatie voor krijgen. Dat betekent dat je chahiga ego lagere prijs bijvoorbeeld
0: zeker.
1: Gharwa khati. Ja toch?
0: Ha.
1: Dus dat soort dingen, maar als iemand het verzwijgt. Niet geen natuurlijke dood, hè, Lloyd. Daar heb ik het niet over.
0: Ja, ja.
1: Natuurlijke dood door de heer Hoega. Kikoi, leeftijd bij Aigeba en Marga op een ghar mee. Ja, dat huis gaat echt niet in waarde dalen.
0: Ja.
1: Weet je, nou, inwonerij, hoe ben je die bigoekje? Die gaat het hele huis opknappen en die woont daar gewoon in.
0: Ja.
1: Maar hier hebben we het over iets anders. Ja, over een luguber ding, hè.
0: Boy.
1: Moord, hè? Moord. Ja, dus dit ding is wel een beetje een raar ding.
0: Een beetje, Leuk? Hè?
1: Mag een mangeltree toch ook in betalen?
0: Toch bij mij in betalen, hè?
1: Want ik bad je admina aan het hoor. De heer admina volgt.
0: De heer admina volgt. Maar ja, voor de mensen die niet op de hoogte waren. Die zijn nu op de hoogte. Sunet. De koffietjai, middagshow, de sunie. Deze jullie hebben hier toch een miligia.
1: Maar dat is een aankoetje.
0: Bahut.
1: Bian je je koffie, jahan pieega, ter collega's. Koop je je, saman ke bataye. Maar je toch,
0: tu jane je.
1: Dan gaan die mensen ook denken van, aman, dit is kuni.
0: Ai, inderdaad. Tu niet zo lauwe hei. Tu niet zo lauwe.
1: Is toch hartstikke leuk.
0: Zeker. Suna, kabeleham, ik heb het jari over food noise. Ik weet niet of jij gehoord, hè? Maar toen naar hele, maar in begin, oh nee, ze niet cherker hele, ze niet cherker hele radio preden.
1: Ik had
0: het over food noise voor mensen die dus de hele dag denken
1: aan. Hoe komt term op Haiga Lloyd?
0: Dus dat je dus dan de hele dag denkt aan eten.
1: Dus dan ben je noisy.
0: Ja.
1: Dus dan moet je rust naar Haiga.
0: Rust naar Haiga. Kedien maar zo checken. Kon je kamen.
1: Naar hamer
0: ik had. Dan moet je aan mij kunnen bij ruis
1: Kunnen hoi ga noise toch?
0: Ja, ja.
1: কোন নয় সামনে বাম সোচে তো এই হামুদিন আবার সোচিলা ইয়ার কি আজ কোন শিখাবে
0: ও তো কোচি সোচে
1: দিনুয়া ভর মে
0: উসেই করে কো বিমারি হেগা ফুড নয়েজ
1: দিনুয়া ভর মে দুই তিন দাই সেই করম পুছিলা হ্যাঁ হোয়াট খাম উই ইটেন
0: মা ওয়ারম বে দার মি বেস দান দে হেলা
1: এলকে দাগ বেন কর মে বেস রোজ ভ্যাকেন্সি পে রহিলা ভি ওহি ফ্রাখওয়া কোন চি আজ খা কই মা ইক ডেঙ্ক দ্যাট ইদরিন দার মে বেস ইজ লাইক
0: ইদরিন মা ইয়া ফর অল ফর দ্য মেন্স দি টাইস কোকেন ফর অল ফর অল দি মুত কোকেন টখ
1: দি মুত ইয়া মুত টখ এলকে কির ওয়াট ফর সেন মান
0: দি মুত ডেঙ্ক ফর এ কোন চি আজ হাম লো খাবে কোন চি খাবে মা ইয়া দ্য সাইন সো veel mensen die om de half uur denken van ab kon je kai.
1: Nee, maar hoe is dat geen motai charrele? Letterlijk en figuurlijk. Kijk, Lloyd mag niet lachen.
0: Nee,
1: hè,
0: zo ik ben een hoesbaar.
1: Ja. Dus ik lach wel vandaag.
0: Vandaag mag jij lachen, ja.
1: Lloyd,
0: naast je. Ja, naast je. Nee, de kabelet die dwang erbij.
1: Ik lach wel toen naast je. Ham doe je, ik had haar samen.
0: Ja.
1: De hoes heb ik geen motai charrele, maar Lloyd. Letterlijk en figuurlijk. Trouwens, het is niet slecht om een beetje af te vallen, hè?
0: Zeker.
1: Dik van hallo. Is het zomerbaar?
0: Ham rood zo jila. Kijk, dat is wel een ruis bij mij. Ik denk elke dag om af te vallen.
1: Dik let hoor, afvalruis. Afvalruis. Weightless noise. Ja.
0: Weightless noise.
1: Maar het is goed om af en toe erbij stil te staan en te kijken naar jezelf in de spiegel. Dus. Het is wel bizar confronterend, hè, toch?
0: Maar zo'n aan je gaat voor de spiegel staan. Kitna had mij een spiegel met dat keer roodappen.
1: Hey, Lloyd, waar is mijn koffie gebleven?
0: Hallo?
1: Jij had toch die koffie geregeld?
0: Koffie? Hoe? Nou ja.
1: Aha, kijk maar, deze jij
0: koffie aan
1: de markt.
0: Hi, migado, echt serieus.
1: Hallo, wij kunnen daar niet naartoe, hoor. Breng dat ding, alsjeblieft.
0: De koffie moet naar jou te komen en niet jij naar de koffie.
1: Piazza ja he kuwa ke pas.
0: Ja.
1: Piazza jo he kuwa ke pas jaega, niet omgekeerd.
0: Ah, niet omgekeerd.
1: Ham to kuwa bati.
0: Ja.
1: Ham to na jabe.
0: Toen had hij...
1: Kom maar naar mij toe.
0: Ja.
1: Nee, maar dat ding is confronterend, man.
0: Ja.
1: Dus als je voor een spiegel gaat staan, hè.
0: Huh.
1: Ik op barca spiegel. Iedereen is zo'n spiegel.
0: Ja.
1: Kito slaapkamer mee. Kito niet check. Kito meestal klerenkast met, hoor. Klerenkast.
0: Ja.
1: Sorry. Bij je klerenkast heb je zo'n grote spiegel of een heleboel spiegels.
0: Ja.
1: Hey, dat ding is confronterend, hoor.
0: Ja.
1: Naarmate je ouder wordt.
0: Ja, tuurlijk. Toen rust ik je toch, je pit wakker had jij.
1: Dus.
0: Dus ik, als ik op straat loop, dan kijk ik. Dus ik kijk sowieso naar mezelf in de spiegel. Van ik moet afvallen. Ik bedoel, ik moet veel meer bewegen. Maar hamlo keer in de staan niet meer. Je ziet aan onze Hindoestaanse mensen, hè, dan ook keer, vooral de mannen waar ik naar kijk, denk van dan hamloke, ik zoek een keer petua, de nichua, dus dan zie je zo'n bol. Bij alle Hindoestanen zie je dat.
1: Ja. Dus hamloke, ik go genetisch aanlegbaar.
0: Ja.
1: Dus hamloke, dingen is aan benauwelbaar. Ki hamloke, ik go, oké, kijk, ze bolega voor moi.
0: Ik go rijstbol.
1: Ik word naam heel carrière. Zo'n vorm. Nou ja, hamloke goor had dus hij gaat pater. Op bichua me hij gaat mota. Typisch Hindustani ke chij ba. India me bhi, Suriname me bhi, kahi bhi doe de Hindustani jamba.
0: Hoe komen we eraan?
1: Wij hebben die vorm eenmaal. Van nature.
0: Dus hamloke plekt wel in dan plata naaien van dat je dan sixpack hebt of wat dan ook. Maar je ziet altijd zo'n bolletje daar onderin.
1: Natuurlijk kun je trainen en zo. En dan kun je het op orde houden. Maar zodra je niet meer traint.
0: Ja.
1: Bas je jua direct aanjaaien. Bam.
0: Je ziet meteen een bolle buik.
1: Wat ik wilde vertellen eigenlijk. Kapra plapa hinke chalie.
0: Ja.
1: Das lagaike, kapra. Dus dan zie je er redelijk goed uit.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Dat zie je er, ik denk dat mensen dit herkennen. Dan loop je buiten rond, denk je, ik ben in good shape. Mooi de kaila. Jaisa Amitabhachan de kaila. Dat gevoel heb je daar. Zonnebril, marur, ketu chale. Ja, bizar mooi de kaila.
0: Bizar mooi.
1: Hamu mooi de kaila. Sareke. Maar dan kom je voor de spiegel te staan.
0: Een spiegel, wat bolletje dik, is iets wat naar mooi.
1: Dan sta je daar in je onderbroek. Heb je geen t-shirt, je hebt geen broek.
0: Ai, mooi.
1: Hey, Dat ding is confronterend hoor.
0: Zeker, ha.
1: Dat denk je echt van, jezus, kaap huil, maar ding. Ja, kontje, hè?
0: Absoluut.
1: Wat heb ik verkeerd gedaan?
0: Absoluut, kontje, karikje,
1: Het probleem is, nu...
0: Ja.
1: Nu we er toch over praten. Hallo, uitgebreid hebben we ook met die eitje
0: direct,
1: wat over.
0: Helemaal. Prietpangje.
1: Ja, weet je, de koe bij de horens vatten meteen. Direct,
0: ja. Ja.
1: He, we maken er meteen werk van. Hebben we ook een fantastisch kabikabi op hol slaan.
0: Op hol slaan, ja, inderdaad.
1: Is niet erg. Dek. Gaan we een jaar per milal berichten.
0: Abkom berichten,
1: ja. Het is een appelfiguur. Het is een peerfiguur.
0: Hamlo ook een peerfiguur, hè? Ja.
1: Peer. Na appel, ik appel. Peer.
0: Appel wat niet golare, hè?
1: Oké, Hindoestaanse vrouwen hebben een appel.
0: Hindoestaanse vrouwen hebben een appel.
1: Appelfiguur.
0: Oh, ja.
1: En mannen hebben een peerfiguur.
0: Ja. Nou ja, daar zit wel wat in. Inderdaad, ja.
1: Hey, dus onthoud dat ding.
0: De Hindoestaanse vrouwen hebben een appelfiguur en de man hebben een peerfiguur. Oké.
1: Okay. Terwijl ik hier praat, krijg ik input van deskundigen.
0: Ervaringsdeskundigen.
1: Kapellijke deskundigen. En dan tjalang het missen met het programma. Dus die mensen sturen dan af en toe een berichtje van let op.
0: Ja,
1: bent een fout kallen of ja verkeerd bollen. Dan corrigeren we het meteen.
0: Aha.
1: Maar dit was een tip. Van luister, een vrouw heeft een appelfiguur en een man heeft een peerfiguur. Peerfiguur. Dus waar kan jullie uit?
0: Confronterend. Wat was het nou ook alweer? Dan zie je jezelf en dan denk je van,
1: dat wilde ik zeggen. Dus dan nu begint het probleem pas.
0: Ik let toch op de kegel piekerila wel.
1: Toch mee. Torbina, dunia biladjat loit. Nu begint het. Ja.
0: Ham bij Marili, dus koffietje hebben we wel nodig, om weer mijn lach te krijgen. Want ham je haast er heel zonder die koffietje, dan kan niet hoesten houden. Dat kan niet hoestbui houden. Maar hoestbui is nu weg. Oké, habol.
1: Dichlito. Toen Adam hapakar het red, Adam wab hier regelen.
0: Direct.
1: Hi boy. Nee, dus. Dus dan begint het probleem nu echt. Dus dan word je ermee geconfronteerd. Je kijkt naar jezelf. Je bent er ontevreden over. He, want dan zie je, je vindt jezelf eigenlijk niet zo mooi.
0: Je vindt jezelf lelijk.
1: Nou, je lichaam ziet er een beetje afgeracheld uit.
0: Oké, afgeracheld.
1: Niet.
0: Dat klinkt wel heel dramatisch, hè?
1: Niet uitnodigend.
0: Ja, dat klinkt beter.
1: Dus je denkt, ik moet hier iets aan doen.
0: Ha.
1: Maar nu begint het probleem. Om er iets aan te doen, moet je een inspanning leveren.
0: Ja.
1: Dus je moet gaan trainen.
0: Je moet gaan lopen. Je moet bewegen.
1: Je moet krachttraining doen. Je moet van alles doen.
0: Ha.
1: Maar dan denk je, wacht die man, tjoor, helemaal leeftijd. Wat ik? En ik ben toch al zo lang getrouwd. Of ik heb toch al zo lang een partner. Die heeft het toch al geaccepteerd dat ik er zo uitzie.
0: Ja, maar zo'n...
1: Tjoorde, man. Laat maar, ik ga niet te veel trainen.
0: Je hebt zo'n kooi zo, je gaat doorgaan.
1: Iedereen denkt zo. Dat is het probleem, Luik. Iedereen denkt zo.
0: Ik denk dat elk individu voor zichzelf moet zorgen. Je moet zorgen dat je goed eruit ziet. Je doet het niet voor je partner, maar je doet het voor jezelf. Je moet er goed uitzien.
1: Oh ja?
0: Ha.
1: Moet je er voor jezelf goed uitzien?
0: Ja, natuurlijk moet je goed uitzien. Als je goed uitziet, dan voel je ook lekker toch in je vel.
1: Hou eerst van jezelf, dan gaat een ander van je houden.
0: Daar komt het. Ja,
1: je
0: precies.
1: Je moet eerst van jezelf houden, dan pas kun je van anderen houden.
0: Ja.
1: Als je van jezelf houdt, dat ding lijkt op een trauma.
0: Ja.
1: Ik ken het bericht niet helemaal goed hoor.
0: Ja.
1: Die Paris Hilton. Ook er baren mee behoed die naam zo'n lyric.
0: Maar inderdaad, ik heb heel lang niks over haar gehoord. Ja.
1: Nee toch, vroeger hoorde je toch elke week iets over Paris Hilton?
0: Ja, op kamtisuna heen. Ook er bij jou hoor ik haar.
1: Sochila.
0: Lurken hoor je zeker.
1: Maar
0: Paris Hilton is een dochter van beroemde Hilton Hotel, bla bla bla bla.
1: Weet je wat ze zegt?
0: Kabolis.
1: Weet je wat ze zegt? Dat ze een hele zware jeugd heeft gehad.
0: Ai, migado, hoe dan?
1: Ze is getraumatiseerd.
0: Omdat ze rijk was? Of rijk
1: ze is gepest.
0: Gepest.
1: Ze moest naar een kostschool of zo. Of een Nijnikamp, een internaat. En ze is daar gepest en afschuwelijk behandeld. En weet ik veel wat allemaal. Hey, dus dan denk ik, wat je hebt heel goed coach zei.
0: Ha.
1: Paris Hilton, ze had een barca probleem in haar leven toen ze jong was.
0: Ja.
1: Was welke kleur nagellak ga ik zetten?
0: Migado, is dat iets om getraumatiseerd?
1: Nee, zeg ik.
0: Oh, oké, zeg jij. Okay, ha.
1: Zij had geen echte problemen.
0: Nee, natuurlijk niet. Ze had luxe problemen.
1: Dus iedereen heeft weer zelf medelijden met zichzelf. Zelfs Paris Hilton heeft medelijden met zichzelf, met haar jeugd. Ze heeft een zware jeugd gehad. Ik heb dat niet meegemaakt, maar mensen maken dat mee in hun jeugd. Dat ze geen eten hebben, geen drinken hebben, geen zitplek hebben, nergens kunnen slapen, geen huis
0: hebben. Geen kapra hebben.
1: Dat is pas lijden.
0: Dat is pas lijden, ja.
1: En niet nadenken, kon kleur, acham lagabe, nagelak.
0: Ja.
1: Hey, hou op.
0: Ja.
1: Dus sommige mensen hebben te veel zelfmedelijden ook. En grijpen vaak. Na dat ding van pahile aise bhaila mar sange. Daarom ben ik zo.
0: Aandacht.
1: Hamar jeugd me ietsje juana moira. Daarom ben ik zo. Hamar mai aise karisra. Hamar baap aise karisra. Daarom ben ik zo.
0: Dat hoor je
1: toch lopende band in Nederland?
0: Ja, dat hoor je zeker lopende band.
1: Het is nooit jouw schuld. Het is jou aangedaan.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik ook een beetje een zwaktebod soms, zo luid.
0: Ja, ja.
1: En natuurlijk is het waar dat er soms iets gebeurd kan zijn. Iets heel traumatisch in je leven. Wat invloed heeft op jouw verder leven. Natuurlijk, dat bestaat ook.
0: Ja.
1: Maar kleine wisjes, chota-chota-chiet, dat mag geen grote invloed hebben op hoe jij je leven later inricht.
0: Nah.
1: Als je later volwassen bent, kun je zelf keuzes maken. Kun je zelf je best doen. Kun je zelf dingen naar je hand zetten.
0: Ja.
1: Je hoeft niet steeds te zeggen, ham nakar paila, want pahile, dat is ook een zwaktebod. Dus ja, luid. Idhar se udhar hum log jayega. Maar toen hem me batao kahe to stroom met na girega.
0: Nou ja, stroom. Ik ben bezig met verduurzaming in mijn huis. Ik ben bezig met verbouwingen en dat soort dingen. Dus ja. Dus ik ben bezig met verduurzaming aan. Dus ja, ham sochila van zoen. Energieprijzen.
1: Maar wacht even, je werk. Doe jij dat? Veroorzaak jij dat probleem van die kortsluiting?
0: Nee,
1: die beunhazen die aan het werk zijn?
0: Niet de beunhazen. Het was, we hadden bewust de stroom uitgeschakeld.
1: Hai boy, haar hap dat tollige stroom.
0: Nee. Absie, ham ook bewust kaleren. Vorige week was het door een storing hier in de wijk.
1: Blikseminslag.
0: Dus ja, koes te hol, ja.
1: Hey, heb je in Suriname nog steeds zoveel stroomuitval?
0: Ik denk het wel. Suriname auto, ja, dat is standaard.
1: Ook niet hier. In India had je vroeger ook heel veel stroomuitval, hoor.
0: Ik weet niet
1: of dat nu een beetje beter is.
0: Iedereen
1: heeft generator, hè?
0: Ja. In India of in Suriname bedoel je?
1: In India zeker.
0: India, maar Suriname weet ik niet hoor.
1: Suriname met hem niet, Chuck.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Maar India met het, hè? Maar stel je voor, je bent in een restaurant en hij valt uit.
0: Ja.
1: Hey, binnen een minuut, bam, staat hij weer aan hoor.
0: Ja.
1: Met een generator, dus dat hebben ze daar wel voor elkaar.
0: Ja. Ik wil één ding met je bespreken. Is van ham social media. Ik zag van de week of afgelopen dagen. Ik zag haar Kuch Ego Festival al raha. We gaan niet praten over welke festival het was. Maar denk je dat mensen zich hebben druk gemaakt over de veiligheid bij zo'n festival? Wat kun je daar iets over zeggen?
1: Kijk, ik heb overal een mening over, dus hierover ook. Maar in algemene zin, Lloyd, je moet niet alles geloven, alles is waar.
0: Ja.
1: mensen zeiken heel erg veel soms.
0: Ja.
1: En sommige dingen kun je ook niet negeren. Dus ik ben er niet bij geweest. Kuchbhailhoi wat beter had gekund. En dat is een proces. Maar het belangrijkste is dat je verbetert.
0: Ja.
1: Dik, jahan dit dheer admi aavega bij elkaar.
0: Ja.
1: Of het nou Hindustanen zijn of niet Hindustanen.
0: Ja.
1: Kom op, Hindustani lugan. Kom uit dat gat waarin je leeft of onder die steen vandaan.
0: Ja.
1: Ichijwan na huwega khali Hindustani lugan.
0: Precies.
1: Als jij geen ervaring hebt, dan moet je er niet over praten. Dus deze dingen gebeuren overal.
0: Ojito.
1: Zet een heleboel mensen bij elkaar.

0: En zet daar alcohol bij, heel vaak. Oude familievetes bij elkaar. Dat soort dingen bij elkaar. Dan krijg je een soort cocktail die explosief wordt.
1: Ja.
0: En als je dat niet goed in de gaten houdt en niet goed managt, dan kan het uit de hand lopen. Dus in algemene zin wil ik zeggen, jongens, mannen zijn meestal mannen, maar soms ook vrouwen. Gedraag je ook. Ga ergens naartoe. Je bent de gast, gedraag je ook. En aan de organisatoren wil ik zeggen, regel het. Doe het beter, probeer het beter te doen. Je kunt niet geen beterschap beloven en doen alsof er niks aan de hand is. Je moet wel beterschap beloven. Je moet het wel zien. Als er een probleem is, moet je het willen oplossen. Dat is alles wat je moet doen. Je kunt het niet helemaal voorkomen. Ik ben het helemaal mee eens. Maar je kunt wel je best doen om dingen beter te krijgen. Maar al die zeikers die er zijn, en daar heb ik soms een beetje moeite mee.
1: Zeggen, ja.
0: Er zijn van die azijnpissers die niks anders kunnen dan alleen maar slechte dingen roepen over de Hindoestaanse gemeenschap, over zichzelf dus eigenlijk. Jongens, continu te bolien, ja, maar bij ons Hindoestanen is dit zo'n probleem, bij ons Hindoestanen dit, bij ons. Waarom op die manier aanvliegen? Je kunt het misschien ook op een andere manier aanvliegen. Ik ben niemand om dit te vertellen, maar jij vraagt het me nu. Ik zou er niet over praten, over dit soort dingen, maar jij vraagt het me nu. Dus dan moet ik mijn eigen mening geven.
1: Ha.
0: Ik zou nooit op die manier praten. Ki hamloke Hindustani. Wel als grap misschien. Maar niet echt daarin gaan geloven. Want dat ding gebeurt overal.
1: Overal.
0: Er zijn daarin ook niveaus.
1: Ha.
0: Dus soms gebeurt het met een klap. Hè? En soms gebeurt het met steekpartijen, soms gebeurt het met wapens, munitie, pistool.
1: Dus, maar moeten niet onze eigen
0: maar
1: mensen...
0: Maar iedereen moet zich gedragen.
1: Maar moeten niet onze eigen mensen neerhalen. Dat moeten we zeker niet doen. Hè?
0: Dat hoeft niet. Je mag de waarheid bespreken. En je mag wel zeggen van, joh, dit had beter gekund of dit moet anders. Daar ben ik, weet je, dat is prima. Maar je hoeft niet continu te zeggen van, ja, en die organisatie wilde dit of dat of geld verdienen. Of kom op, joh. Ja. Hey, dat doe op net, jakker, coach.
1: Ja.
0: Maar elke keer kritiek leveren en langs de zijlijn blijven staan. Ik ben daar zo moe van geworden, Lloyd. En ik heb daar een soort allergie voor opgebouwd. Omdat mensen langs de zijlijn staan en vanaf de zijlijn, ja inderdaad, dat doe je niks. En als je niks doet, kun je ook niks fout doen. Hè?
1: Ja.
0: En waar gewerkt wordt, vallen de spaanders.
1: Zeker.
0: Je weet hoe dat gaat.
1: Houden.
0: Dus iemand die wel wat doet en er gebeurt iets. Benader het een klein beetje anders.
1: Anders, ja.
0: Je kunt het opbouwend benaderen in plaats van die persoon helemaal de grond in te boren. Ik ben het ook niet eens met heel veel dingen. Maar ja, probeer het een beetje positief te houden. En wees een beetje lief voor elkaar. En een beetje correct daarin. Dus die mensen die van alles beweren. Van IC, OIC, ICHI, IC, UCHI. Maar ja, dat doe je op niet koetje. Dat doe op net een keer dat soms dingen anders gaan dan wat je zou willen. Dus ik ga niemand verdedigen, ik ga niemand beoordelen en veroordelen. Wie ben ik, Lloyd? Dat is het laatste wat ik wil doen. Maar dit is even een antwoord op jouw vraag.
1: Soen, doe je baden maar die bij jou tussen. Dus hij gaat tweede baden, hij gaat hem bij jou hier een paar maanden geleden. Van op
0: baden. Dat is een mooi setje, nega. Of ze 10 baden bij jou toch, Lloyd?
1: Op 10 baden mag het doen, maar.
0: Naarmate je iemand beter kent, hè, moet je meer dingen bespreken met die persoon. Foto wat ik leer, maar.
1: Toch een foto wat ik leer. Een bizarre foto van Coffee Jai.
0: De klet toch?
1: Ja.
0: De klet toch? Ham gailima pe matorbina.
1: Dus dan ga ik
0: chai pile. Ik heb alleen maar thee gedronken.
1: Ja, ja.
0: Ik chai of ik koffie pile.
1: Ja. Nou ja,
0: ik deed een programma bij de elite. Ik heel hem rijden. Ik heb een
1: chai. Amigado.
0: Dus geen koffie en chai.
1: Geen koffie chai.
0: Nee, koffie en sunie maar.
1: Ha, want bovendien wil hem naar sunie pier.
0: Mooi liggen, naar sunie.
1: Ja.
0: Aaj extra tik karila.
1: Ja. Sunaal.
0: Want je hebt dat getik gemist.
1: Zeker, hem ook zeker mist.
0: Lekker.
1: Echt.
0: Lekker man, Lloyd.
1: Zo'n brasa vespe. Toch heb je ijs niet. Je hangt pieken aan de mienke zoonaalke.
0: On stage. We hebben verzoeken gekregen, Lloyd. Om even een kwartiertje een koffie en chai show te doen.
1: Ja.
0: On stage.
1: Nou ja, we gaan het
0: ik
1: zien.
0: Ik weet niet of we dat gaan kunnen doen.
1: Ik weet niet of we tijd zullen
0: aandurven.
1: Hebben daarvoor. Maar
0: ik durf het ook niet aan.
1: Waarom durf jij het niet aan?
0: Nou man, al die...

0: duizenden mensen die naar je kijken,
1: Lloyd. Ay, mi gado, echt serieus.
0: Hey, Hamlok artiest, Robert, hier. Laat die artiesten dat doen.
1: Oh ja, na zo'n
0: Hamlok. Wij moeten onze plek kennen, toch? We moeten niet anders willen doen.
1: Hamlok, chota baati, laat je chota, Hamlok, chota rij jij, hè?
0: Nou, dat niet per se, maar je moet je rol wel kennen. Je moet wel weten.
1: Je moet je plaats kennen.
0: Hanto, hanto. Naki, kutkatke, ja, kutkar, waar je...
1: Na.
0: Niet voor bent gekomen.
1: Nee. Maar in ieder geval, Brassenfest voor de mensen die een super early bird ticket nog niet hebben gekocht. Doe je al die
0: keer? Janine Conchiba, Lloyd. Ik kan over Brassenfest een hele uitzending vullen steeds.
1: Ja.
0: Maar dat, wij moeten uitkijken, dus ik ga ook uitkijken dat we dat niet doen. Want dit is wel koffie en chai.
1: Ja, dit is wel koffie en
0: dus,
1: chai.
0: Dus ik stel voor dat we elke keer in Koffie en Chai 1 minuut erover praten.
1: 1 minuut, nou ja.
0: 1 minuut is leuk, toch? Dan hou je de mensen zeker, op de hoogte.
1: Zeker. Kun jij een beetje updates geven in 30 seconden?
0: Ja, zeker. Dus,
1: 30 seconden super, heb je dan.
0: De super early bird kaarten die zijn in de verkoop. Ook er matlab, voor de mensen die het niet weten. Ook er matlab dat die kaarten beperkt zijn.
1: Ja.
0: 1. Dus toen jaldi ze kinle, want prijs is best sasta bij dan. Etna sasta prijs toen napa je. Ja. Omdat het super early bird is. Ook er matlab toen jaldi ze voor verkoop. Toen man kinle ik soort toe. Dus de kaart wat door sasta hega. Later kin je, dat hoor als er manga hoor jij. Dus. Voor de mensen die zeggen van, hey, mag je dat kiezen, maar bij later kiezen bij, hoe is dat kiezen? Maar je kunt het liever nu kopen, het is goedkoper nu.
1: Ja.
0: Dus jijke brassafest.nl bij, toen heb een super early bird kaart kiezen.
1: Ma.
0: Don. Nou. Ik ben het zo. Hoe je dat doen?
1: Or update?
0: Heer update bij, dus ga naar brassafest.nl.
1: Oké.
0: En dan ga je zien welke artiesten er zijn, conventies regen, rakam zie je. Social media heb je hem ook gevolgd. Het is prachtig, het is geweldig. Het wordt weergaloos. Dus je moet erbij zijn, iedereen moet erbij zijn. En Cartois, zo'n nevalom, het is nu super early bird. Ik kan je roodje oren hier. Hem bijna dan een kei procent uitverkocht. Maar ik weet wel dat er heel veel al uitverkocht is van de super early bird. Dus doe snel.
1: Ja.
0: Jaldi zet u op een kinle.
1: Ik heb hem zo de overheid luistert naar jou.
0: Gratis advies, Deli Piramlok.
1: Gratis consult. Advies. Gratis consult van Deli, wat ik zoen.
0: Koffie, chai en consult.
1: Koffie, dat is die, zee, toch? Die derde zee. Hamlo Boliki, openbaar vervoer, gratis. Nou ja, kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf 2027 binnen Nederland gratis reizen met openbaar vervoer.
0: Maar Hambolila sabkoi khat karde gratis.
1: Eigen sabkoi khat in, hè?
0: Waarom kinderen alle sabkoi khat karde, jaar?
1: Ja.
0: Als je de mensen uit de auto wil halen. En wij beweren allemaal dat de auto veel schade toebrengt aan het milieu.
1: Ja.
0: Vervuiling, et cetera, et cetera. Maak openbaar vervoer gratis dan.
1: Ja.
0: Of heel goedkoop.
1: Ja.
0: Laat iedereen ermee gaan. Zoveel mogelijk mensen. Zodat de behoefte aan een eigen auto ook minder wordt.
1: Ja.
0: Of eigen auto gebruik minder wordt.
1: Ja.
0: Kan je aan mijn auto's, hè? Maar openbaar vervoer zoals ook er die, hè? Dan gaat een deel misschien ook nog met OV gaan. En de
1: OV.
0: Mensen die echt niet willen gaan met OV, die gaan niet met OV, die blijven nog met hun auto gaan. Dus maak het gewoon gratis, joh.
1: Ja,
0: Babaal.
1: Ik zou
0: al die ook mensen die controleren, al die mensen die boetes uitdelen, al die mensen die van alles doen, die mogen ander werk gaan doen.
1: Doe ze kamerkelen, want we hebben natuurlijk in Nederland veel kamerheden. Dus ja, die
0: dat
1: kunnen
0: controleren
1: ook
0: kost ook veel geld.
1: Ja, natuurlijk kost het allemaal
0: en
1: geld.
0: En dat handhaven. Wat zou ik een keer vrijker de jaar? Kan je
1: ik
0: ben daar voorstander
1: van. Kan niet voordelen helemaal. En dan laat
0: maar
1: je de auto
0: vind
1: ook staan.
0: Ik vind ook dat de gezondheidszorg veel te duur is in Nederland. Het kost heel veel geld, de staat. Het kost de staat heel veel geld, begroting mee. Volgens mij gaat een kwart van de begroting naar dat soort dingen. Hè, zorg. Dus het kost heel veel geld. En ik snap wel dat mensen een eigen bijdrage moeten leveren en moeten betalen. Maar eigenlijk, hè, in een heel rijk land zou je het ook anders kunnen organiseren, denk ik.
1: En hoe zou je dat kunnen doen dan?
0: Dat gewoon gratis is voor iedereen.
1: Gratis.
0: Gewoon gratis, ja, gezondheidszorg. Voor iedereen.
1: Ja.
0: Waarom niet? Dat kun je toch ook organiseren met elkaar?
1: Ja. Nou ja.
0: En dan moet je maar ergens anders geld verdienen. En ergens anders iets doen. Maar dat zijn allemaal dingen waarover je kunt nadenken. Janne Konjibikarsa Kega. Iedereen een gratis woning.
1: Tare bapere. Ja, dan heb je wel een probleem. Iedereen een gratis woning.
0: Dat kan toch ook? Kan toch ook?
1: Ja, dat is.
0: Zo met Europa.
1: Dat is
0: een
1: dakboven.
0: Basisbehoefte, basis.
1: Maar dat is een utopie, hè? Ik bedoel, dat gaat niet worden. Dat gaat het niet worden.
0: Nou, iedereen gratis barra.
1: Iedereen gratis, Barak kan wel. Ja.
0: Nee, maar je kunt over sommige dingen nadenken. En kijken of het haalbaar is of niet. Maar het zou wel mooi zijn als dat zou kunnen, dat soort dingen.
1: Trouwens, over Bara gesproken. Bara hamloke uhega, kaik hega, toch? Hamdeki laki, naki hamloke Hindustani Bara is het beetje hega. Dus het jaad wie beetje hega Bara?
0: Dat is op zich niet erg, maar ik vind het jammer als dingen gekaapt worden.
1: Huh?
0: Dus dan maken ze totaal iets anders en dan noemen ze dat Bara. Kijk, Bara. Dat vind ik irritant.
1: Ja.
0: Die bakra, de gemiddelde bakra, weet niet dus wat een roti is. Hoe weet je die?
1: Ja.
0: Die denkt dat die tarkari roti heet.
1: Ja. Nou,
0: echt
1: ja,
0: waar.
1: Ja.
0: En ik zie ook roti tarkari. Daar stoppen ze kip, alu in één. Dus die kip en kipwa dus, en alu en kousaman stoppen ze in één gerecht.
1: Ja.
0: Hey, maar ja. Hindustanen maken dat niet zo.
1: Nee.
0: Hamlok apart banaila. Alukusmanti apart banaila. Orgos apart banaila.
1: Ja.
0: Nou, een of ander nieuwe stroom. En die zegt van, dit is dan hoe je roti moet eten. Die bakker denkt dat dat ding roti is.
1: Ai, jong.
0: En dat andere ding noemen ze een plaat. Mag ik een plaat erbij?
1: Mag ik een plaat erbij?
0: Dus, ja.
1: Maar die barak, dus een naam biedt haar de wijsheid. Als ik al een beetje laat.
0: Maar
1: dus,
0: kijk,
1: ja.
0: Nog iets, hè, Lloyd. Ha? Nog iets. Er was iets, hè. Van de week stond dat. Volgens mij bij NOS,
1: ja.
0: Ik weet dat niet helemaal zeker. Volgens mij ging het over voetbal. En dan wordt er gezegd, karma is a bitch.
1: Ja.
0: Karma is een bitch.
1: Is een bitch, ja.
0: Oké, tot daar is het goed. Want dat is een gezegde geworden
1: ja.
0: Bij... de westerse maatschappij.
1: Ja,
0: binnen de westerse maatschappij wordt er gezegd... karma is een bitch.
1: Bitch, ja.
0: Oké, okay, dus toekoets kraapkele, dat krijg je terug. Oké, okay, prima. Maar dan komt er een uitleg... dat het Angelsaksisch is.
1: Hode.
0: Dus dan denk ik van... jongens, kom op. Hoe achterlijk zijn jullie?
1: Ja.
0: Doen jullie dit bewust? Of zijn jullie dom? Of wat is er aan de hand?
1: Ja.
0: Zeg gewoon dat het uit het hindoeïsme komt.
1: Ja,
0: karma.
1: Natuurlijk. Ha.
0: Het hele woord karma
1: ja.
0: Komt uit het hindoeïsme.
1: Komt uit het hindoeïsme,
0: hoezo ga
1: ja,
0: jij er iets Angelsaksisch van maken?
1: En
0: dat staat dan gewoon bij NOS, of ik weet niet welke ding het was, officiële... Dan denk ik van, jongens, jullie weten echt niks.
1: Niks.
0: He? Zeg het gewoon. En nu doen de westerlingen alsof karma iets van hun is.
1: Nee.
0: Alsof zij dat ontdekt hebben.
1: NOS kan ook zijn corrigeren als Ujala.
0: Niet alleen NOS hoor, ik heb het toevallig ook over.
1: Ja.
0: Maar dat ding is helemaal raar, joh.
1: Mooi ze kamer naar kregen.
0: Maar niet alleen zij hoor. Op heel veel plekken
1: ja.
0: Dan denk je van jongens, kom op.
1: Ja,
0: Marchanderen heet dat.
1: Kontje hem loks aan haar ze kiela.
0: Tien gobat bij jelen.
1: Tien gobat hem loks bij jelen. Al koos bij jelen. Doe tien gobat, heel wat bij jelen.
0: Hoor je het al? Genoeg het al?
1: Nou ja, ik denk het wel.
0: Ego onderwerp, wat ben je geparkeerd bij toen je aan het
1: Kon onderwerp rauw.
0: Verkeersboetes.
1: Oha, verkeersboetes.
0: Boetes, überhaupt.
1: Dat is wel één ding wat
0: waar... In Suriname. In India. Kun je boetes gewoon kwijt laten schelden. Hoe vind je die?
1: Ja, toch? De Chukubarke, toch?
0: Direct. Nee, maar verkeersboetes, daar gaan we het over hebben. Dat is een trauma.
1: Ja.
0: He?
1: Ja, daar heb ik zeker een trauma van.
0: En ik mag er over praten.
1: Ja.
0: Van vorige week Bolidi, ik ga de toestemming voor vragen. Hamen Milal het toestemming om erover te praten.
1: Gaan we daar morgen over praten, over de verkeersboetes?
0: Eén deze dagen gaan we het hebben. Het trauma van de boetes.
1: Het trauma van de boetes, ja.
0: Boetetrauma. Boetetrauma,
1: ja.
0: Nog beter. Lloyd, is er een
1: Ja,
0: is er een hika?
1: Nee, zo is het prima. Als ik had in een tikken, ja. Koffie, chai, middagshow, pees, kegen, is er wel.
0: Abham Jaila met mijn noise verder. Koontje, Acham KB.
1: Abham Jaila, food noise.
0: Wat eten we vandaag?
1: Food noise, hè? Oké. Nou ja, ik denk dat een heleboel mensen gaan daaraan denken van Koontje KB. Wat ga ik nu eten? Wat wil ik nu eten? Abong.
0: Maar het is toch normaal dat je daarover nadenkt?
1: Dat je de hele dag denkt aan eten.
0: Stel je voor, het is 7:00 s'avonds. Je bent net thuis.
1: Hey, Michael. Hey,
0: en je gaat dan pas nadenken, kontjik habe.
1: Raad ke ik doe je bij je jagetto, zoals je kijkt, kontjik habe. Kontjik habe, wat zal ik nu eten?
0: Hamoe is het, Karila, ja.
1: Nou, dat is toch niet meer gezond. Dat is toch niet meer gezond.
0: Nee, het is helemaal niet gezond. Maar weet je wat? Het is nog dommer om er niet over na te denken de hele dag door. Mooi zeg je. Groetjes. Bye bye.
1: Groetjes. Bye bye. Hoi. Dit is Umer Wagdesein. Ook aanwezig op Brazzafest. 29 en 30 augustus. Umer Wagdesein is ook aanwezig met Huriana. Met Umer en Squad. Ujalas Brasa. Mila Vesper. Higa. Raza Vesperega, Umer Wagit Hussein, zullen we wel op? Kopie tickets via brazafest.nl. Or coffee chai middagshow hamne banaye hai. Brazafest ke madad se. Brazafest.nl ke madad se hamne ye program banaye hai.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio. Oujala's Brasa Milafes in the Summer Edition Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ के तोर साथ सोते है के तोर साथ जागे है केकर साथ तू ओतो में घूमे है और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है उजाला रेडियो के साथ तो हाँ हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान

jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we wel? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Spanje heeft nog niet inhoudelijk gereageerd. De dodelijke flatbrand in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een lekke waterleiding en een daaropvolgende kortsluiting. Daardoor ontstonden extreem hoge temperaturen en verspreidde het vuur zich snel door het gebouw. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Volgens het Belgisch Openbaar Ministerie was er geen sprake van opzet. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. Dat blijkt uit een analyse van Omroep West. Westland is een van die gemeenten. Minister Bart van der Brink heeft deze gemeente daarom afgelopen maandag onder verscherpt toezicht gesteld. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: Ujala, Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raat o' din, 24 ghante lagataar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap humse baat kar sakte hain.

0: you are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral vertraging in de grensstreek op dit moment. Onder andere op de A7, Groningen-Duitse grens aan de grens, een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A12, Arnhem-Duitse grens, vanaf Duiven 20 minuten vertraging door grenscontrole. Op de A16, Breda-Rotterdam, sta je een kwartier in de file bij knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden op de A20. En op de A27 Breda-Gorkum, voor de brug bij Gorkum, een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: You are. Ujala Radio Headlines. President Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Hij verwijt Madrid onder andere dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie. De dodelijke flatbrand in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een lekke waterleiding en een daaropvolgende kortsluiting. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. En steeds meer gemeenten zijn kritisch over de spreidingswet. Een aantal gemeenten wil de komende tijd zelfs locaties sluiten of weigert mee te werken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral vertraging in de grensstreek op dit moment. Onder andere op de A7, Groningen-Duitse grens aan de grens, een kwartier vertraging door werkzaamheden. Op de A12, Arnhem-Duitse grens, vanaf Duiven, 20 minuten vertraging door grenscontrole. Op de A16, Breda-Rotterdam, sta je een kwartier in de file bij knooppunt Terbrechtseplein door wegwerkzaamheden op de A20. En op de A27 Breda-Gorkum, voor de brug bij Gorkum, een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Ujala, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Hey you!

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
8: Radio. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
10: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+ तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे लगे ना नजरिया उजाला ब्रासा मिला फेस्ट इंडोर समर एडिशन देन हक में Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. Er wordt daar namelijk aan de weg gewerkt. Op de A12 Arnhem-Duitse grens ook een file voor de Duitse grens. Daar heb je ook een kwartier tijdverlies. Dat heeft te maken met grenscontrole. Op de A16 Breda-Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. En op de A27 Breda-Gorkum, bij de brug bij Gorkum, is de vertraging ook een kwartier door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl
3: Sunwalwa Sunri, Ujala Radio. Aurieraha Agla nummer.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Er raakten 36 mensen gewond. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Daarvoor zouden speciale stoorzenders zijn geplaatst. President Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Hij verwijt Madrid onder andere dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie. En de Amerikaanse president zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Oujalas, Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Oujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Oujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are. Dit is het Oujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macrons hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Volgens Oekraïnse militairen zijn bij Russische doelen speciale stoorzenders geplaatst. Ook zou Rusland voorraden en brandstof vaker verbergen in burgervoertuigen, tankstations en verlaten gebouwen om aanvallen van drones te ontwijken. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Volgens Trump is Spanje een slechte NAVO-bondgenoot. Hij verwijt Madrid onder meer dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie en heeft minister van Financiën Scott Bessent opdracht gegeven de handelsrelaties te beëindigen. Volgens Spanje zijn er uitstekende sociale, culturele en economische banden met de VS en komt daar wat Spanje betreft geen verandering in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. Volgens hem heeft verder overleg geen zin en noemt hij de Iraanse leiders leugenaars. De spanningen liepen opnieuw op nadat de Verenigde Staten luchtaanvallen uitvoerden. Dat zal volgens Washington een reactie zijn op aanvallen van Iran in de straat van Hormuz. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Oujala Radio.
0: Oujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Oujala Radio, Oujala hi Oujala, desh bhar mein, haan, har ek gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नेलोंग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए उजाला Brasa Mela Fest Indoor Summer Edition Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Oujala Radio.
3: Psst.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Er raakten 36 mensen gewond. Rusland probeert Oekraïnse droneaanvallen te bemoeilijken door het satellietinternet van Starlink te verstoren. Daarvoor zouden speciale stoorzenders zijn geplaatst. President Donald Trump zegt dat hij alle handel met Spanje heeft stopgezet. Hij verwijt Madrid onder andere dat er te weinig wordt uitgegeven aan defensie. En de Amerikaanse president zegt dat een voorlopige overeenkomst met Iran van de baan is. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala's Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Binnenkort jarig, door Janemdin heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kiesi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaais aap deze te heet. Pandra vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Patwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de handelsdeal tussen de EU en Mexico. Door de overeenkomst worden importtarieven voor verschillende landbouw- en industrieproducten afgeschaft. Voor gevoelige producten zoals rundvlees, kip en alcohol blijven beperkingen gelden. Lidstaten moeten formeel nog stemmen over het akkoord, maar het kan wel al voorlopig van kracht worden vanaf 1 november. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macron's hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Shara. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
10: My name is Shah Rukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Raza Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: You are. Amesha.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, het originele kennen we van de legendarische Kishore Kumar. Ja, een tijdloze klassieker waar je voorzichtig mee moet zijn hoe je hem nazingt. Want de originele blijft natuurlijk lekker warm, heerlijk zacht en heeft ook zo een romantische melodie. Maar deze moderne versie, ja, die mag er ook wel wezen, toch? Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana, je hoort ze hier op Ujala Radio. Ja, het is tijd om lekker te ontspannen, het is tijd om lekker te genieten. En je helemaal onder te dompelen in sfeer en sound. Bij Dunia Kamajur Hindustani Hit Radio Orwobi Amit Jairam Kesat. Ja, leuk dat je luistert, leuk dat je er weer bent. We gaan er een gezellige tijd van maken met heerlijke Dhamaka Ghana. Ja, tussendoor ook wat locals, wat romantische Ghana, romantische Bollywood of een romantische cover. Ik heb het allemaal bij me. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, zorg ervoor dat je radio lekker luid staat.

Dil Chorizo de Hogia. Mijn hart is gestolen. En wat moet ik doen? Kiekerje, kiekerje. Of kakerje, kakerje. Ja, de heerlijke magie, de heerlijke energie. Die hoort in deze Punjabi Ghana. Punjabi vibes waar je meteen vrolijk van hoort. Want ja, soms gebeurt het gewoon. Zonder waarschuwing, zonder plan. En voor je het weet is je hart gestolen. Ja, zoals ze zeggen, soms heb je geen slot nodig om je hart te verliezen. Je hebt alleen de juiste persoon nodig. Ja, blijf lekker meegenieten en dans gerust een beetje mee. Want hier op jouw favoriete zender houden we de sfeer er lekker goed in. Ja, er komt nog veel meer mooi mooi Ghana aan. Eventjes een wat rustige Ghana. Het is de stem van Nefjot Ahuja. Ja, Organica naam heet Khet.

Ja, de prachtige zwoele stem van Vjot Hooja. En hij zingt letterlijk: ik breng papieren bloemen voor jou. Kages kipul lao terelie. Ja, soms zit liefde niet in luxe of perfectie, maar in de aandacht en in het gevoel. Want ware liefde zit niet in wat het kost, maar in de moeite die iemand voor jou doet. Ja, dat was dus een prachtig gevoelig stukje Ghana met de prachtige mooie woorden Kages kipul lao terelie. En was dus van de stem van Vjot Hooja. Ja, blijf lekker genieten van de warme klanken en de mooie emoties. Hier Andunia Kamajur Hindustani Hit Radio Arwobi Ami Jaram Kizat. Hier op jouw favoriete zender Arnamhe Ujjala.

Ja, Angana, vol verlangen en gemiste momenten. Kasha Isahota Ham Satetere Hote. Ja, het raakt dat gevoel van wat als. Ja, soms is het hart op een afstand het luidst aanwezig. Maar op dit moment is Ujala lekker luid aanwezig. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Blijf lekker luisteren, want hier op jouw favoriete zender zorgen we dat elke emotie van vreugde tot verlangen, ja, een prachtig mooi plekje krijgt in de muziek. Ja, niet alleen in je hart, een prachtig mooi plekje in de muziek. Ja, de stem van Arijit Singh is ook enorm geliefd. En deze komt uit de film Animal. Ganakanamhe. Ik ben Misal Kiet. Sataranga.

Se Taranga He Ye Ishkere. Beautiful song, groep Surat Ghana. De prachtige mooie stem van Arijit Singh komt uit de film Animal. Ja, alweer uit het jaar 2023. Ja, hij is kleurrijk, hij is prachtig en hij is ook krachtig. Ja, hij neemt je mee op een emotionele achtbaan. Met elke toon voel je de intensiteit van de liefde. Want ja, het leven is niet één kleur. Het is een palet van emoties. Soms een beetje rustig, soms een beetje stormachtig. Maar eigenlijk altijd intens. Je blijft afgestemd, want hier op jouw favoriete zender blijft de muziek je raken. En dat op elke toon en in elke kleur.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de handelsdeal tussen de EU en Mexico. Daardoor worden onder andere importtarieven voor verschillende landbouw- en industrieproducten afgeschaft. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. En bij de explosies in Damascus gisteren tijdens een bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Er raakten 36 mensen gewond. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Raad Odin. Subha al-Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ujala's Brasa Milafes, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias. More artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een aanval op een middelbare school in de Duitse deelstaat Beieren zijn meerdere mensen gewond geraakt. 4 zouden zwaar gewond zijn. Het incident gebeurde op het Welfen-gymnasium in Schongau. Het is nog onduidelijk of er sprake was van een schietpartij of steekpartij. De politie heeft een verdachte aangehouden. Over het motief is nog niets bekend. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de handelsdeal tussen de EU en Mexico. Door de overeenkomst worden importtarieven voor verschillende landbouw- en industrieproducten afgeschaft. Voor gevoelige producten zoals rundvlees, kip en alcohol blijven beperkingen gelden. Lidstaten moeten formeel nog stemmen over het akkoord, maar het kan wel al voorlopig van kracht worden vanaf 1 november. Een poging van Apple om onder strengere Europese techregels uit te komen is mislukt. Het gerecht van de Europese Unie bevestigt dat Apple een poortwachter is voor de App Store en het besturingssysteem van Apple. Daardoor blijft het bedrijf onder de regels van de wet op digitale markten vallen. Apple kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bij de explosies in Damascus gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Emmanuel Macron is alsnog een dode gevallen. Ook raakten 36 mensen gewond. De explosieven lagen volgens de Syrische autoriteiten bij Macron's hotel en gingen af nadat hij was vertrokken. Macron zette zijn bezoek voort en sprak met president Ahmed al-Sharaa. Het weer nog, droog en meest zonnig, maar in het oosten en noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Er waait een matige noordwestenwind en de middagtemperatuur varieert tussen 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
1: Ujala, Brasa Mila Face. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
5: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Door werkzaamheden wordt veel vertraging veroorzaakt. Het is druk rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Gorkum. 580 kilometer file in totaal. En dan ook nog eens een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. De linkerrijstrook is daar dicht. 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf Nieuw-Vennep duurt het 3 kwartier langer over. De A7 is dicht vanuit Hoorn naar Den Hoever bij Wieringenwerf. Dat is na een ongeluk. De vertraging is daar ruim 1 kwartier. Er staat een auto in brand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij afrit Oosterbeek. Daar zijn 2 rijstroken dicht. 6 kilometer file vanaf afrit Wageningen. Ruim 1,5 uur vertraging. Die vertraging heb je ook op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Want voor het Terbrechtseplein staat 12 kilometer file. En dat wordt direct veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujjan Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+. तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
3: तुझे लगे ना नजरिया
4: U luistert naar Ujjala Radio waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujjala Radio.

Jehe, udělás coffee, chai en middagshow. Mijn hoeloid mag weer en ik ben er weer. Aadje Boudoir, vandaag woensdag 8 juli ka programma zonder hem. Thori deer me hem aaien, lekker hem toe aaien. Ja, afgelopen dagen was ik er niet, maar ik er wat ja heega. Reden is dat ik ziek was. Ja, ik kan ook ziek worden, hè. Gelukkig maar ben ik een mens, hè. Dat je dan af en toe ziek kan worden. Dan heb je geen coffee chai, middagshow, maar hem loopt bolder hier, toch? We doen het alleen maar als het kan. Het is vandaag woensdag 8 juli. Welkom allemaal bij Coffee Chai Middagshow. Je hoort het aan mijn stem misschien dat ik tenminste die werd die hega. Maar dat komt allemaal goed. Want Coffee Chai of Shiro Hoge, toch? Welkom. Zometeen komt die man ook hier binnen, hoor.

पाऊसम है आशिकाना या वीरवा मोई है गा मौसम है आशिकाना ना गर्म है ना ठंडा है लकवीर युवाड़ू जलवरी गुजरे आज का हेडलाइंस हम आपको बताते हैं zo meteen komt die man hier binnen en dan hebben we natuurlijk over luchtige onderwerpen en allerlei zaken die ertoe doen आज हम आपसे बताने वाले हैं उजाला की कॉफी चाय मिडक शो में वेलकम ऑल और आज का समाचार में ये समाचार है सुनो बोलो आज का न्यूज क्या है De Eerste Kamer behandelt vandaag de cyberbeveiligingswet, waarmee Nederland zich beter wil beschermen tegen cyberaanvallen en de Europese NIS2-richtlijn invoert. Nou ja, wat dat is, vergeet het maar. Nederland neemt deel aan de NAVO-top in Ankara, waar veiligheid, defensieuitgaven en steun aan Oekraïne centraal staan. Het treinverkeer in Nederland verloopt grotendeels weer normaal na de verstoringen van de afgelopen week, al wordt internationaal nog rekening gehouden met vertragingen. Het zomerweer blijft aangenaam met temperaturen rond de 24 graden. Later deze week wordt het opnieuw warm weer. Ja, het wordt warmer. Dus, tot de jaar, hoja. Pani wani hega. Ja, nou ja, water uit de kraan is ook wel goed hoor, in Nederland. Maar ja, voor de mensen die willen barbecuen. Afan saman jake gridlaap. Want dit weekend wordt het weer een mooi weekend. Behoudgermer hega. Het WK-voetbal bereikt de kwartfinale fase. Zwitserland plaatste zich na strafschoppen ten koste van Colombia en treft de titelverdediger Argentinië. Ja, over Argentinië en Egypte, daar praten we maar liever niet over. De NAVO-top in Ankara gaat vandaag officieel van start. Wereldleiders spreken over Oekraïne, defensie en internationale veiligheid. De internationale beurzen staan onder druk na een verkoopgolf in de chipsector en zorgen over de olieprijs. En kunstmatige intelligentie blijft wereldwijd een belangrijk thema met nieuwe investeringen in veilige en transparante AI-toepassingen. Welkom bij Ujala's Middag Koffie en Chai Show. Het is vandaag woensdag 8 juli. We zijn halverwege de week. En ook vandaag brengen we je in alle rust het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. En natuurlijk wel nieuws met name, Higa. Of misschien wel nieuws met Ziada op socials. Dus pak je lekkere kop koffie of chai, warme chai. En een verkoelend drankje erbij. Of een verkoelend drankje erbij. Hè? Mijn geluid mag hebben hier, al daar hebben we aan een Chandrika zien. Middag show met haar programma op Kusuna en Kujare. Gaate chale. Gaate chale. Aap Sunne Kujare. Ujala Radio ke Coffee Chai Middag Show mein.

0: En die man is weer binnen, hoor. Ujala's koffie chai. Middag show mee. Turk had in het koffietjaar heugenheidje aan. Dus ja, vandaag hoef je niet te klagen. Hè? Turk koffie had men van tevoren. Je hebt het jaar kardelijk, Turk had in.
1: Sunna, dat het één dag goed gaat, betekent niet dat het elke dag goed gaat.
0: Ja.
1: We krijgen alsof het elke dag helemaal tip-top geregeld is.
0: Ja.
1: Is niet zo.
0: Nee.
1: Bij jou kom, dan ja, agor.
0: Ja.
1: Adag een tabit jaiga, dan krijg je wat te drinken.
0: Ja.
1: Dat is toch wat. Goedemiddag. Kan je zeggen...
0: Goedemiddag. Ja, kijk.
1: Maar je ziet er nog steeds niet helemaal top uit.
0: Nou, ja, goed. Ja, dat krijg je. Toradien de bemaruje en als je daarna weer beter voelt... dan duurt het even een paar dagen voordat je weer helemaal tip-top bent.
1: Je moet even weer... Eh? Ja. Dus kidnappen baat is uit.
0: Is uit adhappen baat.
1: De kaiga kwart. Maar kijk ook de hele kwart de kaiga doen. Dus ik weet niet hoe je adhappen bent, hoor.
0: Ja.
1: Dus wat ik niet begrijp...
0: Huh?
1: Hoe jij onder deze omstandigheden nog radio kunt maken. Een normaal iemand zou zeggen van zo, nou, laat me in bed... Laat me uitrusten, ik had op tabat dikke kooi.
0: Ja, dat zit eigenlijk niet in mij. Dus wat jij met maar, Bartie. Dus ga maar gewoon eigen kamer, joh. Ik ben gewoon gaan werken, ondanks dat ik ziek ben. Oké, okay, die was duur als je hem nakkelie koffie chai middagshow. Maar toen dacht ik van ja, na twee dagen denk ik van... Hey, derde dag je nakkeren ben. Dan, ik heb het zelf ook nodig, die koffie chai middagshow. Om nog beter te worden.
1: Maar toen flink wat ik het je wil wat, hè? Zeker toen aan
0: bijpouwen. Nee, flink. Na Chilbilk ook, hè. Chilbilk kan ook, hè.
1: Wij als vrienden vinden...
0: ja.
1: Dat jij gewoon een Chilbil bent.
0: Chilbilla.
1: Toch een kwartier bolde bijt, hè. Je kunt niet een kwartier zitten.
0: Nee, ik ben af en toe net als ik go jinga, toch? Garnaal.
1: Jij zegt een chota larka.
0: Ja. Ieder zo.
1: Jij zegt een baby.
0: Ja, je moet gewoon bezig blijven.
1: Kijk, maar dat vinden die vrouwen dus irritant, hè.
0: Waarom? Wat?
1: Zij willen een rustige man.
0: Een rustige man.
1: Relax. Johnke bijt haar dit ook bijt haar. Rustig.
0: Johnke bolle bijt te bijt.
1: Ha toch?
0: Bolle bijt te bijt niet.
1: Eentje die gehoorzaamt gewoon.
0: Oh ja?
1: Oké, bolle je chali aachum haan pe. Chali. Chali ja, hamme man kere kuch khaike. Chali.
0: Ha, chali boodschappen kere chali.
1: Geen nee. Maar je moet vooral goed luisteren. Luid.
0: Nee, luisteren is wel belangrijk.
1: Maar hoe kom jij aan deze tas hier? Ita swakontje baloit? Dat is je chihuahua tas.
0: Ah, maar chihuahua.
1: Deze tas heb je cadeau gehad dus.
0: Zonder chihuahua natuurlijk, hè.
1: Dus die chihuahua is er nog niet, maar die tas is er al.
0: Die tas is er al, ja.
1: Ai, boy. Het ziet er wel blits uit.
0: Ja, tuurlijk. Al ben je ze voorbereid, Carilla, chihuahua ook gaat in, toch?
1: He? Maar wat is dit? Ik merk tas dat ik ga gaan mee. Wat is dat? Louis Vuitton?
0: Ja, toch. Zo'n als een tas leek in dat je leek het over wat je leek staat, dan kan je ze kabelen kooi bijdragen.
1: Dus wacht even. Jij gaat je chihuahua gewoon in een Louis Vuitton tas dragen?
0: Ja, dus je gaat Peesje Hoofdstraat met je hebben, dan moet ik toch een Louis Vuitton tas hebben, toch?
1: Het is maar wat met jou, Lloyd. Je bent echt desperate, hè?
0: Ja, natuurlijk. Koes tot jij kerken.
1: Je doet echt je best, hè? Ik doe zeker mijn best.
0: Met jij je best kerken. Je moet altijd je best doen.
1: Mag ik een beetje mijn best doen voor jou dan?
0: Ja.
1: Mag ik een oproep plaatsen?
0: Nee. Na hoef je nou voor.
1: John Khoje heiga.
0: Bulwa heiga.
1: Ego rustig partner.
0: Ja.
1: Rustig type, Wally. Ego huiselijk type.
0: Huiselijk type.

0: पे है।
1: मोई बोल ली?
0: हाँ मोई बोले। हाँ
1: ऐसे ही खोजे तो
0: we zijn nu al halverwege de week. Het is bijna,
1: het is
0: bijna
1: al
0: weekend.
1: 8 juli, hè? Het is al 8 juli.
0: 8 juli, het is bijna een weekend.
1: Het is
0: ja. Waar gaan we het over hebben? Gaan we het hebben over, gaan we hebben over voetbal? Gaan we hebben over... nee, niet over voetbal, toch? Want Nederland nog
1: nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee.
0: Wel jammer van Egypte gisteren, hè? Wel jammer van Egypte gisteren.
1: Nou ja, ik vond dat een beetje onterecht, hoor.
0: Ja?
1: Dus die goal die is afgekeurd, vond ik een beetje onterecht. Want die overtreding is wel gemaakt, maar echt, behoed... Maar goed, een hele overtreding. Maar hele, ja. Vervolgens maakt die man een geweldige actie en nog iemand erbij betrokken. En, en wordt het een doelpunt voor Egypte. En de arbitrage keurt het af. Omdat er dan, ik weet niet hoeveel seconden daarvoor en hoeveel acties daarvoor, een kleine overtreding is geweest.
0: Ja.
1: Een vergelijkbaar ding gebeurt later met Argentinië. En naar dat doelpunt kijken ze niet eens. Dus ik vond het wel een beetje onrechtvaardig, Lloyd.
0: Ja.
1: Het voelde een beetje onrechtvaardig, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik,
1: dus één doelpunt wordt wel toegekend van Argentinië. En die andere van Egypte wordt afgekeurd. Waarom?
0: Ik denk dat de heer Genève is voor Argentinië. Maar een heleboel mensen hebben ook wel... die hadden ook gehoopt van Egypte.
1: Nou ja, gaandeweg de wedstrijd. Ja. En je ziet dat Argentinië het niet goed doet.
0: Ja.
1: Switchen heel veel mensen. Hè? Die worden dan voor de underdog.
0: Ja.
1: Die vinden dat wel leuk. Ik vind dat ook een sensationeel ding.
0: Ik zou het geweldig vinden.
1: Het is sensatie, dus dat switchen van Argentinië naar Egypte.
0: Ja.
1: En er gebeurt zoiets onrechtvaardigs. Dus voetbal is niet altijd heel fair.
0: Nee.
1: En ze hebben het over fair play en dat soort dingen, maar soms is het ver te zoeken. Ja, het leek wel doorgestoken kaart.
0: Vooral als meneer Trump hier daarmee gaat bemoeien. Hè?
1: Ja. Dus als je iets gedaan wil krijgen, moet je Trump bellen.
0: Eén telefoontje is al genoeg van meneer Trump.
1: En dan regelt hij het wel.
0: Ja. Inderdaad.
1: Trump Kebaja is uit Banheer, bichara. Ja, hij had toch een deal gesloten?
0: Ja, en nu is die deal... hij heeft vanmorgen gezegd, of vanmiddag gezegd... van Suna, die loa op Nahega.
1: Ja, nu... Maar het probleem is... je hebt op Nesuruker is bij Babalwa. Met Iran. En hij zit er zo zwaar in nu... dat hij niet meer weet hoe hij moet stoppen.
0: Ja.
1: En hoe hij eruit moet gaan.
0: Ja.
1: Dat is toch wat.
0: Het is toch wat. Hij zit er zelf mee. Maar doe niet op haar gelegen. Ja, hij met je wel mee.
1: Sap kooi ke ooi met Dubai deze baan. In die ellende van hem. En dan gaat hij nu vrede sluiten. Maar hey, als je die oorlog niet was begonnen...
0: Ja.
1: Hoefde je ook geen vrede te gaan sluiten.
0: Natuurlijk niet.
1: Trouwens even voetbal. Trump kebat chor. Voetbal kebat bina boot langer bij. Maar één ding viel me op.
0: Kon je opvallen bij Helene?
1: Welke speler was dit ook? Portugees. Ja. Portugal tegen Spanje had je toch, die wedstrijd? Op een gegeven moment zie je dat die schoen van een van die spelers...
0: Ja.
1: Pedro Neto, ook er Jutua, voetbalschoen, Juan Nicargera. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien.
0: Nee, ik heb niet gezien. Nee.
1: Oké, de mensen die live die wedstrijd hebben gevolgd, die hebben dat gezien. Op een gegeven moment gaat zijn schoen eruit.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je aan de achterkant een enorme gat.
0: Oh?
1: Voetbalschoen, Juan met Pichua.
0: Barca Hol.
1: Ik go Barca Hol.
0: Hoe dan? Slechte kwaliteit.
1: Dus ik dacht, niet alleen ik hoor heel veel mensen, dus wel je heel... Jantor Hielhega daar, hè?
0: Ja.
1: Dus ik dacht, heeft deze man geen andere schoenen?
0: Ja.
1: Dan moet hij toch een andere schoen aantrekken?
0: Ja.
1: Want nu gaat hij spelen met een gat achterin.
0: Ja.
1: Bij zijn hiel. Stel je voor, waar heb je Maroer deze?
0: Ja.
1: Dan heb je wel een probleem.
0: Dan heb je zeker een probleem. Groot probleem. Toch? Ha.
1: En dat dacht iedereen, hoor. Ha. Ik denk iedereen die naar die wedstrijd keek, dacht van, wat doet deze man?
0: Ja.
1: Hij heeft toch reservepaar schoenen? Hij kan die erin doen.
0: Ja. Maar Gabriela...
1: Wat is er gebeurd? Dit wist ik ook niet, hoor. Dat heb ik later pas ergens gelezen.
0: Ja.
1: Zijn rechterschoen dus, die had hij bewust kapot gemaakt. Hij had bewust een gat erin gemaakt. Hij speelt dus met een gat in zijn schoen. En dat komt omdat hij een probleem heeft, een of ander probleem aan zijn hiel. Een botuitgroei.
0: Oh.
1: Dus zijn hiel heeft achterin een botuitgroei, dus dan haalt hij een klein stukje... van zijn schoenen eraf. Maar ik heb dat nooit geweten. Die speler ken ik al heel lang, maar het is me nooit opgevallen.
0: Ja.
1: Dus Dus Naki, oké, bichara, oké, mooi jutanara. Hij had wel goede schoenen, maar hij had schoenen met een gat nodig.
0: Ja, ja, ja.
1: Echt, dat is toch bizar?
0: Dat is bizar.
1: Ik denk niet dat veel mensen dit weten, wat daar is gebeurd. Ik denk wel dat veel mensen het gezien hebben, dat die man met een schoen speelde met een gat achterin.
0: Ja.
1: Maar ja, de reden, hè, de kle, op de jungle.
0: Maar ook piranara, hoi. Hè? Als je iets, een uitgegroeide bot
1: hebt.
0: Die
1: noppen, als je met je noppen er tegenaan komt.
0: Boy.
1: Lloyd, daar heb je toch heel veel pijn. Daar heb je geen bescherming daar.
0: Daar heb je heel veel pijn. Nou ja.
1: Maar die man is gewoon profvoetballer.
0: Ja.
1: En hij speelt met een gat in zijn schoen, achterin. Ja. Want anders heeft hij te veel pijn van zijn hielen. Ah. Want hij heeft een bot uitgroei. Ik ben Mariba, ik ben ziekte.
0: Oh, ik ben ziekte, dus, okay.
1: Ha, ik ben echt een ziekte. Ja. Toen mag je dan naar moi. Hij heeft een goed naar moi, hij heeft een goed Chorde.
0: Chorde.
1: Toen jan ik kaker je. Professor Roger, je hebt een kaker.
0: Nee. Hij koest naar kapa, weet je wat ze. Maar in ieder geval, het is wel, nou ja. Oké, okay, opmerkelijk.
1: Opmerkelijk. Weet je wat ook opmerkelijk is?
0: Wat is nog meer opmerkelijk?
1: Trouwens, als je het daarover hebt. Toen Janne een poosje terug, volgens mij was het dat meisje toch. Ik heb BTA, ik heb Chowri daar 15 jaar. Wel, ik heb Jad Babatia. Op een maaibabje doen ook een maandharis.
0: De maandharis er, wat is er mee gebeurd?
1: Nee, dat is dus werkelijk zo. Ze is geen verdachte meer waarschijnlijk. Waarschijnlijk is het meer dan verdachte zijn. Dus Chowri 15 jaar. In Groningen is dit gebeurd trouwens.
0: Ja.
1: Toch? Oké, ja, toch, je bent Meerstad Groningen.
0: Oké, zij tuin met aan het rotje.
1: Nou ja, Johan en Mathilda, ook een major babke naam raha. Dus oké, Madhar is raha.
0: Ja.
1: Maar in april, en nu komt dat ding dus, voordat die ouders werden vermoord door haar,
0: ja,
1: was het huis net verkocht. Dus Garwa John met Saman Rahatra, die ouders hadden dat net verkocht.
0: Verkocht, ja.
1: Maar die mensen die het gekocht hebben,
0: ja,
1: die willen niet meer in dat huis gaan.
0: Ja, natuurlijk niet. Dat is bijna niet die Garwa.
1: Nee, toch?
0: Op Kahoega.
1: Dus op probleem, ja. Die mensen zeggen van zoon, Njape doei admike Jan Lewalba.
0: Ja.
1: Hij is een ghar met Kaisem Loker. Ik wil nachtmerrie daar hier.
0: Ja, natuurlijk. Je blijft eraan denken.
1: Maar het probleem is, Garwa op kindje kalla, Saman.
0: Ha.
1: Dus op kaise oplos kan je probleem.
0: Hey, dat is wel een groot probleem hoor.
1: Dat is wel een biggie probleem.
0: Dit is een biggie probleem. Vooral voor mensen die daar denken last van te hebben.
1: Dit is nog nooit eerder gebeurd waarschijnlijk. Althans Nederland met name.
0: Nee.
1: Dus die probleem op Haiga Barka. Dus dat wordt een juridisch ding nu.
0: Ja.
1: De vraag is of je het kunt ontbinden. Want er zijn wel hele bijzondere omstandigheden.
0: Ik kan me niet voorstellen dat het in die voorwaarden is staat van... joh, de toemarje je, de ham garwap hier.
1: Nee, dat staat er niet in. Maar nee. Zoiets verwacht je toch ook niet?
0: Nee, natuurlijk
1: Dus er
0: niet.
1: Gaat wel een juridische strijd misschien komen. I don't know, ik weet het niet. Kika hoi kana hoi ga. We blijven het wel volgen. Orgoise kega dat ze een lagere prijs krijgen. Toch?
0: Ja.
1: Dat kan toch ook?
0: Dat kan ook.
1: Dat ze zeggen van zo'n, want moord, moord aan zich is geen grond, hè, Lloyd.
0: Nee, oké, maar hoe doen John de Mienke Garwara? Hoe de morgen? Wie gaat dan bepalen van zo'n Garwa kies ik hier voor een lage
1: dochter,
0: prijs?
1: Die dochter blijft nog steeds dingen, toch?
0: Ja, maar die is nog minderjarig.
1: Ha, maar ooit in mijn liga, Chijuwacha, je hebt een maaibabke maar deze baan.
0: Ha.
1: Dus dat ding is behoorlijk complex, hoor.
0: Behoorlijk complex, ja. Maar stel je voor, hè, toen mij ook Garkin, hè. En degene die woning verkoopt, unaboliga van ki gharo me kono marge raha. Atu gharwa kin
1: le. Nee, want zo'n gharwa je besmet haiga.
0: Ja.
1: To, omdat kuch bhai le waan pe engs.
0: Ja.
1: Dan moet je daar een compensatie voor krijgen. Dat betekent, toch het haiga ego lagere prijs bijvoorbeeld.
0: Zeker.
1: Gharwa gaat haiga. Ja, toch?
0: Ha.
1: Dus dat soort dingen, maar als iemand het verzwijgt. Niet geen natuurlijke dood, hè, Lloyd. Daar heb ik het niet over.
0: Ja, ja.
1: Natuurlijke dood door de heer
0: Hoega.
1: Kikoi, leeftijd bij Aigeba en Marga op een garme. Ja, dat huis gaat echt niet in waarde dalen.
0: Ja.
1: Weet je, nou, inwoner Ayu, die Bigoeke, die gaat het hele huis opknappen en die woont daar gewoon in.
0: Ja.
1: Maar hier hebben we het over iets anders, ja, over een luguber ding, hè.
0: Boy.
1: Moord, hè? Moord. Ja, dus dit ding is wel een beetje een raar ding.
0: Een beetje, Lloyd? Hè?
1: Mag een mangeltree toch ook in betaal?
0: Toch ben ik betaald, hè?
1: Want ik ben het adminantje aan het horen. De heer
0: adminantvolgkring. Maar ja, voor de mensen die niet op de hoogte waren. Die zijn nu op de hoogte Sunet, de koffie chai middagshow de Sunie. Deze jullie hier toch een miljoen jaar.
1: Maar het is niet zo.
0: Maar toen naar Helen, maar in. Ik had het over food noise voor mensen die dus de hele dag denken aan.
1: Hoe komt op Heigaloid?
0: Dus dat je dus dan de hele dag denkt aan eten.
1: Dus dan ben je noisy.
0: Ja.
1: Dus dan moet je maar rust naar Heigaloid.
0: Rust naar Heigaloid. Dien maar zo checky, kon je kamer. Kon je kamer.
1: Na Amerika.
0: Dan moet je gewoon op die reis heen gaan.
1: Kon een hoi gaan noise toch?
0: Ja, ja.
1: Kon noise aan mij bij hem zo. Nee, hij moet die nu aan haar zo chillen, ja. Kijk, als kon je kabe.
0: Oh, toch, kon je zo chillen, ja.
1: Hij moet die nu aan haar mee.
0: Hoe zeker ik op bemari heen ga, food noise.
1: Die nu aan haar mee, doe 10 dagen zeker een poch chillen. Wat gaan we eten?
0: Wat gaan we eten? Maar waarom ben je daarmee bezig dan de hele dag?
1: Elke dag ben ik ermee bezig. Rood. Vakantie per hele bioohi vraag waar. Kon je uit kakoi?
0: Maar
1: ik denk dat iedereen ermee bezig is.
0: Iedereen, maar ja, vooral voor de mensen die thuis koken. Vooral de vrouwen die moeten koken, toch? Die moeten
1: je moet toch van, elke keer wat verzinnen, man?
0: Die moet denken van, hey, kon je uit hem lokale? Kon je gaan? Maar ja, er zijn zoveel mensen die om de half uur denken van, ab kon je kai.
1: Nee, maar hoe heb je moet uitgehalen? Letterlijk en figuurlijk. Kijk, Lloyd mag niet lachen.
0: Nee,
1: hè,
0: zo ik kan niet.
1: Dus ik lach wel vandaag.
0: Vandaag mag jij lachen, ja.
1: Lloyd, naast
0: je. Ja, uitgehalen naast hem. Niet een kabeletje toch gebruik je.
1: Ik lach wel toen naast je. Hem doet je niet.
0: Ja.
1: Hoe heb je moet uitgehalen, Lloyd? Letterlijk en figuurlijk.
0: Oké.
1: Trouwens, het is niet slecht om een beetje af te vallen, hè?
0: Dik van hallo.
1: Is het zomerbaar?
0: Ham rood zo gila. Kijk, dat is wel een ruis bij mij. Ik denk elke dag om af te vallen.
1: Dik let op, afvalruis. Afvalnoise. Ai, weightloos noise. Ja.
0: Weightloos noise,
1: Maar het is goed om af en toe erbij stil te staan en te kijken naar jezelf in de spiegel. Dus. Het is wel bizar confronterend, hè, toch?
0: Maar zo'n adem... Je gaat voor de spiegel staan. Kitna admi heeft een spiegel met een keer roodje appen.
1: Hey, Lloyd, waar is mijn koffie gebleven?
0: Hallo?
1: Jij had toch die koffie geregeld?
0: Koffie uit de jaren?
1: Koffie de?
0: Hoe nou ja.
1: Aha, kijk okay. Maar ik deze jaar koffie aan
0: maken. Ik ga koffie aan maken.
1: Oh, de warak halwa ik dan.
0: Hai, migado, echt serieus.
1: Hallo, wij kunnen daar niet naartoe, hoor. Breng dat ding,
0: die koffie,
1: alsjeblieft.
0: De koffie moet naar jou te komen en niet jij naar de koffie. Antwoord,
1: koffie pas. Piazza, jahe kuwa ke
0: paas. Ja.
1: Piazza, johe kuwa ke paas jaega, niet omgekeerd.
0: Ah, niet omgekeerd.
1: Ham to kuwa bati.
0: Ja.
1: Ham to na jabe.
0: Toen had hij...
1: Kom maar naar mij toe.
0: Ja.
1: Nee, maar dat ding is confronterend, man.
0: Ja.
1: Dus als je voor een spiegel gaat staan, hè.
0: Huh.
1: Ik op barca spiegel, iedereen is zo'n spiegel.
0: Ja.
1: Kito slaapkamer mee. Kito niet check. Kito meestal klerenkast met, toch? Klerenkast,
0: ja.
1: Sorry. Bij je klerenkast heb je zo'n grote spiegel of een heleboel spiegels.
0: Ja.
1: Hey, dat ding is confronterend, hoor.
0: Ja.
1: Naarmate je ouder wordt.
0: Ja, tuurlijk. Toen rustig je toch, je pit wat gaat jij.
1: Dus.
0: Dus als ik op straat loop, dan kijk ik. Dus ik kijk sowieso naar mezelf in de spiegel. Van hé, ik moet afvallen. Ik bedoel, ik moet veel meer bewegen. Maar Hamlo keer Hindustani mee. Je ziet aan onze Hindustaanse mensen. Hamlo keer. Vooral de mannen waar ik naar kijk. Denk van hé. Dan Hamlo keer. Ik zoek een keer petua, de nichua. Dus dan zie je zo'n bol. Bij alle Hindustanen zie je dat.
1: Ja. Dus Hamlo keer genetische aanlegbaar.
0: Ja.
1: Dus Hamlo keer dingen aysan banawalbaar. Ki Hamlo keer oké, kijk ze bolega voor moi.
0: Ego rijstbol.
1: Ik heb een naam heel carrière. Zo'n vorm. Nou ja, Hamlo keer goor had dus hij gaat pater. Op bichua me hij gaat mota. Typisch Hindustani ke chizba. India me bhi, Suriname me bhi, kahin bhi doe de ke Hindustani jamba.
0: Hoe komen we eraan?
1: Wij hebben die vorm eenmaal. Van nature.
0: Dat is namelijk een plek door en dan plaat aan eigen van, hè, dat dus, je dan sixpack hebt of wat dan ook. Maar je zit altijd zo'n bolletje daar
1: kijk,
0: onderin.
1: Natuurlijk kun je trainen en zo. En dan kun je het op orde houden. Maar zodra je niet meer traint.
0: Ja.
1: Was je juist direct aan
0: je
1: eigen. Bam, bam, bam.
0: Je zit meteen een bolle buik.
1: Wat ik wilde vertellen eigenlijk.
0: Ja, toen kon je maar te worden.
1: Kapra pra pahin ke chaliye, dasus lagai ke, das lagai ke kapra. Dus dat zie je er redelijk goed uit.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja.
1: Dat zie je er, ik denk dat mensen dit herkennen. Dan loop je buiten rond, denk je, ai, ik ben in good shape. Mooi de khaila. Jij zou Amitabh Bachchan de khaila. Dat gevoel heb je daar. Zonnebril, maroer, ke tu chaleega. Bisaal mooi de khaila. Hamu mooi de khaila. Maar dan kom je voor de spiegel te staan.
0: Een spiegel, wat moeilijk je dik, is iets wat naar mooi.
1: Dan sta je daar in je onderbroek. Heb je geen t-shirt, je hebt geen broek.
0: Ai, mooi.
1: Hey, dat ding is confronterend hoor.
0: Zeker, ha.
1: Dat denk je echt van, jezus, kap huil, maar ding. Ja, konji, hè? Wat heb ik verkeerd gedaan?
0: Absoluut, konji, karikie, het is wat naar mijn plaat houden.
1: Ai, maar het probleem is nu.
0: Ja.
1: Nu we er toch over praten. Hallo, uitgebreid hem ook met die eitje.
0: Direct,
1: over.
0: Helemaal. Prietpangie.
1: Ja, weet je, de koe bij de horens vatten meteen. Direct,
0: ja. Ja.
1: He, we maken er meteen werk van. Hem ook een fantastische kabikabie op hol slaan.
0: Op hol slaan, ja, inderdaad.
1: Is niet erg. Dek. Gaan we even Jan Pemila berichten.
0: Abkom berichten.
1: Het is een appelfiguur. Nou, Hambolila, het is een peerfiguur.
0: Hamlo ke peerfiguur hega, ha?
1: Peer. Na appel, ik appel. Peer.
0: Appel wat niet golare hega.
1: Oké, Hindustaanse vrouwen hebben een appel.
0: Hindustaanse vrouwen hebben appel.
1: Appelfiguur.
0: Oh, ja.
1: En mannen hebben een peerfiguur.
0: Ja. Nou ja, daar zit wel wat in. Inderdaad, ja.
1: Hey, dus onthoud dat ding.
0: De Hindustaanse vrouwen hebben een appelfiguur en de man hebben een peerfiguur. Oké.
1: Okay. Terwijl ik hier praat, krijg ik input van deskundigen.
0: Ervaringsdeskundigen. Ja, bolle.
1: Kapellelijke deskundigen. En tjalang, dat missen we het programma. Dus die mensen sturen dan af en toe een berichtje van, let op.
0: Ja.
1: Jaap het fout, of Jaap verkeerd, bolle. Dat corrigeren we het meteen.
0: Aha.
1: Maar dit was een tip. Van luister, een vrouw heeft een appelfiguur en een man heeft een peerfiguur. Peerfiguur. Dus, wat kan jullie uit? Koetje maatre bolle.
0: Confronterend. Wat was het nou ook alweer? Dan zie je zelf. En dan denk je van,
1: Namoidekhaiga. Dat wilde ik zeggen. Dus nu begint het probleem pas.
0: Ik let toch op de kegel piekerila wel.
1: Toch mee. Torbina, dunia bilajat loit.
0: Ik let toch,
1: nu begint het,
0: Han bemareli, dus koffietje hebben we wel nodig, om weer mijn lach te krijgen, want zonder die koffietje, dan kan niet hoesten houden. Kan niet hoesbui houden. Maar hoesbui is nu weg. Oké, habol.
1: Dichleto. Toen Adam hapakar het red, Adam wap hier regelen.
0: Direct.
1: Hi boy. Nee, dus dan begint het probleem nu echt. Dus dan word je ermee geconfronteerd. Je kijkt naar jezelf. Je bent er ontevreden over. Want dan zie je, je vindt jezelf eigenlijk niet zo mooi.
0: Je vindt jezelf lelijk.
1: Nou, je lichaam ziet er een beetje afgeracheld uit.
0: Oké, afgeracheld.
1: Niet.
0: Dat klinkt wel heel dramatisch, hoor.
1: Oké, niet uitnodigend.
0: Ja, dat klinkt beter.
1: Dus je denkt, ik moet hier iets aan doen.
0: Ha.
1: Maar nu begint het probleem. Om er iets aan te doen, moet je een inspanning leveren.
0: Ja.
1: Dus je moet gaan trainen.
0: Je moet gaan lopen, je moet bewegen.
1: Je moet krachttraining doen, je moet van alles doen.
0: Ha.
1: Maar dan denk je, wacht die man, tjoor, helemaal leeftijd, wat ik. En ik ben toch al zo lang getrouwd, of ik heb toch al zo lang een partner. Die heeft het toch al geaccepteerd dat ik er zo uitzie.
0: Ja, maar zo'n...
1: Tjoorde man. Laat maar, ik ga niet te veel trainen.
0: Je hebt zo'n kooi zootje gaat doorgaan.
1: Iedereen denkt zo.
0: Nee.
1: Dat is het probleem, Lloyd. Iedereen denkt zo.
0: Ik denk dat elk individu voor zichzelf moet zorgen. Je moet zorgen dat je goed eruit ziet. Je doet het niet voor je partner, maar je doet het voor jezelf. Je moet er goed uitzien.
1: Oh ja?
0: Ha.
1: Moet je er voor jezelf goed uitzien?
0: Ja, natuurlijk moet je goed uitzien. Als je goed uitziet, dan voel je ook lekker toch in je vel.
1: Baragiani, Gianni. Ja, hou eerst van jezelf, dan gaat een ander van je houden.
0: Daar komt het, hè? Ja,
1: je
0: precies.
1: Je moet eerst van jezelf houden, dan pas kun je van anderen houden.
0: Ja.
1: Als je van jezelf houdt... Hé, dat ding lijkt op een trauma.
0: Ja.
1: Ik ken het bericht niet helemaal goed, hoor.
0: Ja.
1: Paris Hilton. Ook er waren mee bij Houdina.
0: Inderdaad, ik heb heel lang niks over haar gehoord. Ja.
1: Nee, toch? Vroeger hoorde je toch elke week iets over Paris Hilton?
0: Ja, op Kamtisuna. Ook er bij jou hoor ik haar.
1: Sochila.
0: Lurken hoor je zeker.
1: Maar
0: Paris Hilton is een dochter van de beroemde Hilton Hotel, bla bla bla bla.
1: Weet je wat ze zegt?
0: Kabulis.
1: Weet je wat ze zegt? Dat ze een hele zware jeugd heeft gehad.
0: Ai, migado, hoe dan?
1: Ze is getraumatiseerd.
0: Dat ze rijk was? Of rijk
1: is? Ze is gepest.
0: Gepest.
1: Ze moest naar een kostschool of zo. Of een Nijnikampe internaat. En ze is daar gepest en afschuwelijk behandeld. En weet ik veel wat allemaal. Hey, dus dan denk ik, wat je bij Loi Coach zei.
0: Ha.
1: Paris Hilton, ze had een barca probleem in haar leven toen ze jong was.
0: Ja.
1: Was welke kleur nagellak ga ik zetten?
0: Migado, is dat iets om getraumatiseerd?
1: Nee, zeg ik.
0: Oké.
1: Zij had geen echte problemen.
0: Nee, natuurlijk niet. Ze had luxe problemen.
1: Dus iedereen heeft weer zelf medelijden met zichzelf. Zelfs Paris Hilton heeft medelijden met zichzelf, met haar jeugd. Ze heeft een zware jeugd gehad. Ik heb dat niet meegemaakt, maar mensen maken dat mee. In hun jeugd, dat ze geen eten hebben, geen drinken hebben, geen zitplek hebben, nergens kunnen slapen, geen huis hebben.
0: Geen kapper hebben.
1: Dat is pas lijden.
0: Dat is pas lijden, ja.
1: En niet nadenken, kon kleur, acham lagabe nagelak.
0: Ja.
1: Hey, hou op.
0: Ja.
1: Dus sommige mensen hebben te veel zelfmedelijden ook. En grijpen vaak naar dat ding van, pahile aise bhaila marsange. Daarom ben ik zo.
0: Aandacht.
1: Hamar jeugd me ietje juana moira. Daarom ben ik zo. Hamar mai aise karisra. Hamar baap aise karisra. Daarom ben ik zo.
0: Dat hoor je
1: toch lopende band in Nederland?
0: Ja, dat hoor je zeker lopende band.
1: Het is nooit jouw schuld. Het is jou aangedaan.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik ook een beetje een zwaktebord soms, zo luid.
0: Ja, ja.
1: En natuurlijk is het waar dat er soms iets gebeurd kan zijn. Iets heel traumatisch in je leven. Wat invloed heeft op jouw verder leven. Natuurlijk, dat bestaat ook.
0: Ja.
1: Maar kleine wisjes-wasjes, chota-chota-chich, dat mag geen grote invloed hebben op hoe jij je leven later inricht.
0: Nah.
1: Als je later volwassen bent, kun je zelf keuzes maken. Kun je zelf je best doen. Kun je zelf dingen naar je hand zetten.
0: Ja.
1: Je hoeft niet steeds te zeggen, dat is ook een zwaktebod. Dus ja, Lloyd. Ieder zijn uderam lok jaila. Maar toen hem me betaal, kan het door stroom met naar Girega.
0: Nou ja, stroom... Ik ben bezig met verduurzaming in mijn huis. Ik ben bezig met verbouwingen en dat soort dingen. Dus ja, ik ben bezig met verduurzaming aan. Dus ja, ham sochila van zoen, energieprijzen...
1: Maar wacht even, veroorzaak jij dat probleem van die kortsluiting?
0: Zijn het
1: die beunhazen die aan het werk zijn?
0: Niet de beunhazen. Het was, we hadden bewust stroom uitgeschakeld.
1: Hai boy, haar hap dat tollige stroom.
0: Absie, hem ook bewust kaleren. Vorige week was het door een storing hier in de wijk. Blikseminslag. Dus ja, koest te hol, ja.
1: Hey, heb je in Suriname nog steeds zoveel stroomuitval?
0: Ik denk het wel. Suriname auto, ja, dat is standaard.
1: Ootneerheer. In India had je vroeger ook heel veel stroomuitval, hoor. Ik weet niet of dat nu een beetje beter is.
0: Iedereen
1: heeft generator, hè?
0: Ja.
1: Direct generator.
0: In India of in Suriname bedoel je?
1: In India zeker.
0: India, maar Suriname weet ik niet, hoor.
1: Suriname met hem, nee, niet, Jack.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Maar India met heet, hè? Maar stel je voor, je bent in een restaurant en hij valt uit.
0: Ja.
1: Hey, binnen een minuut, bam, staat hij weer aan, hoor.
0: Ja.
1: Met een generator. Dus dat hebben ze daar wel voor elkaar.
0: Ja. Ik wil één ding met je bespreken. Is van social media. Ik
1: Mangila, doe je het wat jij.
0: Oh, doe je het maar wat jij. Als je het op een doe je het wat jij. Dan ga je af
1: met je. Doe je het wat jij. Ze hebben bedoeld.
0: Oké.
1: Ik onbekende ze.
0: Ha.
1: Zakelijk.
0: Oh, doe
1: je het wat jij. Ga je dan niet meer zien.
0: Ah, de kletters zijn nu wel. Dus doe je het. Dus de koning is jarig. Ik zag van de week, of afgelopen dagen. Ik zag haar haar kutje Ego Festival. We gaan niet praten over welke festival het was. Maar denk je dat mensen zich hebben druk gemaakt over de veiligheid bij zo'n festival? Wat kun je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, kijk, ik heb overal een mening over, dus hierover ook. Maar in algemene zin, Lloyd, je moet niet alles geloven. Alles is waar.
0: Ja.
1: Mensen zeiken heel erg veel soms.
0: Ja.
1: En sommige dingen kun je ook niet negeren. Dus ik ben er niet bij geweest. Kuchbhailhoi wat beter had gekund. En dat is een proces. Maar het belangrijkste is dat je verbetert.
0: Ja.
1: Dik, jahan dit dheer admi aanwega bij elkaar.
0: Ja.
1: Of het nou Hindustanen zijn of niet Hindustanen.
0: Ja.
1: Kom op, Hindustani logan. Kom uit dat gat waarin je leeft of onder die steen vandaan.
0: Ja.
1: Ichijwan na hovega khali Hindustani liggen.
0: Precies.
1: Als jij geen ervaring hebt, dan moet je er niet over praten. Dus deze dingen gebeuren overal.
0: Ojito.
1: Zet een heleboel mensen bij elkaar. En zet daar alcohol bij, heel vaak. Oude familiefetes bij elkaar. Dat soort dingen bij elkaar. Dan krijg je een soort cocktail die explosief wordt.
0: Ja.
1: En als je dat niet goed in de gaten houdt en niet goed managed, dan kan het uit de hand lopen. Dus in algemene zin wil ik zeggen, jongens, mannen zijn meestal mannen, maar soms ook vrouwen, gedraag je ook. Ga ergens naartoe. Je bent de gast, gedraag je ook. En aan de organisatoren wil ik zeggen, regel het. Doe het beter, probeer het beter te doen. Je kunt niet geen beterschap beloven en doen alsof er niks aan de hand is. Je moet wel beterschap beloven. Je moet het wel zien. Als er een probleem is, moet je het willen oplossen. Dat is alles wat je moet doen. Je kunt het niet helemaal voorkomen. Ik ben het helemaal mee eens. Maar je kunt wel je best doen om dingen beter te krijgen. Maar al die zeikers die er zijn, en daar heb ik soms een beetje moeite mee.
0: Zeker, ja.
1: Er zijn van die azijnpissers die niks anders kunnen dan alleen maar slechte dingen roepen over de Hindustaanse gemeenschap, over zichzelf dus eigenlijk. Jongens, continu te bolie, ja, maar bij ons Hindustanen is dit zo'n probleem, bij ons Hindustanen dit, bij ons. Waarom op die manier aanvliegen? Je kunt het misschien ook op een andere manier aanvliegen. Ik ben niemand om dit te vertellen, maar jij vraagt het me nu. Ik zou er niet over praten, over dit soort dingen, maar jij vraagt het me nu. Dus dan moet ik mijn eigen mening geven.
0: Ha.
1: Ik zou nooit op die manier praten. Ki hamlo ke Hindustani lage. Wel als grap misschien, maar niet echt daarin gaan geloven. Want dat ding gebeurt overal.
0: Overal. Sab jahan hai chijo. Dus ja.
1: Kompe jada, thora se kamti, kahun aur gewelddadig, kahun aur kamti gewelddadig. Er zijn daarin ook niveaus.
0: Ha.
1: Dus soms gebeurt het met een klap. Hè? En soms gebeurt het met steekpartijen, soms gebeurt het met wapens, munitie,
0: pistolen. Dus, maar moeten niet onze eigen
1: maar
0: mensen.
1: Maar iedereen moet zich gedragen.
0: Maar moeten niet onze eigen mensen neerhalen. Dat moeten we zeker niet doen. Hè?
1: Dat hoeft niet. Je mag de waarheid bespreken en je mag wel zeggen van, joh, dit had beter gekund of dit moet anders. Daar ben ik. Weet je, dat is prima. Maar je hoeft niet continu te zeggen van ja en die organisatie wilde dit of dat of geld verdienen of kom op, joh. Ja. Hey, dat doe op net jakker, coach.
0: Ja.
1: Maar elke keer kritiek leveren en langs de zijlijn blijven staan. Ik ben daar zo moe van geworden, Lloyd. En ik heb daar een soort allergie voor opgebouwd. Omdat mensen langs de zijlijn staan en vanaf de zijlijn, ja inderdaad, dat doe je niks. En als je niks doet, kun je ook niks fout doen, hè?
0: Ja.
1: En waar gewerkt wordt, vallen de spaanders.
0: Zeker.
1: Je weet hoe dat gaat.
0: Houden.
1: Dus iemand die wel wat doet en er gebeurt iets. Benader het een klein beetje anders.
0: Anders, ja.
1: Je kunt het opbouwend benaderen in plaats van die persoon helemaal de grond in te boren. Ik ben het ook niet eens met heel veel dingen. Maar ja, probeer het een beetje positief te houden. En wees een beetje lief voor elkaar. En een beetje correct daarin. Dus die mensen die van alles beweren. Van IC, OIC, ICHI, IC, UCHI. Maar ja, dat doe je op niks. Dat doe op net dik je dat soms dingen anders gaan dan wat je zou willen. Dus ik ga niemand verdedigen, ik ga niemand beoordelen en veroordelen. Wie ben ik, Lloyd? Dat is het laatste wat ik wil doen. Maar dit is Even antwoord op jouw vraag.
0: Soon, kable, doe je baten maat die betjaar tussen. Dus hij gaat tweede baten, hij gaat tamelijk betjaar hier een paar maanden geleden. Van openbaar.
1: Dat is een mooi setje, nee, ga. Hoe zit 10 baten betjaar toch?
0: Op 10 baten maak je toe, maar.
1: Naarmate je iemand beter kent, moet je meer dingen bespreken met die persoon. Hey, foto wat ik leren, man.
0: Toch een foto wat ik leren. Bizaal foto van Coffee Jai.
1: De toch?
0: Ja.
1: De klet toch? Ham galima pe mator bina.
0: Hamar bina. Oh, dus dat nog.
1: Khali chai hua pili.
0: Khali chai pili.
1: Ik heb alleen maar thee gedronken.
0: Ja. Ik.
1: Toen hoorde ik erbij dat ik chai of ik koffie pili.
0: Ja. Nou ja.
1: Ik deed een programma bij de ik heb alleen maar. Ik chai.
0: Ai, migado.
1: Dus geen koffie en chai, de
0: geen koffie chai.
1: Nee, koffie en sunie maar.
0: Ha, want bovendien belemmer naar sunie pili.
1: Mooi liggen, hè? Sunen.
0: Ja.
1: Had extra tik, Karila.
0: Ja. Sunaal.
1: Want je hebt dat getik gemist, hoor.
0: Wacht, zeker, hem ook zeker mis ik, Liberty.
1: Lekker.
0: Echt.
1: Lekker, man, Lloyd.
0: Sunna, brasa vespe. Toch heb je ijs niet, je hangt pieken, admien, sunaalke.
1: On stage. We hebben verzoeken gekregen, Lloyd, om even een kwartiertje een koffie en chai show te doen.
0: Ja.
1: On stage.
0: Nou ja, we gaan het
1: zien. Ik weet niet of we dat gaan kunnen doen. Ik durf het ook niet aan.
0: Waarom durf jij het niet aan?
1: Nou, man, al die duizenden mensen die naar je kijken, Lloyd.
0: Ai, migado, echt serieus.
1: Hey, we hebben ook artiest, hoor, Batia. Laat die artiesten dat doen.
0: Oh ja, nou, Sunna.
1: Wij moeten onze plek kennen, toch? We moeten niet anders willen doen.
0: Hamlok, chota, Batia. Laat je chota, Hamlok, chota, rij jij. Hè?
1: Nou, dat niet per se, maar je moet je rol wel kennen. Je moet wel weten.
0: Je moet je plaats kennen.
1: Hanto. Naki, kutkaatke, ja, kutkar, waar je niet voor bent gekomen.
0: Nee. Maar in ieder geval, Brasafest voor de mensen die een super early bird ticket nog niet hebben gekocht. Doe je al die
1: keer? Janin Konjiba, Lloyd. Ik kan over Brasafest een hele uitzending vullen steeds.
0: Ja.
1: Maar wij moeten uitkijken, dus ik ga ook uitkijken dat we dat niet doen. Want dit is wel koffie en chai.
0: Ja, dit is wel koffie en chai.
1: Dus ik stel voor dat we elke keer in koffie en chai 1 minuut erover praten.
0: 1 minuut, nou ja.
1: 1 minuut is leuk, toch? Dan hou je de mensen zeker, op de hoogte.
0: Zeker. Kun jij een beetje updates geven in 30 seconden?
1: Ja, zeker. Dus,
0: 30 seconden heb je dan.
1: De super early bird kaarten die zijn in de verkoop.
0: Huh.
1: Ook er matlab, voor de mensen die het niet weten. Ook er matlab ba dat die kaarten beperkt zijn.
0: Ja.
1: 1. Dus toen jaldi ze kinle, want prijs abes sasta ba ik dan. Etna sasta prijs toen napa je.
0: Ja.
1: Omdat het super early bird is.
0: Huh.
1: Ook er matlab ba toen jaldi ze voor verkoop. Toen man kinle ik soort toe. Dus de kaart wat sasta hij later kinie. Dat thora zor manga ho jaiga. Dus. Voor de mensen die zeggen van, hé, hey, mag je dat kiezen, maar bij later kiezen, hoi ze kijken, maar je kunt het liever nu kopen, het is goedkoper nu.
0: Ja.
1: Dus, jijke, brasafest.nl, toen heb je een super early bird kaart aan kiezen.
0: Nou.
1: Don, nou, ik ben het wel, hoe je het doet.
0: Or update?
1: Het heer update, maar, dus ga naar brasafest.nl.
0: Oké.
1: En dan ga je zien welke artiesten er zijn, conventies, rakam, tjitsch. Social media heb je hem ook volgen. Het is prachtig, het is geweldig, het wordt weergaloos. Dus je moet erbij zijn, iedereen moet erbij zijn. En Cartois, zo'n wel hier toch bolila. Het is nu super early bird. Ham nee, ik kan je roch al rehiga. Ham bijna janil kai procent uitverkocht hoegeba. Maar ik weet wel dat er heel veel al uitverkocht is van de super early bird. Dus doe snel.
0: Ja.
1: Jaldi zet u op een kinle.
0: Kapika bij hem zo de overheid luistert naar jou.
1: Upkab, heile. Gratis advies, Deli Piramlok.
0: Gratis consult. Advies. Gratis consult van Deli, wat ik zoen.
1: Koffie, chai en consult.
0: Koffie, welke? Dat is die zee, toch? Die derde zee. Hamlo Bolikie, openbaar vervoer, gratis kerde. Nou ja, kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf 2027 binnen Nederland gratis reizen met openbaar vervoer.
1: Maar Hamboli la sabkoi kat karde.
0: Eigen sabkoi kat in, hè?
1: Waarom kinderen al? Sabkoi kat karde, jaar.
0: Ja.
1: Als je de mensen uit de auto wil halen. En wij beweren allemaal dat de auto veel schade toebrengt aan het milieu.
0: Ja.
1: Vervuiling, et cetera, et cetera. Maak openbaar vervoer gratis dan.
0: Ja.
1: Of heel goedkoop.
0: Ja.
1: Laat iedereen ermee gaan. Zoveel mogelijk mensen. Zodat de behoefte aan een eigen auto ook minder wordt.
0: Ja.
1: Of eigen auto gebruik minder wordt.
0: Ja.
1: Kan je aan mijn auto's, hè? Maar openbaar vervoer zo kan die, hè? dan gaat een deel misschien ook nog met OV gaan. En de OV. Mensen die echt niet willen gaan met OV, die gaan niet met OV. Die blijven nog met hun auto gaan. Dus maak het gewoon gratis, joh.
0: Ja,
1: babaal.
0: Ik zou
1: al die mensen die controleren, al die mensen die boetes uitdelen, al die mensen die van alles doen, die mogen ander werk gaan doen.
0: Doe ze kamerkelen, want we hebben natuurlijk in Nederland veel kamerheden. Ja? Dus ja, die
1: dat
0: kunnen
1: controleren
0: ook
1: kost ook veel geld.
0: Ja, natuurlijk kost het allemaal
1: en
0: geld.
1: En dat handhaven. Als dat een keer vrijker de jaar, kan je
0: Ja,
1: ik ben daar voorstander
0: van. Kan niet voordelen helemaal. En dan laat je de auto ook staan.
1: Ik vind ook dat de gezondheidszorg veel te duur is in Nederland. Het kost heel veel geld, de staat. Het kost de staat heel veel geld, begroting mee. Volgens mij gaat een kwart van de begroting naar dat soort dingen, hè, zorg. Dus het kost heel veel geld. En ik snap wel dat mensen eigen bijdrage moeten leveren en moeten betalen. Maar eigenlijk, hè, in een heel rijk land zou je het ook anders kunnen organiseren, denk ik.
0: En hoe zou je dat kunnen doen dan?
1: Dat gewoon gratis is voor iedereen.
0: Gratis?
1: Gewoon gratis, ja, gezondheidszorg voor iedereen.
0: Ja.
1: Waarom niet? Dat kun je toch ook organiseren met elkaar?
0: Ja. Nou ja.
1: En dan moet je maar ergens anders geld verdienen en ergens anders iets doen. Maar dat zijn allemaal dingen waarover je kunt nadenken. Janne Konjibikar Sakega. Iedereen een gratis woning.
0: Sorry, bapere. Ja, dan heb je wel een probleem. Waar? Iedereen een gratis woning.
1: Dat kan toch ook? Kan toch ook?
0: Maar dat is.
1: Zo met Europa. Dat is een basisbehoefte, basis.
0: Maar dat is een utopie, hè? Ik bedoel, dat gaat niet worden. Dat gaat het niet worden.
1: Nou, hoor, nou, iedereen gratis barra.
0: Iedereen gratis barra kan wel, ja.
1: Nee, maar je kunt over sommige dingen nadenken. En kijken of het haalbaar is of niet. Maar het zou wel mooi zijn als dat zou kunnen, dat soort dingen.
0: Trouwens, over Bara gesproken. Bara hamloke uhega, kaik hega, toch? Hamdekila ki naki hamloke Hindustani Bara is het beetje hega. Doe ze jaad wie beetje hega Bara?
1: Dat is op zich niet erg, maar ik vind het jammer als dingen gekaapt worden.
0: Huh?
1: Dus dan maken ze totaal iets anders en dan noemen ze dat Bara. Kijk, Bara. Dat vind ik irritant.
0: Ja.
1: Die bakkera, de gemiddelde bakkera, weet niet dus wat een roti is. Hoe weet je die?
0: Ja.
1: Die denkt dat die tarkari roti heet.
0: Ja. Nou,
1: echt waar.
0: Ja.
1: En ik zie ook roti tarkari. Daar stoppen ze kip, alu in één. Dus die kip en kipwa dus, en alu en kousaman stoppen ze in één gerecht.
0: Ja.
1: Hé, hey, bhaiya, Hindustanen maken dat niet zo.
0: Nee.
1: Hamlok apart banaila. Alukusmanti apart banaila. Or goos apart banaila.
0: Ja.
1: Nou, een of ander nieuwe stroom. En die zegt van, dit is dan hoe je roti moet eten. Die bakkera denkt dat dat ding roti is.
0: Ai, jong.
1: En dat andere ding noemen ze een plaat. Mag ik een plaat erbij?
0: Mag ik een plaat erbij?
1: Dus, ja.
0: Maar die bara, dus, dus naam biedt harde wijsheid. Als ik al een beetje laat.
1: Maar
0: dus,
1: kijk,
0: ja.
1: Nog iets, hè, Lloyd. Nog iets. Er was iets, hè. Van de week stond dat. Volgens mij bij NOS.
0: Ja.
1: Ik weet dat niet helemaal zeker. Volgens mij ging het over voetbal. En dan wordt er gezegd. Karma is a bitch.
0: Ja.
1: Karma is a bitch.
0: Is een bitch, ja.
1: Oké, tot daar is het goed. Want dat is een gezegde geworden.
0: Ja.
1: Bij de westerse maatschappij.
0: Ja, natuurlijk.
1: Binnen de westerse maatschappij.
0: Ha.
1: Wordt er gezegd. Karma is a
0: bitch.
1: Een bitch,
0: ja.
1: Oké, dus de koets kraapkele, dan krijg je terug.
0: Krijg je terug.
1: Oké, prima. Maar dan komt er een uitleg dat het Angelsaksisch is.
0: Hode.
1: Dus dan denk ik van, jongens, kom op. Hoe achterlijk zijn jullie?
0: Yeah.
1: Doen jullie dit bewust of zijn jullie dom? Of wat is er aan de hand?
0: Yeah.
1: Zeg gewoon dat het uit het hindoeïsme komt,
0: ja,
1: karma.
0: Ja, natuurlijk. Huh.
1: Het hele woord karma
0: komt
1: uit het hindoeïsme.
0: Komt uit het hindoeïsme,
1: hoezo ga jij
0: inderdaad
1: er iets Angelsaksisch van maken?
0: En dat
1: staat dan gewoon bij NOS of ik weet niet welke dingen het was, officiële. Dat denk ik van, jongens, jullie weten echt niks.
0: Niks.
1: He? Zeg het gewoon. En nu doen de westerlingen alsof karma iets van hun is.
0: Nee.
1: Alsof zij dat ontdekt hebben.
0: Zo'n hamlokje corrigeren. NOS kan hamlokje corrigeren als Ujala.
1: Niet alleen NOS hoor. Ik heb het toevallig ook over.
0: Ja.
1: Dus dat ding is helemaal raar, joh.
0: Hamlokje
1: kooi sunoar na baloi.
0: Jonathan Mew sunoot hege NOS lekker kamker te hege. Toelong betaalde Ujala. Ik toelong mooiste naar lik hege. Mooie kamer krijgen.
1: Ja, maar niet alleen zij hoor. Op heel veel plekken dan denk je van, jongens, kom op. Hè?
0: Ach,
1: marchanderen heet dat.
0: Kontje, kontje, hem loks aan haar ze kila.
1: Tien gobat betjelen.
0: Tien gobat hem loks betjelen. Al kusje bat betjelen. Doe tien gobat, heel wat betjelen, ja, tjemel.
1: Hoor je het toch? Genoeg het toch?
0: Nou ja, ik denk het wel.
1: Ego onderwerp, wat ben je geparkeerd bij toen, ja, toch?
0: Kon onderwerp houden.
1: Verkeersboetes.
0: Oha, verkeersboetes.
1: Boetes, überhaupt.
0: Dat is wel één ding wat...
1: In Suriname, in India, kun je boetes gewoon kwijt laten schelden. Hoe vind je die?
0: Ja, toch? De Tjoukoubarke, toch?
1: Direct. Nee, maar verkeersboetes, daar gaan we het over hebben. Dat is een trauma.
0: Ja, ja, daar heb ik zeker een trauma van.
1: En ik mag er over praten.
0: Ja.
1: Van vorige week, Bolidi, ik ga de toestemming voor vragen. Amen Milal het toestemming om erover te praten.
0: Gaan we daar morgen over praten, over de verkeersboetes?
1: Eén deze dagen gaan we het hebben. Het trauma van de boetes.
0: Het trauma van de boetes, ja.
1: Boetetrauma.
0: Ja.
1: Nog beter.
0: Nee, zo is het prima. Als ik had in een tikken, ja. Koffie, chai, middagshow, peesje, gisteren wel.
1: Abham Jaila met mijn noise verder. Koontje, Acham KB.
0: Abham Jaila, koontje,
1: wat eten we vandaag?
0: Food noise, hè? Oké. Nou ja, ik denk dat een heleboel mensen gaan daaraan denken van koontje, KB. Wat ga ik nu eten? Wat wil ik nu eten? Abon.
1: Maar het is toch normaal dat je daarover nadenkt?
0: Dat je de hele dag denkt aan
1: stel je
0: eten.
1: Stel je voor, het is 7:00 s'avonds. Je bent net thuis.
0: Hey, Mika.
1: En je gaat dan pas nadenken, kontje kabe.
0: Kono, raad ke ek dui beje jageto so je ki kontje kabe. Kontje kabe, wat zal ik nu eten?
1: Hamu is het karila, ja?
0: Nee, dat is toch niet meer gezond.
1: Nee, het is helemaal niet gezond. Maar weet je wat? Het is nog dommer om er niet over na te denken de hele dag door. Mooi zeg je. Groetjes, bye bye.
0: Dit is Umar Wagdezijn, ook aanwezig op Brazzafest. 29 en 30 augustus. Umar Wagdezijn is ook aanwezig met Huriana. Met Umar en Squad. Ujalas, Brasa, Mila Vesper, Higa. Braza Vesperega, Umar Wagid Hussein, zullen we wel? Kopie tickets via brazafest.nl. Or koffie, chai, middagshow, hamne banaye hai. Braza Vest ke madad se. Brazafest.nl ke madad se hamne ye program banaye hai.

Zujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Zijn wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Kaha jaate ho ruk jaao.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer.
5: Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. Oud-staatssecretaris Mona Keizer vond al lang voordat ze in september 2021 uit het kabinet werd gezet dat de maatregelen tegen het coronavirus veel te ver gingen. Zij noemde in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona met name de beperking die eind 2020 werd gesteld aan het aantal aanwezigen bij uitvaarten. Het Franse Hof van Cassatie zegt de zaak van de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen uiterlijk begin april te kunnen behandelen. Gisteren werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld voor het verduisteren van EU-geld. Maar nog dezelfde dag maakte ze bekend in cassatie te gaan en alsnog deel te nemen aan de verkiezingen. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog steeds druk op de wegen in ons land, maar heel langzaam nemen de file lengtes wat af. Altijd nog 454 kilometer bij elkaar. Dus met name druk bij Rotterdam, bij Utrecht en bij Gorkum door de werkzaamheden. Daar A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag zijn alle rijstroken weer vrij bij Leidschendam na een ongeluk. Nog wel 14 kilometer file, vanaf Roelof Arendsveen bijna 40 minuten vertraging. Een uur vertraging door een autobrand op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Dat gebeurde bij afrit Oosterbeek. Er staat 13 kilometer file vanaf Veenendaal. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Utrecht-Den Haag. Een uur vertraging tussen Gouda en Nootdorp. Want er staat 17 kilometer file na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht bij Nootdorp. De werkzaamheden op de A20 veroorzaken file op de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam bij het Terbrechtseplein. Zo'n half uur vertraging. En op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom gebeurde ook een ongeluk bij afrit Numansdorp. De weg is daar weer vrij, maar de vertraging is nog 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot

0: kroesroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Oujala's Brasa Milaves, Indoor Summer Edition, Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedam, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Ujala Radio, desh bhar mein, tu jana hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein, haan. Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jana hai toh. Dhindhora baja dijiye.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Israël gaat zich waarschijnlijk terugtrekken uit bezet gebied in het zuiden van Libanon. Dat zei de Amerikaanse president Trump in een persconferentie die volgde op de NAVO-top in Ankara. De president gaf aan dit met de Israëlische premier Netanyahu te hebben besproken. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. De NAVO gaat de energieinfrastructuur van het bondgenootschap versterken. Dat meldt secretaris-generaal Mark Rutte vandaag. Er wordt zeker 27 miljard euro vrijgemaakt om de bestaande faciliteiten te moderniseren. Maar ook om nieuwe pijpleidingen aan te leggen naar het oosten. Rutte noemt het een historische stap. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
6: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
8: Business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 7014. Dus 06 54 60 7014. Kijk ook op acrisover.nl.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen nu sterk af. Er staat nog 80 kilometer file in het land. Echt veel vertraging heb je nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Dik 20 minuten voor knooppunt Terbrechtseplein. File wordt veroorzaakt door de werkzaamheden op de aansluitende A20. Daar nog 10 minuten op onthoud. En op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Wassenaar. 2 kilometer file vanaf Wassenaar Kerkenhout. Een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Indian Restaurant Guru. De plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een Kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. Veel instanties die zich bezighouden met de veiligheid van kinderen en gezinnen gaan meer met elkaar samenwerken. Op die manier moeten kinderen in een onveilige situatie beter geholpen kunnen worden. Over de intensievere samenwerking zijn afspraken gemaakt door onder andere jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, gemeente en de Rijksoverheid. Een vrijwillige brandweerman is omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand in Frankrijk. In de rest van het land is de brandweer nog druk bezig met het blussen. Spanje kampt met bosbranden en een hittegolf. In delen van Catalonië en Valencia geldt vandaag de hoogste waarschuwing voor hitte. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, main hoon Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
0: Radio. Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest powered by utix.nl en Ujala.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het toch. Aja.

0: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist WhatsApp nummer her.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf afrit Beek tot aan de Duitse grens. 2 kilometer file met 10 minuten vertraging door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Op de valreep wil ik nog Sunil Bhaiya uit Amsterdam. Sunil Bhaiya uit Amsterdam. Dankjewel, Aapke Epkeli. Fijn dat je afgestemd was, of bent, hier op UR. En wie weet tot morgenavond. Dankjewel, Aapke Epkeli.

dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, vol de energie. Hier is Ujala Radio, doe dan het op. Ujala, Brasa, Milafest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza en Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.

0: En effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Oh, oh, oh.
2: Ujala, Lare Hai, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Jala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. De Amerikaanse president Trump heeft de NAVO-top een groot succes genoemd, ondanks de stevige kritiek die hij vooraf uitte op veel van de aanwezige bondgenoten. Trump zei tijdens de persconferentie na afloop van de vergadering met alle regeringsleiders dat hij een geweldige tijd heeft gehad in Ankara. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो मैं तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio Ujala Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag mee Zaterdag 29 en zondag 30 augustus Brasafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Groei met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Ujala Live.
6: Ujala Live.
7: Ujala ke all-time favorites, jo har dil ko khush kar dete hain. Suniye aur gungunaiye.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: ऐसे में तुम
1: life life and I the host up.

Udělas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag May, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes and Beats, Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Toenabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by UTix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujjal Radio. Mail naar info@ujjal.nl. Agar aapke ghar pe aane wale dinon mein kisi ka moonna sanskar hai. Moonna sanskar hone wale hai. Ujjal Radio pe aap farmaish de sakte hai. 15 farmaish. Voor maar €100 op Ujjala Radio. Stuur je mail naar info@ujjala.nl. info@ujjala.nl.

0: Jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. De Rijksoverheid zet de komende tijd geen onomkeerbare stappen in het traject om afspraken te maken met Tata Steel om te verduurzamen in ruil voor overheidssubsidies. Dat schrijven de betrokken politici in een kamerbrief nadat blijkt dat het OM de staalfabrikant strafrechtelijk gaat vervolgen vanwege luchtvervuiling. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Raza Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Raza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Raza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala

0: are. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: संगीत के रंग उजाला रेडियो पर.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. En tot zover de headlines op Ujala Radio. One.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin het, door Zalgren het. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel het, door Shadi honne wel het. Ja, kizika moende saskar het. Ujala Radio per vermaaist aap deze te heen. Pandra vermaaist voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Oeh, jealous. Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag Way. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood finds and beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In GIA Event Center. 10.000 bezoekers. Party peeps. Get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest. 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. हर चीज। रात और दिन आप हमसे बात कर सकते हैं।

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. You are. Omdat jij bijzonder bent.
3: Ye Ujala Radio hai. Aapka Manoranjan Radio Station. Aap sabhi ko swagat hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Jehe, Udala's Coffee Jai en Middagshow. Mijn Roloid Mahavi en ik ben er weer. Aadje Boudwaar, vandaag woensdag 8 juli ka programma zonder hem. Thori deer mein hum aaye hain, lekin hum to aaye hain. Ja, afgelopen dagen was ik er niet, maar ik er wajah hai ga. Reden is dat ik ziek was. Ja, ik kan ook ziek worden, hè. Gelukkig maar ben ik een mens. Hè? Dat je dan af en toe ziek kan worden. Dan heb je geen coffee jai, middagshow, maar hem loopt bolder hier, toch? We doen het alleen maar als het kan. Het is vandaag woensdag 8 juli. Welkom allemaal bij Coffee Jai Middagshow. Je hoort het aan mijn stem misschien dat ik tenminste die werd die hega. Maar dat komt allemaal goed. Want Coffee Jai of Shiro Hoge, toch? Welkom! Zometeen komt die man ook hier binnen, hoor.

पाऊसन है आशिकाना या वीरवा मोई है गा। मौसम है आशिकाना, ना गर्म है ना ठंडा है, लकवीर युवाणू जल रही गुजरे। आज का हेडलाइंस हम आपको बताते हैं, zo meteen komt die man hier binnen. En dan hebben we natuurlijk over luchtige onderwerpen en allerlei zaken die ertoe doen. Aaj hum aapse batane wale hai. Ujala ke coffee chai middag show mein welkom allemaal. और आज का समाचार में ये समाचार है, सुनो बोलो आज का न्यूज क्या है। Eerste Kamer behandelt vandaag de cyberbeveiligingswet, waarmee Nederland zich beter wil beschermen tegen cyberaanvallen en de Europese NIS2-richtlijn invoert. Nou ja, wat dat is, vergeet het maar. Nederland neemt deel aan de NAVO-top in Ankara, waar veiligheid, defensieuitgaven en steun aan Oekraïne centraal staan. Het treinverkeer in Nederland verloopt grotendeels weer normaal na de verstoringen van de afgelopen week, al wordt internationaal nog rekening gehouden met vertragingen. Het zomerweer blijft aangenaam met temperaturen rond de 24 graden. Later deze week wordt het opnieuw warm weer. Ha, het wordt warmer. Dus, tot de jaar, hoja. Ja, nou ja, water uit de kraan is ook wel goed hoor, in Nederland. Maar ja, voor de mensen die willen barbecuen, afan saman ja ki khridlaap. Want dit weekend wordt het weer een mooi weekend. Bahut garmer hega. Het WK-voetbal bereikt de kwartfinale fase. Zwitserland plaatste zich na strafschoppen ten koste van Colombia en treft de titelverdediger Argentinië. Ja, over Argentinië en Egypte, daar praten we maar liever niet over. De NAVO-top in Ankara gaat vandaag officieel van start. Wereldleiders spreken over Oekraïne, defensie en internationale veiligheid. De internationale beurzen staan onder druk na een verkoopgolf in de chipsector en zorgen over de olieprijs. En kunstmatige intelligentie blijft wereldwijd een belangrijk thema met nieuwe investeringen in veilige en transparante AI-toepassingen. Welkom bij Ujala's Middag Koffie en Chai Show. Het is vandaag woensdag 8 juli. We zijn halverwege de week. En ook vandaag brengen we je in alle rust het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. En natuurlijk wel nieuws met name, Higa. Of misschien wel nieuws met Ziada op socials. Dus pak je lekkere kop koffie of chai, warme chai. En een verkoelend drankje erbij. Of een verkoelend drankje erbij. Hè? Mijn geluid mag hebben hier, al daar hebben we aan een Chandrika Singh. Middag show met haar programma afgesloten aan Gujarat. Gaate chale. Gaate chale, afgesloten aan Gujarat. Ujala Radio ke Coffee Chai middag show met.

0: जलस कॉफी चाय में दक्षो में तुर्क हर इन कॉफी तैयार हो गई है चाय आनंद जिया फनाह कॉफी नहीं तकलाह है तुर्क कॉफी हर मन फंड फोर हम लोग काबले यहाँ पे तैयार कर दिल्ली तुर्क हर इन
1: सुना दत दत इन दाखूत खाद बताइए नहीं दत दत अलग दाखूत खाद
0: या
1: alsof het elke dag helemaal tip-top geregeld is.
0: Ja, niet zo. Nee,
1: als ik
0: nee.
1: bij jou kom, dan ja, agor.
0: Ja.
1: Adag een tabit jaiga, dan krijg je wat te drinken.
0: Ja.
1: Dat is toch wat. Goedemiddag. Kan je zeggen...
0: Goedemiddag. Ja, kijk.
1: Maar je ziet er nog steeds niet helemaal top uit.
0: Nou, ja, goed. Ja, dat krijg je. Toradien de bemaroye en als je daarna weer beter voelt, dan duurt het even een paar dagen voordat je weer helemaal tip-top bent.
1: Weer... Eh? Ja. Dus kitna pe baat hai isait?
0: Isait aadha pe baati.
1: Dekhaiga kwart. Maki to ke dekhil ta kwart dekhaiga tu. Dus ik weet niet hoe je aadha bent hoor.
0: Ja.
1: Dus wat ik niet begrijp.
0: Ha?
1: Hoe jij onder deze omstandigheden nog radio kunt maken. Een normaal iemand zou zeggen van zo, nou laat me in bed. Laat me uitrusten, ik had op tabat dikke kooi.
0: Ja, dat zit eigenlijk niet in mij. Dus jij hebt me maar, Bartie. Dus ga maar gewoon eigen kamer, joh. Ik ben gewoon gaan werken, ondanks dat ik ziek ben. Oké, okay, die was duur als je nakkeli koffie chai middagshow. Maar toen dacht ik van ja, na twee dagen denk ik van derde dag je nakkeren ben. Dan, ik heb het zelf ook nodig, die koffie chai middagshow. Om nog beter te worden.
1: Maar toen flink wat ik je chillbil bad, hè? Zeker toen aan mijn power.
0: Flink. Nou, Chilbiel ook, hè. Chilbiel kan ook, hè.
1: Wij als vrienden vinden...
0: ja.
1: Dat jij gewoon een Chilbiel bent.
0: Chilbiel.
1: Toch een kwartier bolde bij het hek, hè. Je kunt niet een kwartier zetten.
0: Nee, ik ben af en toe net als ik een jinga, toch? Garnaal.
1: Jij zegt een chota ladka.
0: Ja. Ieder zo.
1: Jij zegt een baby.
0: Ja, je moet gewoon bezig blijven.
1: Kijk, maar dat vinden die vrouwen dus irritant, hè.
0: Waarom?
1: Wat? Zij willen een rustige man.
0: Een rustige man
1: hebben? Relax. John kan bij het haden, ook bij het halen. Rustig zijn.
0: Maar John kan bolle bijt te bijt.
1: Ha toch?
0: Bolle bijt te bijt niet hebben.
1: Eentje die gehoorzaamt gewoon.
0: Oh ja?
1: Oké, bolle je chali aaj wahan pe. Chali. Chali ja, hamme man kare kuch khai ke. Chali.
0: Ha, chali boodschappen kare, chali.
1: Geen nee. Maar je moet vooral goed luisteren. Hè, Lloyd?
0: Nee, luisteren is wel belangrijk.
1: Maar hoe kom jij aan deze tas hier? Ita swa konchi ba, Lloyd? Dat is je Chihuahua-tas.
0: Ah, maar Chihuahua.
1: Deze tas heb je cadeau gehad dus.
0: Zonder Chihuahua natuurlijk, hè.
1: Dus die Chihuahua is er nog niet, maar die tas is er al.
0: Die tas is er al, ja.
1: Ai, boy. Het ziet er wel blitz uit.
0: Ja, tuurlijk. Al ben je ze voorbereid, Carilla, Chihuahua ook gaat in, toch?
1: He? Maar wat is dit? Ik merk dat als ik ga gaan met. Wat is dat? Louis Vuitton?
0: Ja, toch. Zo'n eisen tas leek in Natchelie, Kotowa, Kelik, Zat. Dan kan je ze kabel kooi bijdragen.
1: Dus wacht even. Jij gaat je Chihuahua gewoon in een Louis Vuitton tas dragen?
0: Ja, dus
1: als
0: je een beetje hoofdstraat met je hebben, dan moet ik toch een Louis Vuitton tas hebben, toch?
1: Het is maar wat met jou, Lloyd. Je bent echt desperate, hè?
0: Ja, natuurlijk. Koes tot jij, Kerke.
1: Je doet echt je best, hè? Ik doe zeker mijn best.
0: Dan moet jij je best, Kerke. Je moet altijd je best doen.
1: Mag ik een beetje mijn best doen voor jou dan?
0: Ja.
1: Mag ik een oproep plaatsen?
0: Nee. Hoeveel je nou voor... Toen je creëert... Nee. Hoeveel je nou voor...
1: Sab gavra jaiga. Ik word chilbil admi haiga... John Khoje heiga.
0: Bulwa heiga.
1: Ego rustig partner.
0: Ja.
1: Rustig type, Wally. Ego huiselijk type.
0: Huiselijk type, hè.
1: Mooi bolle.
0: Ha, mooi bolle, ha.
1: Aysen Khoje, toch?
0: Ja.
1: Oké. Dus al die chamak challus die nu luisteren, niet aankomen.
0: Nee.
1: Van ik heb interesse. Lloyd Khoje heiga, ego rustig huiselijk type.
0: Ja.
1: Hè?
0: Precies.
1: Kan je zeggen, goedemiddag
0: allemaal. Hey. Ja, weekend biedt eraan. Ja, we zijn nu al halverwege de week. Het is bijna
1: het is
0: een weekend.
1: Juli, hè? Het is al 8 juli.
0: 8 juli, het is bijna een weekend.
1: Het is
0: bijna weekend. Ja, waar gaan we het over hebben? Gaan we het hebben over, voetbal? Gaan we het hebben over... niet over voetbal, toch? Want Nederland nog
1: geleden. Nee.
0: Wel jammer van Egypte gisteren.
1: Nou ja, ik vond dat een beetje onterecht, hoor.
0: Ja?
1: Dus die goal die is afgekeurd,
0: ja.
1: Vond ik een beetje onterecht. Want die overtreding is wel gemaakt, maar echt, behoed pahile overtreding, maar behoed, ja.
0: Ha.
1: Vervolgens maakt die man een geweldige

0: Bassie en nog iemand erbij betrokken. En,
1: ja.
0: En wordt het een doelpunt voor Egypte. En de arbitrage keurt het af. Omdat er dan, ik weet niet hoeveel seconden daarvoor en hoeveel acties daarvoor, een kleine overtreding is geweest.
1: Ja.
0: Een vergelijkbaar ding gebeurt later met Argentinië. En naar dat doelpunt kijken ze niet eens. Dus ik vond het wel een beetje onrechtvaardig, Lloyd.
1: Ja.
0: Het voelde een beetje onrechtvaardig, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik,
0: dus één doelpunt wordt wel toegekend van Argentinië. En die andere van Egypte wordt afgekeurd. Waarom?
1: Ik denk dat de heer Jané is voor Argentinië. Maar een heleboel mensen hebben ook wel... die hadden ook gehoopt van Egypte.
0: Nou ja, gaandeweg de wedstrijd.
1: Ja.
0: En je ziet dat Argentinië het niet goed doet.
1: Ja.
0: Switchen heel veel mensen. Hè? Die worden dan voor de underdog.
1: Ja.
0: Die vinden dat wel leuk. Ik vind dat ook een sensationeel ding.
1: Ik zou het geweldig vinden.
0: Het is sensatie. Dus dat switchen van Argentinië naar Egypte.
1: Ja.
0: En er gebeurt zoiets onrechtvaardigs. Dus voetbal is niet altijd heel fair.
1: Nee.
0: Ze hebben het over fair play en dat soort dingen. Maar soms is het ver te zoeken. Ja, het leek wel doorgestoken kaart.
1: Vooral als meneer Trump hier daarmee gaat bemoeien. Hè?
0: Ja. Dus als je iets gedaan wil krijgen, moet je Trump bellen.
1: Ja. Eén telefoontje is al genoeg van meneer Trump.
0: En dan regelt hij het wel.
1: Ja, inderdaad.
0: Trump Kebaja is uit Banheer, bichara. Ja, hij had toch een deal gesloten?
1: Ja, en nu is die deal... Hij heeft vanmorgen gezegd, of vanmiddag gezegd... van Suna, die loa pnahega.
0: Ja. Nu, maar het probleem is... Je hebt apnes surukar is bij Babalwa.
1: Ha.
0: Met Iran. En hij zit er zo zwaar in nu... dat hij niet meer weet hoe hij moet stoppen.
1: Ja.
0: En hoe hij eruit moet gaan.
1: Ja.
0: Dat is toch wat, hè?
1: Het is toch wat. En hij zit er zelf mee. Maar doe niet op harkje leeg. Ja, hij met je wel mee.
0: Sap koike ooi met Duba deze baan. In die ellende van hem. Gaat hij nu vrede sluiten. Maar als je die oorlog niet was begonnen...
1: Ja.
0: Hoefde je ook geen vrede te gaan sluiten.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Trouwens, even voetbal. Trump kebat chor. Voetbal kebat bina boot langer beetje. Maar één ding viel me op.
1: Kon je opvallen bij Helene?
0: Welke speler was dit ook? Portugees. Ja. Portugal tegen Spanje had je toch, die wedstrijd? Ha. Op een gegeven moment zie je dat die schoen van een van die spelers...
1: Ja.
0: Pedro Neto, ook er Jutua, voetbalschoen, Juan Nicarguera. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien.
1: Nee, ik heb niet gezien. Nee.
0: Oké, de mensen die live die wedstrijd hebben gevolgd, die hebben dat gezien. Op een gegeven moment gaat zijn schoen eruit.
1: Mm-hmm.
0: En dan zie je aan de achterkant een enorme gat.
1: Oh?
0: Voetbalschoen, Juan met Pichua.
1: Barca hol.
0: Ik go Barca hol.
1: Hoe dan? Slechte kwaliteit.
0: Dus ik dacht, niet alleen ik hoor heel veel mensen, dus wel je heel... Jantor Hiel, hij gaat daar, hè?
1: Ja.
0: Dus ik dacht, heeft deze man geen andere schoenen?
1: Ja.
0: Dan moet hij toch een andere schoen aantrekken?
1: Ja.
0: Want nu gaat hij spelen met een gat achterin.
1: Ja.
0: Bij zijn hiel. Stel je voor, waar heb ik ooit Maroer deze?
1: Ja.
0: Dan heb je wel een probleem.
1: Dan heb je zeker een probleem. Groot probleem. Ha.
0: En dat dacht iedereen, hoor. Ha. Ik denk iedereen die naar die wedstrijd keek, dacht van, wat doet deze man?
1: Ja.
0: Hij heeft toch reservepaar schoenen? Hij kan die erin doen.
1: Ja. Maar Gabriela...
0: Wat is er gebeurd? Dit wist ik ook niet, hoor. Dat heb ik later pas ergens gelezen. Zijn rechterschoen dus, die had hij bewust kapot gemaakt. Hij had bewust een gat erin gemaakt. Hij speelt dus met een gat in zijn schoen. En dat komt omdat hij een probleem heeft, een of ander probleem aan zijn hiel. Een botuitgroei.
1: Oh.
0: Dus zijn hiel heeft achterin een botuitgroei. Dus dan haalt hij een klein stukje... van zijn schoenen eraf. Maar ik heb dat nooit geweten. Die speler ken ik al heel lang, maar het is me nooit opgevallen.
1: Ja.
0: Dus Naki, bichara, ke mooi jutanara. Hij had wel goede schoenen, maar hij had schoenen met een gat nodig.
1: Ja.
0: Echt, dat is toch bizar?
1: Dat is bizar.
0: Ik denk niet dat veel mensen dit weten, wat daar is gebeurd. Ik denk wel dat veel mensen het gezien hebben, dat die man met een schoen speelde met een gat achterin.
1: Ja.
0: Maar ja, de reden, hè, de kle, op de jungle.
1: Maar ook piranara, hoi. Hè? Als je iets, een uitgegroeide bot
0: hebt. Als je met je noppen er tegenaan komt.
1: Boy.
0: Lloyd, daar heb je toch heel veel pijn. Daar heb je geen bescherming daar.
1: Daar heb je heel veel pijn. Nou ja.
0: Maar die man is gewoon profvoetballer.
1: Ja.
0: En hij speelt met een gat in zijn schoen, achterin. Ja. Want anders heeft hij te veel pijn van zijn hielen. Ja. Want hij heeft een bot uitgroei. Ik ben Mariba, ik heb ziekte.
1: Oh, ik heb ziekte. Dus,
0: ik heb echte ziekte. Toen mag je dan naar moe. Hij moet zeggen naar moe, toch? Hij heeft een ziekte. Chorde. Toen jan ik kakker je. Professor, je hebt een kakker.
1: Nee. Hij moet kusje naar kapavitje. Maar in ieder geval. Het is wel, oké. Opmerkelijk.
0: Opmerkelijk. Weet je wat ook opmerkelijk is?
1: Wat is nog meer opmerkelijk?
0: Trouwens, als je het daarover hebt. Toen Janne een poosje terug, volgens mij was het dat meisje toch. Ik heb BTA, ik heb Chowri daar 15 jaar. Wel, ik heb Yad Babat, ja. Op een maaibabje doen ook.
1: Wat is er mee gebeurd?
0: Nee, dat is dus werkelijk zo. Ze is geen verdachte meer waarschijnlijk. Waarschijnlijk is het meer dan verdachte zijn. Dus Chouria, 15 jaar. In Groningen is dit gebeurd trouwens.
1: Ja.
0: Oké, ja, toch. Je bent meerstad Groningen.
1: Oké, zij tuin met aan Rotjörgera.
0: Nou ja, Johan en Mathilda, ook een major babke naam raha. Dus oké, Madhar is raha.
1: Ja.
0: Maar in april, en nu komt dat ding dus, voordat die ouders werden vermoord door haar,
1: ja,
0: was het huis net verkocht. Dus Garwa John Mesamad Rahatra, die ouders hadden dat net verkocht.
1: Verkocht, ja.
0: Maar die mensen die het gekocht hebben,
1: ja,
0: die willen niet meer in dat huis gaan.
1: Ja, natuurlijk niet. Dat begin al het die Garwa.
0: Nee, toch?
1: Abkahoiga.
0: Dus ab problemen, ja. Die mensen zeggen van zoon, njape doei ad mika jan lewalba.
1: Ja.
0: Hij zijn ghar me kaise hem lukker. Ik heb een nachtmerrie daar hier.
1: Ja, natuurlijk. Je blijft eraan denken.
0: Maar het probleem is, ghar waap kintje kalla saman.
1: Ha.
0: Dus ab kaise oplosker je probleem wa.
1: Hey, dat is wel een groot probleem hoor.
0: Dat is wel een biggie probleem.
1: Is een biggie probleem. Vooral voor mensen die daar denken last van te hebben.
0: Dit is nog nooit eerder gebeurd waarschijnlijk. Althans Nederland met na.
1: Nee.
0: Dus die probleem wa ab haiga barka. Dus dat wordt een juridisch ding nu.
1: Ja.
0: De vraag is of je het kunt ontbinden. Want er zijn wel hele bijzondere omstandigheden.
1: Ik kan me niet voorstellen dat het in die voorwaarden is staat van... joh, de toemarje je te ham garwap hier.
0: Nee, dat staat er niet in. Maar nee. Zoiets verwacht je toch ook niet?
1: Nee, natuurlijk
0: Dus er gaat wel een juridische strijd misschien komen. I don't know, ik weet het niet. Kika hoi kana hoi ga. We blijven het wel volgen. Orgoise kega dat ze een lagere prijs krijgen. Toch?
1: Ja.
0: Dat kan toch ook?
1: Dat kan ook.
0: Dat ze zeggen van zo'n, want moord aan zich is geen grond, Lloyd.
1: Nee, oké, maar hoe doen Jonah Mienke Garwara op de markt? Wie gaat dan bepalen van zo'n Garwa kies ik hier voor een lage prijs?
0: Die dochter blijft nog steeds dingen toch?
1: Ja, maar die is nog minderjarig.
0: Ha, maar ooit in mijn liga, Chijuach, hij heeft een maaibabke maar deze ba.
1: Ha.
0: Dus dat ding is behoorlijk complex hoor.
1: Behoorlijk complex, ja. Maar stel je voor, hè, toen mij ook Garkin, hè. En degene die woning verkoopt, onaboliga van ki gharome kono margeraha. Auto gharwa kin le.
0: Nee, want zo'n gharwa je besmet haiga.
1: Ja.
0: To omdat kuch bhai le waan pe angs.
1: Ja.
0: Dan moet je daar een compensatie voor krijgen. Dat betekent toch dat je een lagere prijs bijvoorbeeld
1: voor het
0: gharwa gaat tegen. Ja toch?
1: Ha.
0: Dus dat soort dingen, maar als iemand het verzwijgt. Geen natuurlijke dood, hè, Lloyd. Daar heb ik het niet over.
1: Ja,
0: natuurlijke dood door de heer
1: Hoega.
0: Kikoi, leeftijd bij Aigeba en Marga op een garme. Ja, dat huis gaat echt niet in waarde dalen.
1: Ja.
0: Weet je, nou, inwonerij, bij die bigoeke, die gaat het hele huis opknappen en die woont daar gewoon in.
1: Ja.
0: Maar hier hebben we het over iets anders, ja, over een luguber ding, hè.
1: Boy.
0: Moord, hè? Moord. Ja, dus dit ding is wel een beetje een raar ding.
1: Een beetje, Lloyd?
0: Mag een mangeltree toch ook in betalen?
1: Toch ben ik betalen, hè?
0: Want iemand die admina aan het hoor, deer admina volgt.
1: Deer admina volgt. Maar ja, voor de mensen die niet op de hoogte waren, die zijn nu op de hoogte. Zo net, de koffie, chai, middagshow, de sunnie. Deze jullie hebben hier toch een miljoen jaar.
0: Maar dat is een goede je,
1: behoed.
0: Bian je je koffie, je gaat pieega, door collega's. Hoop je je, samen ik heb het
1: je. Dan
0: gaan die mensen ook denken van, man, dit is koni.
1: Ai, inderdaad. Toen niet zo lauw hij.
0: Is toch hartstikke leuk.
1: Zeker. Zo, nou, Kabeleham, ik heb het jaren over food noise. Ik weet niet of jij gehoord, hè? Maar toen naar hele, maar in ik hem, oh nee, ze niet cherkeren radio per hele.
0: Ik had
1: over food noise voor mensen die dus de hele dag denken
0: aan. Hoe komt er hem op, Haiga Lloyd?
1: Dus dat je dus dan de hele dag denkt aan eten.
0: Dus dan ben je noisy.
1: Ja.
0: Dus dan moet je hem rust naar Haiga.
1: Rust naar Haiga. Kedien maar zo checken. Kon je kamer.
0: Na hamre gaat. Zo ziet
1: het. Dan moet je hem ik kon op hier reis heen
0: gaan. Noise. Kon een hoiga noise toch?
1: Ja,
0: Kon noise hamme ba hem sochi to? Nee, hamu dinu a bhar sochi la yaar. Ki aaj kon si khabe?
1: Oh, toh kon si sochi hai.
0: Hab dinua bhar mein
1: usse ek ek bimari hai ga food noise
0: dinua bhar mein do teen dai seker hum puchhela what gaan we eten
1: maar waarom ben je daarmee bezig dan de hele dag
0: elke dag ben ik ermee bezig roj vakantie per hela bhi ohi vraag hua kaun chi aaj kha koi
1: maar
0: ik denk dat iedereen ermee bezig is
1: iedereen maar ja vooral voor de mensen die thuis koken vooral de vrouwen die moeten koken toch die
0: moeten ook je moet toch elke keer wat verzinnen man
1: die moet denken van hey kaun chi aaj hum log khave kaun chi khave maar ja er zijn zoveel mensen die om de half uur denken van ab kon je kai.
0: Nee, maar usab ke motai charale. Letterlijk en figuurlijk. Kijk, Lloyd mag niet lachen.
1: Nee, ik kan niet.
0: Ja. Dus ik lach wel vandaag.
1: Ja, vandaag mag jij lachen, ja.
0: Lloyd, naast
1: je. Ja, Acham naast je. Niet een kabeletje, dat gebruik je.
0: Ik lach wel toen naast je. Ham doe je, ik ga het hassen.
1: Ja.
0: De oesap ke motai charal, maar Lloyd. Letterlijk en figuurlijk.
1: Oké.
0: Trouwens, het is niet slecht om een beetje af te vallen, hè?
1: Dik
0: van hallo. Is het zomer maar.
1: Ham roodsojila. Kijk, dat is wel een ruis bij mij. Ik denk elke dag om af te vallen.
0: Dik letter afvalruis.
1: Afvalruis.
0: Afvalruis. Afvalruis. Afvalnoise. I weight loose noise. Ja.
1: Weight loose noise.
0: Maar het is goed om af en toe erbij stil te staan en te kijken naar jezelf in de spiegel. Dus. Chijua bisal confronterend het toch?
1: Maar zo'n aanend. Je gaat voor de spiegel staan. Kitnaadmi heeft een spiegel met daar keer roodje appen.
0: Hey Lloyd, waar is mijn koffie gebleven?
1: Hallo?
0: Jij had toch die koffie geregeld?
1: Koffie. Hoe nou ja.
0: Aha, kijk okay. Maar ik deze jaar
1: koffie aan
0: de markt. Hoor, de markt.
1: Hai, migado, echt serieus.
0: Hallo, wij kunnen daar niet naartoe, hoor. Breng dat ding,
1: die koffie,
0: alsjeblieft.
1: De koffie moet naar jou te komen en niet jij naar de koffie.
0: Piasa jaa hai kuwa ke paas.
1: Ja.
0: Piasa jo hai kuwa ke paas jaayega, niet omgekeerd.
1: Ah, niet omgekeerd.
0: Ham to kuwa baati.
1: Ja.
0: Ham to na jaabe.
1: Tu na jie.
0: Kom maar naar mij toe.
1: Ja.
0: Nee, maar dat ding is confronterend, man.
1: Ja.
0: Dus als je voor een spiegel gaat staan, hè.
1: Huh.
0: Ik op Barca spiegel, iedereen is zo'n spiegel.
1: Ja.
0: Kito slaapkamer mee. Kito niet check. Kito meestal klerenkast met toch? Klerenkast,
1: ja.
0: Sorry. Bij je klerenkast heb je zo'n grote spiegel of een heleboel spiegels.
1: Ja.
0: Hey, dat ding is confronterend hoor.
1: Ja.
0: Naarmate je ouder wordt.
1: Hartelijk, tuurlijk. Toen rustig je toch, je pit wat ga jij.
0: Dus.
1: Zuna, dus ik, als ik op straat loop, dan kijk ik. Dus ik kijk sowieso naar mezelf in de spiegel. Van hé, ik moet afvallen. Ik bedoel, ik moet veel meer bewegen. Maar hamlokkeer in de staan niet meer. Je ziet aan onze Hindoestaanse mensen, hè, vooral de mannen waar ik naar kijk, denk van hé. Dan hamloke, ik zoek een petua, die niet zo. Dus dan zie je zo'n bol. Bij alle Hindoestanen zie je dat.
0: Ja. Dus hamloke, ik go genetische aanlegbaar.
1: Ja.
0: Dus hamloke, dingen is aan benauwelbaar. Ki hamloke, ik go. Oké, kijk ze bolega voor hem.
1: Ik go rijstbol.
0: Ik word naam heel carrière. Zo'n vorm. Nou ja, hamloke goor had dus hij gaat pater. Op bichua me hij gaat mota. Typisch Hindustani ke chij ba. India me bhi, Suriname me bhi, kahin bhi doe dekhe Hindustani jaan ba.
1: Hoe komen we eraan?
0: Wij hebben die vorm eenmaal. Van nature.
1: Dus hamloke je prikt wel in een plaat aan eigen van hè, dat dus, je dan sixpack hebt of wat dan ook. Maar je ziet altijd zo'n bolletje daar
0: kijk,
1: onderin.
0: Natuurlijk kun je trainen en zo. En dan kun je het op orde houden. Maar zodra je niet meer traint.
1: Ja.
0: Bas je jua direct aanjaaiga. Bam, bam, bam.
1: Je ziet meteen een bolle buik.
0: Wat ik wilde vertellen eigenlijk. Kapra pra pahin ke chalie. Dasus lagai ke. Das lagai ke kapra. Dus dat zie je er redelijk goed uit.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dat zie je er, ik denk dat mensen dit herkennen. Dan loop je buiten rond denk je. Ja. Ik ben in good shape. Mooi de geila. Jaisa Amitabhachan de geila. Dat gevoel heb je daar. Zonnebril marur ke tu chalega. Bisal mooi de geila. Hamum mooi de geila. Maar dan kom je voor de spiegel te staan.
1: Een spiegel wat bolletje dik is iets wat mooi.
0: Dan sta je daar in je onderbroek. Heb je geen t-shirt, je hebt geen broek.
1: Ai, mooi.
0: Hey, dat ding is confronterend hoor.
1: Zeker. Ha?
0: Dat denk je echt van, jezus, kap heil maar ding. Ja, kon je, hè?
1: Absoluut.
0: Wat heb ik verkeerd gedaan?
1: Absoluut. Kon je karikiet, iets wat naar de plaat houden.
0: Maar het probleem is nu.
1: Ja.
0: nu we er toch over praten. Hallo, uitgebreid hamlok batiaitje.
1: Direct, over. Helemaal. Prietpangie.
0: Ja, weet je, de koe bij de horens vatten meteen. Direct, bam.
1: Ja.
0: He, we maken er meteen werk van. Hamlok een fantastisch kabikabie op hol slaan.
1: Op hol slaan, ja, ja, inderdaad.
0: Is niet erg, hè? Dek. Ga me ego njampe milal berichtetje.
1: Abkom berichtetje.
0: Het is een appelfiguur. Na, hambolila, het is een peerfiguur.
1: Hamloke peerfiguur, hega, ha?
0: Peer. Na appel, ego peer.
1: Appel wat niet golare, hega.
0: Oké, Hindustaanse vrouwen hebben een appel.
1: Hindustaanse vrouwen hebben appel.
0: Appelfiguur.
1: Oh, ja,
0: en mannen hebben een peerfiguur.
1: Ja. Nou ja, daar zit wel wat in, inderdaad, ja.
0: Hey, dus onthoud dat ding. Dus
1: de Hindustaanse vrouwen hebben een appelfiguur en de man hebben een peerfiguur. Oké.
0: Okay. Terwijl ik hier praat, krijg ik input van deskundigen.
1: Ervaring.
0: Kapellijke deskundigen.
1: Ervaring deskundigen. Ja, bol.
0: Kapellijke deskundigen. Een tjalang aan het missen met dat programma. Dus die mensen sturen dan af en toe een berichtje. Van, let op.
1: Ja.
0: Je hebt het fout kunnen of je verkeerd bollen. Dan corrigeren we het meteen. Maar dit was een tip. Van luister, een vrouw heeft een appelfiguur en een man, heeft een peerfiguur. Peerfiguur. Dus, waar kan jullie uit? Kutje maand drie bolle.
1: Confronterend. Wat was het nou ook alweer? Dan zie je jezelf. En dan denk je van,
0: dat wilde ik zeggen. Dus nu begint het probleem pas.
1: Ik let toch, toen kreeg je het pieker hier wel.
0: Toch mee. Torbina, dunia biladjat looit.
1: Nu
0: begint het. Ja.
1: Dan ben maar jullie, dus koffietje hebben wel nodig, om weer mijn lach te krijgen. Want. Zonder die koffietje, dan kan niet hoesten houden. Dan kan niet hoestbui houden. Maar hoestbui is nu weg. Oké, habol.
0: Dichletto. Toen Adam hapakar het red, Adam wap hier rekenen.
1: Direct.
0: Hi boy. Nee, dus dan begint het probleem nu echt. Dus dan word je ermee geconfronteerd. Je kijkt naar jezelf. Je bent er ontevreden over. He, want dan zie je, je vindt jezelf eigenlijk niet zo mooi.
1: Je vindt jezelf lelijk.
0: Nou, je lichaam ziet er een beetje afgeracheld uit.
1: Oké, afgeracheld.
0: Niet,
1: dat klinkt wel heel dramatisch, hoor.
0: Oké, niet uitnodigend.
1: Oké, niet uitnodigend, ja. Ja, dat klinkt beter.
0: Dus je denkt, ik moet hier iets aan doen.
1: Ha.
0: Maar nu begint het probleem. Om er iets aan te doen, moet je een inspanning leveren.
1: Ja.
0: Dus je moet gaan trainen.
1: Je moet gaan lopen, je moet bewegen.
0: Je moet krachttraining doen, je moet van alles doen.
1: Ha.
0: Maar dan denk je, wacht die man, mijn leeftijd, wat ik. En ik ben toch al zo lang getrouwd, of ik heb toch al zo lang een partner. Die heeft het toch al geaccepteerd dat ik er zo uitzie.
1: Ja, maar zo'n...
0: Chorde, man. Laat maar, ik ga niet te veel trainen.
1: Je hebt zo'n kooi zootje getorgd, het?
0: Iedereen denkt zo. Dat is het probleem, Lloyd. Iedereen denkt zo.
1: Ik denk dat elk individu voor zichzelf moet zorgen. Je moet zorgen dat je goed eruit ziet. Je doet het niet voor je partner, maar je doet het voor jezelf. Je moet er goed uitzien.
0: Oh ja?
1: Ha?
0: Moet je er voor jezelf goed uitzien?
1: Ja, natuurlijk moet je goed uitzien. Als je goed uitziet, dan voel je ook lekker toch in je vel.
0: Baragiani.
1: Hou
0: eerst van jezelf, dan gaat een ander van je houden.
1: Daar komt het. Ja,
0: je
1: precies.
0: Je moet eerst van jezelf houden. Dan pas kun je van anderen houden.
1: Ja.
0: Als je van jezelf houdt. Dat ding lijkt op een trauma.
1: Ja.
0: Ik ken het bericht niet helemaal goed, hoor.
1: Ja.
0: Paris Hilton.
1: Inderdaad, ik heb heel lang niks over haar gehoord. Ja.
0: Nee, toch? Vroeger hoorde je toch elke week iets over Paris Hilton?
1: Ja, op Kamtisuna. Ook er bij jou hoor ik haar.
0: Maar
1: Paris Hilton is een dochter van beroemde Hilton Hotel, bla bla bla bla.
0: Weet je wat ze zegt? Dat ze een hele zware jeugd heeft gehad.
1: Ai, migado, hoe dan?
0: Ze is getraumatiseerd.
1: Omdat ze rijk was? Of
0: ze
1: rijk is?
0: Ze is gepest.
1: Gepest.
0: Ze moest naar een kostschool of zo. Of een nijnikamp, een internaat. En ze is daar gepest en afschuwelijk behandeld. En weet ik veel wat allemaal. Dus dan denk ik, wat je bij coach zei.
1: Ha.
0: Paris Hilton, ik heb een barca probleem in haar leven toen ze jong was.
1: Ja.
0: Was welke kleur nagellak ga ik zetten?
1: Migado, is dat iets om getraumatiseerd?
0: Nee, zeg ik. Oké. Zij had geen echte problemen.
1: Nee, natuurlijk niet. Ze had luxe problemen.
0: Dus iedereen heeft weer zelf medelijden met zichzelf. Zelfs Paris Hilton heeft medelijden met zichzelf, met haar jeugd. Ze heeft een zware jeugd gehad. Arre jaar aan mij, hamloke, ga ik naar haar. Luid, ik heb dat niet meegemaakt, maar mensen maken dat mee. In hun jeugd. Dat ze geen eten hebben, geen drinken hebben, geen zitplek hebben, nergens kunnen slapen.
1: Ja.
0: Geen huis
1: hebben. Geen kapra hebben.
0: Dat is pas lijden.
1: Dat is pas lijden, ja.
0: En niet nadenken, kon kleur, acham lagabe, nagelak.
1: Ja.
0: Hey, hou op.
1: Ja.
0: Dus sommige mensen hebben te veel zelfmedelijden ook. En grijpen vaak naar dat ding van, ja, pahile aiseb helemaal sange. Daarom ben ik zo.
1: Aandacht.
0: Hamar jeugd me ietsje juana mooira. Daarom ben ik zo. Hamar mai aise karisra. Hamar baap aise karisra. Daarom ben ik zo.
1: Dat hoor je
0: toch lopende band in Nederland?
1: Ja, dat hoor je zeker lopende band.
0: Het is nooit jouw schuld. Het is jou aangedaan.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik ook een beetje een zwaktebord soms, zo luid.
1: Ja, ja.
0: En natuurlijk is het waar dat er soms iets gebeurd kan zijn. Iets heel traumatisch in je leven. Wat invloed heeft op jouw verder leven. Natuurlijk, dat bestaat ook.
1: Ja.
0: Maar kleine wisjes-wasjes, chota-chota-chich, dat mag geen grote invloed hebben op hoe jij je leven later inricht.
1: Nou.
0: Als je later volwassen bent, kun je zelf keuzes maken. Kun je zelf je best doen. Kun je zelf dingen naar je hand zetten.
1: Ja.
0: Je hoeft niet steeds te zeggen, ja, maar... Ham nakar pailan, want pahile,
1: ja.
0: Dat is ook een zwaktebod, hè?
1: Ai, joh.
0: Dus ja, luid. Iedereen is uiteraard nog jijla. Maar toen hem mij betaald, kan het door stroom met naar Girega.
1: Nou ja, stroom. Ik ben bezig met verduurzaming in mijn huis. Ik ben bezig met verbouwingen en dat soort dingen. Dus ja, ik ben bezig met verduurzaming aan. Dus ja, ham sochila van zoen energieprijzen.
0: Maar wacht even, je werk, doe jij dat, veroorzaak jij dat probleem van die kortsluiting?
1: Zijn het
0: die beunhazen die aan het werk zijn?
1: Niet de beunhazen. Het was, we hadden bewust een stroom uitgeschakeld.
0: Hai boy, haar hap dat tollige stroom.
1: Absie, hebben we ook bewust kalereren. Vorige week was het door een storing hier in de wijk. Blikseminslag. Dus ja, koes te hol, ja. Hè?
0: Hey, heb je in Suriname nog steeds zoveel stroomuitval?
1: Ik denk het wel. Suriname auto, ja, dat is standaard.
0: Ook niet hier. In India had je vroeger ook heel veel stroomuitval, hoor. Ik weet niet of dat nu een beetje beter is.
1: Nee, ik denk dat... Misschien
0: maar iedereen heeft generator, hè?
1: Ja.
0: Waar? Dus je gaat stroomuitval direct generator.
1: In India of in Suriname bedoel je?
0: In India zeker.
1: India, maar Suriname weet ik niet hoor.
0: Suriname, maar hem niet, Chuck.
1: Nou ja. Sahariya, ik heb een generator. Hoor, ja. Nee, ik denk het niet.
0: Maar India me heet, hè? Meestal ermee. Alleen na griep het mee.
1: Ja.
0: Maar stel je voor, je bent in een restaurant en hij valt uit.
1: Ja.
0: Hey, binnen een minuut, bam, staat hij weer aan hoor.
1: Ja.
0: Met een generator. Dus dat hebben ze daar wel voor elkaar.
1: Ja. Ik wilde één ding met je bespreken. Is van ham social media.
0: Hamangila doeitje wat jij.
1: Oh, doeitje maar wat jij. Als je het toe pijlen doeitje wat jij. Dan ham je af aan wat jij.
0: Doeitje wat jij ham ze ham bedoel karila.
1: Doeitje. Oké.
0: Ik tjeet wat jij jij ga onbekende ze.
1: Ha.
0: Zakelijk.
1: Oh, doeitje.
0: Doei wat jij ga jonen mieke chinega.
1: Ah, dek let als een wallo. Dus doeitje.
0: Chali.
1: Dus de konnen ik jaren het
0: doe.
1: Doe baat ik. Ik zag van de week, of afgelopen dagen. Ik zag haar raha, koetje ego festival al raha. We gaan niet praten over welke festival het was. Maar denk je dat mensen zich hebben druk gemaakt over de veiligheid bij zo'n festival? Wat kun je daar iets over zeggen?
0: Kijk, ik heb overal een mening over, dus hierover ook. Maar in algemene zin, Lloyd, je moet niet alles geloven. Alles is waar.
1: Ja.
0: Mensen zeiken heel erg veel soms.
1: Ja.
0: En sommige dingen kun je ook niet negeren. Dus... Ik ben er niet bij geweest. Wat beter had gekund. En dat is een proces. Maar het belangrijkste is dat je verbetert.
1: Ja.
0: Dik, Jahan did dheer admi aavega bij elkaar.
1: Ja.
0: Of het nou Hindustanen zijn of niet Hindustanen.
1: Ja.
0: Kom op, Hindustani logan, kom uit dat gat waarin je leeft of onder de steen vandaan.
1: Ja.
0: Ichijwan na hovega khali Hindustani lag.
1: Precies.
0: Als jij geen ervaring hebt, dan moet je er niet over praten. Dus deze dingen gebeuren overal.
1: Ojito.
0: Zet een heleboel mensen bij elkaar. En zet daar alcohol bij, heel vaak. Oude familiefetes bij elkaar. Dat soort dingen bij elkaar. Dan krijg je een soort cocktail die explosief wordt.
1: Ja.
0: En als je dat niet goed in de gaten houdt en niet goed managt, dan kan het uit de hand lopen. Dus in algemene zin wil ik zeggen, jongens, mannen zijn meestal mannen, maar soms ook vrouwen. Gedraag je ook. Ga ergens naartoe. Je bent de gast, gedraag je ook. En aan de organisatoren wil ik zeggen, regel het. Doe het beter, probeer het beter te doen. Je kunt niet geen beterschap beloven en doen alsof er niks aan de hand is. Je moet wel beterschap beloven. Je moet het wel zien. Als er een probleem is, moet je het willen oplossen. Dat is alles wat je moet doen. Je kunt het niet helemaal voorkomen. Ik ben het helemaal mee eens. Maar je kunt wel je best doen om dingen beter te krijgen. Maar al die zeikers die er zijn, en daar heb ik soms een beetje moeite mee. Er zijn van die azijnpissers die niks anders kunnen dan alleen maar slechte dingen roepen over de Hindustaanse gemeenschap, over zichzelf dus eigenlijk. Jongens, toras soort samatje jaar. Continu te bolien, ja, maar bij ons Hindustanen is dit zo'n probleem. Bij ons Hindustanen dit, bij ons. Waarom op die manier aanvliegen? Je kunt het misschien ook op een andere manier aanvliegen. Ik ben niemand om dit te vertellen, maar jij vraagt het me nu. Ik zou er niet over praten, over dit soort dingen, maar jij vraagt het me nu. Dus dan moet ik mijn eigen mening geven.
1: Ha.
0: Ik zou nooit op die manier praten. Ki hamlok en Hindustani lagen. Wel als grap misschien, maar niet echt daarin gaan geloven. Want dat ding gebeurt overal.
1: Overal. Sab jahan ho hai jo. Dus ja. Kom
0: pe jada, thora se kamti. Kan hoe or gewelddadig, kan hoe or kamti gewelddadig. Er zijn daarin ook niveaus.
1: Ha.
0: Dus soms gebeurt het met een klap. Hè? En soms gebeurt het met steekpartijen, soms gebeurt het met wapens, munitie, pistool.
1: Dus, maar moeten niet onze eigen
0: maar
1: mensen.
0: Maar iedereen moet zich gedragen.
1: Maar moeten niet onze eigen mensen neerhalen. Dat moeten we zeker niet doen. Hè?
0: Dat hoeft niet. Je mag de waarheid bespreken. En je mag wel zeggen van joh, dit had beter gekund of dit moet anders. Daar ben ik, weet je, dat is prima. Maar je hoeft niet continu te zeggen van ja, en die organisatie wilde dit of dat of geld verdienen. Of kom op joh. Hé, dat doe op een jakker, coach.
1: Ja.
0: Maar elke keer kritiek leveren en langs de zijlijn blijven staan. Ik ben daar zo moe van geworden, Lloyd. En ik heb daar een soort allergie voor opgebouwd. Omdat mensen langs de zijlijn staan en vanaf de zijlijn, ja inderdaad, dat doe je niks. En als je niks doet, kun je ook niks fout doen. Hè?
1: Ja.
0: En waar gewerkt wordt, vallen de spanden.
1: Zeker.
0: Je weet hoe dat gaat.
1: Houten.
0: Dus iemand die wel wat doet en er gebeurt iets. Hey, benader het een klein beetje anders.
1: Ja.
0: Je kunt het opbouwend benaderen in plaats van die persoon helemaal de grond in te boren. Ik ben het ook niet eens met heel veel dingen. Maar ja, probeer het een beetje positief te houden. En wees een beetje lief voor elkaar. En een beetje correct daarin. Dus die mensen die van alles beweren. Van Aisei, Oisei, Ichai, Aisei, Uchai. Maar ja, dat doe je apne kuchkar.
1: Nou.
0: Dat doe apne dikje dat soms dingen anders gaan dan wat je zou willen. Dus ik ga niemand verdedigen, ik ga niemand beoordelen en veroordelen. Wie ben ik, Lloyd? Dat is het laatste wat ik wil doen. Maar dit is even antwoord op jouw vraag.
1: Soen, kable, doe je baat maat die bij jou toch zijn? Dus hij gaat tweede baat, hij gaat namelijk bij jou hier een paar maanden geleden. Van op.
0: Dat is een mooi setje, nee, ga. Hoe zit 10 baat bij jou toch, Lloyd?
1: Op 10 baat maak je toe, man.
0: Naarmate je iemand beter kent, hè, moet je meer dingen bespreken met die persoon.
1: Eén
0: foto wat ik leren, man.
1: Toch
0: een foto wat ik leren. Een
1: bizar foto van Coffee Jai.
0: De klet toch?
1: Ja.
0: De klet toch? Ham gailima pe mator bina.
1: Ah, hamar bina. Oh, dus dat nog. Dus
0: Khali chai hua pile.
1: Khali chai pile.
0: Ik heb alleen maar thee gedronken.
1: Ja, ik...
0: Tomu reite bijt, ego chai or ego coffee pile.
1: Ja. Nou ja,
0: ik deed een programma bij Elite. Ik heb alleen maar Elite.
1: Ai, migado.
0: Dus geen koffie en chai.
1: Geen koffie chai.
0: Nee, koffie en zo niet maar.
1: Ha, want bovendien ben ik nog zo niet hier.
0: Mooi liggen, hè?
1: Ja.
0: Had je extra tik erin.
1: Ja. Zo nou.
0: Want je hebt dat getik gemist.
1: Zeker, namelijk zeker misselijke liberty.
0: Zo niet. Lekker.
1: Echt.
0: Lekker man, Lloyd.
1: Zo'n brasa vespe. Brasa vespe. Toch heb je eigenlijk een pieke admin en tsunami.
0: On stage.
1: On stage.
0: We hebben verzoeken gekregen, Lloyd, om even een kwartiertje een koffie en chai show te doen.
1: Ja.
0: On stage.
1: On stage. Nou ja, we gaan het
0: zien. Ik weet niet of we dat gaan kunnen doen.
1: Ik weet niet of we tijd zullen hebben daarvoor.
0: Ik durf het ook niet aan.
1: Waarom durf jij het niet aan?
0: Nou man, al die duizenden mensen die naar je kijken, Lloyd.
1: Ai, migado, echt serieus.
0: Hey, Hamlok artiest, hoor, Batia. Laat die artiesten dat doen.
1: Oh ja, nou, zo'n
0: Hamlok. Wij moeten onze plek kennen, toch? We moeten niet alles willen doen.
1: Hamlok, chota, Batia. Laat je chota, Hamlok, chota, rij jij. Hè?
0: Nou, dat niet per se, maar je moet je rol wel kennen. Je moet wel weten.
1: Je moet je plaats kennen.
0: Hanto, hanto. Naki, kutkatke, ja, kutskar, waar je... Niet voor bent gekomen.
1: Nee. Maar in ieder geval, Brassafest voor de mensen die een super early bird ticket nog niet hebben gekocht. Doe je al die
0: Janikonchiba, Lloyd. Ik kan over Brassafest een hele uitzending vullen steeds.
1: Ja.
0: Maar wij moeten uitkijken, dus ik ga ook uitkijken dat we dat niet doen. Want dit is wel koffie en chai.
1: Ja, dit is wel koffie en chai.
0: Dus ik stel voor dat we elke keer in koffie en chai 1 minuut erover praten.
1: 1 minuut, nou ja.
0: 1 minuut is leuk, toch? Dan hou je de mensen op de hoogte.
1: Zeker. Kun jij een beetje updates geven in 30 seconden?
0: Ja, zeker. Dus,
1: 30 seconden heb je dan.
0: De super early bird kaarten die zijn in de verkoop. Ook er matlab, voor de mensen die het niet weten. Ook er matlab dat die kaarten beperkt zijn.
1: Ja.
0: 1. Dus toen jaldi ze kinlen, want prijs is best sasta bij dan. Etna sasta prijs toen napa je.
1: Ja.
0: Omdat het super early bird is. Ook er matlab toen jaldi ze voor verkoop. Toen man kinlen ik soort toe. Dus de kaart wat sasta hij later kin je. Dat thora zor manga ho jaiga. Dus. Voor de mensen die zeggen van, hey, mag je dat kiezen, maar bij later kiezen, hoe is dat kiezen? Maar je kunt het liever nu kopen, het is goedkoper nu.
1: Ja.
0: Dus, jijke, brassafest.nl, toe op een super early bird kaart aan kiezen.
1: Maar.
0: Don, nou, 1 minuut, wat wil je doen?
1: Or update?
0: Het heer update, dus ga naar brassafest.nl.
1: Okay.
0: En dan ga je zien welke artiesten er zijn, conventies, rakam, tjits. Social media heb je hem ook gevolgd. Het is prachtig, het is geweldig. Het wordt weergaloos. Dus je moet erbij zijn. Iedereen moet erbij zijn. En Kartwa, zo ne walom, hier toch bolila. Het is nu super early bird. Hamna, en ik kan je roch al rehiga. Ham bijna janil kai % uitverkocht hoegeba. Maar ik weet wel dat er heel veel al uitverkocht is van de super early bird. Dus doe snel.
1: Ja.
0: Jaldi zet wapen, kinle.
1: Kapi kapi hem zoji laki, de overheid luistert naar jou.
0: Upkaap, heilig. Gratis advies, Dilip Hiramlok.
1: Gratis consult. Advies. Gratis consult van Dilip, wat ik je zoen.
0: Koffie, chai en consult.
1: Koffie, werkelijk. Dat is die zee, toch? Die derde zee. Hamlok, wil ik je openbaar vervoer gratis kunnen. Nou ja, kinderen van 4 tot 11 jaar mogen vanaf 2027 binnen Nederland gratis reizen met openbaar vervoer.
0: Maar Hambolila sabkoi khat kar de gratis.
1: Eigen sabkoi khat in, hè?
0: Waarom kinderen alle sabkoi khat kar de, jaar?
1: Ja.
0: Als je de mensen uit de auto wil halen. En wij beweren allemaal dat de auto veel schade toebrengt aan het milieu.
1: Ja.
0: Vervuiling, et cetera, et cetera. Maak openbaar vervoer gratis dan.
1: Ja.
0: Of heel goedkoop.
1: Ja.
0: Laat iedereen ermee gaan. Zoveel mogelijk mensen. Zodat de behoefte aan een eigen auto ook minder wordt.
1: Ja.
0: Of eigen autogebruik minder wordt.
1: Ja.
0: Kan je aan mijn auto's, hè? Maar je openbaar vervoer zo zoeken die, hè? Dan gaat een deel misschien ook nog met OV gaan. En de
1: OV.
0: Mensen die echt niet willen gaan met OV, die gaan niet met OV, die blijven nog met hun auto gaan. Dus maak het gewoon gratis, joh.
1: Ja,
0: babaal.
1: Ik zou
0: al die mensen die controleren, al die mensen die boetes uitdelen, al die mensen die van alles doen. Die mogen ander werk gaan doen.
1: Doe ze kamerkelen. Want we hebben natuurlijk in Nederland veel kamerheden. Dus ja, die
0: dat
1: kunnen
0: controleren ook. Controleren kost ook veel geld.
1: Ja, natuurlijk kost het allemaal
0: en
1: geld.
0: En dat handhaven. Als dat een keer vrijker de jaar, kan je.
1: Ja,
0: ik ben daar voorstander
1: van. Kan niet voordelen helemaal. En dan laat
0: maar
1: je de auto ook staan.
0: Ik vind ook dat de gezondheidszorg veel te duur is in Nederland. Het kost heel veel geld, de staat. Het kost de staat heel veel geld, begroting mee. Volgens mij gaat een kwart van de begroting naar dat soort dingen, hè, zorg. Dus het kost heel veel geld. En ik snap wel dat mensen een eigen bijdrage moeten leveren en moeten betalen. Maar eigenlijk, hè, in een heel rijk land zou je het ook anders kunnen organiseren, denk ik.
1: En hoe zou je dat kunnen doen dan?
0: Dat gewoon gratis is voor iedereen.
1: Gratis?
0: Gewoon gratis, ja, gezondheidszorg voor iedereen.
1: Ja.
0: Waarom niet? Dat kun je toch ook organiseren met elkaar?
1: Ja. Nou ja.
0: En dan moet je maar ergens anders geld verdienen. Ergens anders iets doen. Maar Maar dat zijn allemaal dingen waarover je kunt nadenken. Janik Konjibikarsa Kega. Iedereen een gratis woning.
1: Arre bapere. Ja, dan heb je wel een probleem. Iedereen een gratis woning.
0: Kan toch ook? Kan toch ook?
1: Maar ja, dat is...
0: Zo met hoor. Dat is een basisbehoefte, basis.
1: Maar dat is een utopie, hè? Ik bedoel, dat gaat niet worden. Dat gaat het niet worden.
0: Nou, iedereen gratis barra.
1: Iedereen gratis barra kan wel, ja.
0: Nee, maar je kunt over sommige dingen nadenken. En kijken of het haalbaar is of niet. Maar het zou wel mooi zijn als dat zou kunnen, dat soort dingen.
1: Trouwens, over Bara gesproken. Bara hamloke uhega, kaikega, toch? Hamdekila ki naki hamloke Hindustani Bara is het bechega. Dusa jaad bi bechega Bara.
0: Dat is op zich niet erg, maar ik vind het jammer als dingen gekaapt worden.
1: Huh?
0: Dus dan maken ze totaal iets anders en dan noemen ze dat Bara. Kijk, Bara. Dat vind ik irritant.
1: Ja.
0: Die bakkera, de gemiddelde bakkera, weet niet dus wat een roti is. Hoe weet je die?
1: Ja.
0: Die denkt dat die tarkari roti heet.
1: Ja. Nou,
0: echt
1: ja,
0: waar.
1: Ja.
0: En ik zie ook roti tarkari. Daar stoppen ze kip, aloo in één. Dus die kip en kipwa dus, en aloo en kousaman stoppen ze in één gerecht.
1: Ja.
0: Hey, bhai, ja. Hindustanen maken dat niet zo.
1: Nee.
0: Hamlok apart banaila. Alukusmanti apart banaila. Orgos apart banaila.
1: Ja.
0: Nou, een of ander nieuwe stroom. En die zegt van, dit is dan hoe je roti moet eten. Die bakker denkt dat ding roti is.
1: Ai, jong.
0: En dat andere ding noemen ze een plaat. Mag ik een plaat erbij?
1: Mag ik een plaat erbij?
0: Dus, ja.
1: Maar die dus een naam biedt haar de wijsheid. Als ik al een beetje laat.
0: Maar
1: dus,
0: kijk,
1: ja.
0: Nog iets, hè, Lloyd. Ha? Nog iets. Er was iets, hè. Van de week stond dat. Volgens mij bij NOS.
1: Ja.
0: Ik weet dat niet helemaal zeker. Volgens mij ging het over voetbal. En dan wordt er gezegd. Karma is a bitch.
1: Ja.
0: Karma is a bitch.
1: Is een bitch, ja.
0: Oké, tot daar is het goed. Want dat is een gezegde geworden.
1: Ja.
0: Bij de westerse maatschappij.
1: Ja,
0: binnen de westerse maatschappij.
1: Ha.
0: Wordt er gezegd. Karma is a
1: bitch. Ja.
0: Oké, dus de koets grapkele, dan krijg je terug. Oké, prima. Maar dan komt er een uitleg dat het Angelsaksisch is.
1: Hode.
0: Dus dan

0: doen de Westerlingen alsof karma iets van hun is.
1: Nee,
0: zij dat ontdekt hebben.
1: Zullen we hem ook eens corrigeren? NOS kan ook eens corrigeren als Oejala
0: zijn. Niet alleen NOS hoor, ik heb het toevallig ook over
1: ja.
0: Maar dus dat ding is helemaal raar, joh.
1: Dus
0: waarom
1: heb
0: je kooi zoenwaar naar Baloy?
1: Jonathan Mills zoen het tegen NOS, lekker kamer te geven. Toen lang betaalde hij ons op zich. Toen lang mooiste naam liep. Mooiste kamer kregen.
0: Maar niet alleen zij, hoor. Op heel veel plekken dan denk je van jongens, kom op. Marchanderen heet dat.
1: Kontje hem ook samen haar ze kiezen.
0: Tien gobat bij jullie?
1: Tien gobat hem ook bij jullie, hè. Al koetje bij jullie. Doe tien goed, heel wat met jullie uit.
0: Hoor je het toch? Genoeg het toch?
1: Nou ja, ik denk het wel.
0: Ego onderwerp op geparkeerd bij toe, Janega toch?
1: Kon onderwerp houden.
0: Verkeersboetes.
1: Oha, verkeersboetes.
0: Boetes, überhaupt.
1: Dat is wel één ding wat
0: In India kun je boetes gewoon kwijt laten schelden. Hoe vind je die?
1: Ja, toch? De Chukubarke toch?
0: Direct. Nee, maar verkeersboetes, daar gaan we het over hebben. Dat is een trauma.
1: Ja, ja, daar heb ik zeker een trauma van.
0: En ik mag er over praten.
1: Ja.
0: Van vorige week, Bolidi, ik ga de toestemming voor vragen. Aan mij Milal het toestemming om erover te praten.
1: Gaan we daar morgen over praten, over de verkeersboetes?
0: Eén deze dagen gaan we het hebben. Het trauma van de boetes.
1: Het trauma van de boetes, ja.
0: Boetetrauma. Boetetrauma,
1: ja.
0: Nog beter.
1: Nee, zo is het prima. Als ik ga in een tikken, ja. Koffie, chai, middag, show, pees, kikken, gisteren wel.
0: Abham Jaila met mijn noise verder. Koontje, Acham KB. Wat eten we vandaag?
1: Food noise. Oké. Ik denk dat heel veel mensen gaan daaraan denken van Koontje KB. Wat ga ik nu eten? Wat wil ik nu eten? Abon.
0: Maar het is toch normaal dat je daarover nadenkt?
1: Dat je de hele dag denkt aan eten.
0: Stel je voor, het is 7 uur 's avonds. Je bent net thuis.
1: Hey, Miguel.
0: En je gaat dan pas nadenken, Koontje KB.
1: Raad ik je, ik doe je bij je jaghetto, zoals je Koontje KB hebt. Koontje KB, wat zal ik nu eten? Dat is toch niet meer gezond.
0: Nee, het is helemaal niet gezond. Maar weet je wat? Het is nog dommer om er niet over na te denken de hele dag door.
1: Groetjes, bye bye. Dit is Umar Wagdezijn, ook aanwezig op Brazzafest. 29 en 30 augustus. Umar Wagdezijn is ook aanwezig met Huriana. Met Umar en Squad. Ujalas, Brasa, Mila Vesper, Higa. Raza Vesperega, Umar Wagid Hussein, zullen we wel op? Kopie tickets via brazafest.nl. Or koffie, chai, middagshow, hamne benaien he. Brazafest ke madatse. Brazafest.nl ke madatse, hamne je programma benaien he.

Alle radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op URU Jala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel Vermeer.
2: Een man uit Dordrecht is de afgelopen dag aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de cocaïne die eind mei werd gevonden in de versafdeling van de Lidl supermarkten in Noord-Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij drugssmokkel. De politie heeft de woning van de man doorzocht. Naast een geldbedrag van 53.000 euro nam de politie een auto en een motorboot in beslag. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. En dan het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.